Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. Van jonge talenten tot legendarische artiesten. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een duizelingwekkende smeltkroes van klassieke en Hongaarse volksmuziek. Uitgevoerd door het Radiokamerorkest en de Hongaarse dirigent Peter Ötvös. Luister nu naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Het VU-orkest speelt Gershwin en twee soloconcerten van mij, Jesse Passanier, bekend van mijn album Fight for Light. Ik wil hier een lans breken voor een aanstekelijke voortzetting van onze soloconcerttraditie. Met het orkest onder leiding van Arjan Tien.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
2: Het VU-orkest speelt Gershwin en Passanier. Koop nu je kaarten via vuorkest.nl.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Beleef een hartstochtelijke Spaanse avond met het Nederlands Kamerorkest en Concerto de Aranjuez van Rodrigo. Van 16 tot en met 22 mei in Amsterdam, Alkmaar en Haarlem. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 7:00, Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen vernielingen aanrichten bij de woningen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Beide huizen zijn al ruiten ingegooid. De vrouwen werden gisteren opgepakt, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
2: De politie en het Openbaar Ministerie laten weten dat ze de moeders eerder hebben opgepakt dan ze aanvankelijk van plan waren. Ze zagen zich genoodzaakt door de maatschappelijke onrust die hier is ontstaan.
1: De noodverordening in Stadskanaal geldt tot en met zondag. De politie kan iedereen dan wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij Oekraïnse luchtaanvallen op Rusland zijn 3 mensen omgekomen. 12 mensen raakten gewond. De luchtaanvallen waren gericht op een stad zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Het dodental na Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen naar 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland verschillende Oekraïnse steden met drones en raketten in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan ieder jaar een koninkrijksconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze de problemen op de eilanden gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië en Oekraïne. Ook de Roemeense inzending, waar veel discussie over is, gaat naar de finale. Dat lied Choke Me gaat over verwurging en wordt gezien als een ode aan wurgseks. En de finale van het Songfestival die is dus morgenavond. Het weer in het oosten en zuiden droog, met eerst wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Alles stroomt tijdens de Dudok Muziekdagen. Van 28 tot en met 31 mei in Kampen. Met Harriet Krijg, Bram van Sambeek, Maria Milstein, Ellen ten Damme en nog vele anderen. Kijk voor meer info op dudokmuziekdagen.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
3: Kamermuziek voor iedereen. Boek nu op dudokmuziekdagen.nl.
7: Luister naar de mooiste klassieke muziek, van Bach tot Mozart, in De Klassieken. Of ontdek de magie van filmmuziek in de podcast Soundtrack. Of blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de actualiteiten bij 1 Vandaag van NPO Radio 1. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
0: NPO Klassiek.
8: KRO-NCRV. De ochtend met Andrea van Pol.
9: Net toen ik zat te mopperen over de temperatuur, 5 graden, toevallig 5:55, zag ik, wat zag ik daar? Mist? Een lage, dikke mist over de hei. Het zwierde en danste een beetje. Wauw. Ik klaag niet meer. Na dit cadeau van de kou.

0: Muziek van de jonge Britse componist William Marcy. Uit Man with Limp Wrist hoor je het derde deel, The Texter. Goedemorgen. Het is vrijdag 15 mei. Het is stil op straat. Gisteren hemelvaart, morgen weekend. Dus deze vrijdag wordt er vaak één meegepakt. Niet voor de krantenmakers, want ze liggen hier voor me. Straks zal onze ontbijtgast Barbara Baarsma er wel twee dingen uithalen. Ik kijk even naar de voorpagina's. NRC opent met het staatsbezoek van de Amerikaanse president van China aan China. Xi waarschuwt Trump. Taiwan is een kritieke kwestie, is de kop. En bij Trouw haalt de energiecrisis de voorpagina. En dan het feit dat veel pijpleidingen lekken en er daardoor veel kostbaar gas weglekt. Europa wil methaanlekkages nu gaan verbieden. En dat zou, als ze allemaal gedicht zijn, dan zou dat 100 miljard kubieke meter extra aardgas kunnen opleveren, is berekend zo. En de Volkskrant opent met de voortdurende rellen in Loosdrecht. Dat leidt tot een steeds grotere verdeeldheid in het dorp. Hier geen verdeeldheid, gelukkig. Nee, alleen maar eenheid, technicus Stijn Gul en regisseur, pianist Jacobus den Herder. Tevens de man achter de podcast Klassiek Inside. Ja. Heb je nog leuke juice of nieuwtjes van de laatste aflevering?
1: De laatste aflevering, ja, het ging over, hadden we iemand van de Nationale Opera. De gast van het koor. Vond ik leuk, want die altijd leuk om daar een beetje een inzicht in dat bedrijf te krijgen. Want dat zijn natuurlijk grote producties natuurlijk.
0: Zo.
1: Dus dat was een leuk gesprek. En Cecile Huijnen, ook collega hier bij NPO Klassiek, die het boek Ik Vertrek...
0: Ja.
1: Heeft geschreven, geeft ook een inkijkje in het leven van de orkestmuzikus.
0: Dat is alle, echt inside.
1: Dat is echt inside, ja. Met de leuke kanten, maar ook de pijnlijke
0: kan
1: dingen.
0: Kan je er wel iets over zeggen? Want dan gaan we allemaal luisteren natuurlijk.
1: Het wordt haar niet altijd nauw. Zij heeft 50 jaar viool gespeeld en heeft nooit met plezier gestudeerd, zei ze.
0: Nou, dat vind ik wel een leuk
1: inkijkje.
0: Inkijkje. We gaan beginnen. Fijn dat je luistert. Welkom bij De Ochtend.

0: Het derde deel, Balabile, uit de sonate voor cello en piano van Francis Poulenc. Je hoorde celliste Eline Hensels en die deed dit jaar mee in de Koningin Elisabeth wedstrijd. Helaas geen plek in de halve finale, maar ze kan wel prachtig spelen, dat hoorde je. En haar compagnon was pianist Daniel Kramer. Het cryptogram van nu, van vrijdag 15 mei. De opgave luidt aantekeningen van een componist. Aantekeningen van een componist. Nou, dit lijkt me toch niet zo moeilijk. Nou, ik weet het niet. Jullie weten het natuurlijk allemaal wel. Stuur dan je oplossing voor 8:15 via de NPO Klassiek app. Dat is de snelste manier. Je kunt je bericht ook inspreken. Maar mailen mag ook. De ochtend@kro-ncv.nl. Jacobus, de prijs die ze kunnen winnen is prachtig, hè?
1: Ja, dat is mooi. Oh, dubbel CD vol met muziek van Schubert, inderdaad. Ja. Rondom celliste Emmanuel Bertrand.
0: Blijven bij de cello, ja.
1: Ja, dat is mooi, hoor.
0: Gaan we in tweede uur naar luisteren, geloof ik.
1: Nog een deeltje van langs.
0: Dus daar ga je voor. Veel succes.

0: was van Giacomo Puccini, het menuet voor strijkkwartet nummer 1... door het Symphonia of London onder leiding van John Wilson uitgevoerd. Precies 16 over 7. Je luistert naar De Ochtend bij NPO Klassiek. En vandaag is mijn ontbijtgast Barbara Baarsma, hoofdeconoom bij PwC en hoogleraar aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen, Barbara.
1: Goedemorgen.
0: Wat voor nieuws valt jou op?
1: Nou, ik kon er niet omheen, want alle kranten die berichten over het aflopen van de 30-jaarstermijn van de hypotheekrenteaftrek per 1 januari 2031. Ja. Dus daar begin ik dan maar mee.
0: Ja, hoe zit dat?
1: Ja, dat betekent dat een hele grote groep huiseigenaren die al in 2001, dus dan 30 jaar geleden, een hypotheek hadden en daar rente over aftrokken. En dat mogen ze dus dan niet meer doen per 2031. En dat kan echt honderden euro's per maand schelen.
0: Aha.
1: Maar het probleem is, niemand weet precies voor wie dat geldt. Die regeling die veronderstelt namelijk dat mensen 30 jaar lang hun volledige hypotheekgeschiedenis hebben bijgehouden. Maar ja, levens veranderen. Mensen verhuizen, ze scheiden, sluiten nieuwe leningen af, stappen over naar een andere bank. En er is dus een wirwar aan leningdelen ontstaan zonder een compleet overzicht.
0: Mm.
1: En ja, omdat die gegevens ontbreken, kan de Belastingdienst deze regeling helemaal niet handhaven. Maar het gaat wel over heel veel geld.
0: Ja.
1: Dus de hypotheekrenteaftrek die kost de schatkist al jaarlijks zo'n ongeveer 10 miljard euro. En de keuzes over deze regeling, ja, dat kan wel oplopen tot 1,4 miljard per jaar aan gemiste inkomsten.
0: Ja.
1: Dus daarom had het ministerie van Financiën hier eerder deze week een rapport over naar buiten gebracht.
0: Ja.
1: Met allemaal oplossingsrichtingen. Maar het nieuws in de kranten vandaag gaat erover dat de politiek, althans de huidige minister van Financiën, dat gewoon terzijde schuift en denkt, we zien het wel.
0: Ah, we zien het wel. En wat zegt de econoom Baarsma?
1: Nou ja, ik denk dat dat heel onverstandig is. Want er zijn dat rapport dat bevat echt gewoon de feiten. En de feiten die liegen er niet om. Het gaat heel veel mensen beïnvloeden.
0: Ja.
1: Die hypotheekrenteaftrek heeft een grote verstorende werking op de woningmarkt. Dus ik denk, geef mensen duidelijkheid. Dus pak één van die voorstellen die zijn gedaan. Er moet iets gebeuren, dus of een coulantse regeling.
0: Ja.
1: De Belastingdienst accepteert dan dat die 30-jaarstermijn voor de bestaande groep niet individueel controleerbaar is en laat de aftrek doorlopen. Of gaat gesprek aan over het langzamerhand toch echt afbouwen van die hypotheekrenteaftrek.
0: Ja.
1: En daartussen zitten vele opties. Economisch gezien is het afschaffen van de aftrek, dat nu weer op tafel ligt, dat is echt niet slecht. Want het is gewoon heel verstandig om die aftrek heel langzamerhand, maar wel de komende decennia af te bouwen.
0: Goed, nou, dat is het advies. Nee, fijn om dat even te horen. Je had nog kort over een ander bericht?
1: Ja, in het NRC daar stond een bericht over de oprichting van een nieuw Heckman Consortium in Nederland. Dat is een onderzoeksgroep die onderzoekt hoeveel winst er te behalen valt met investeringen in de eerste 1000 dagen van een mensenleven. En dat is echt een manier om kansenongelijkheid aan te pakken. Want als je al begint voor de geboorte, dan kan je zoveel ellende voorkomen. Dat wordt in dat artikel ook heel mooi met allemaal grafieken en cijfers onderbouwd. En ja, dat sprak me zeer aan, want ik dacht ook, de naam Heckman, die ken ik ergens van. En ja, dat is een Nobelprijswinnaar voor de economie. En die kreeg voor zijn onderzoek naar menselijk kapitaal en ongelijkheid, kreeg hij de Nobelprijs voor de economie. En ja, ik vind het heel mooi dat dat gedachtegoed nu voortleeft. En al dat onderzoek en die inzichten in dit consortium. En ik hoop echt dat ze verschil kunnen maken. Want de problemen, die stapelen zich in gezinnen waar het niet op orde is, echt op. En dan beginnen kinderen al, terwijl ze nog in de buik zitten, nog geboren moeten worden, al met een achterstand.
0: Ja.
1: Dus je kunt heel veel goeds doen daar.
0: Ja, want er staat eerst de 1000 dagen, dus een reken ik eventjes, dat is gewoon de eerste 3 jaar. Maar jij hebt het al over zelfs voor de geboorte.
1: Ja, maar het is ook al in de buik.
0: Aha.
1: Ja. Want dat maakt heel veel, het laat zien dat dus als er bij moeders en gewoon het gezin waarin de moeder de zwangerschap plaats heeft,
0: ja.
1: als daar armoede is, stress, ja. slechte leefomstandigheden, ja. dan worden kinderen vaak te vroeg en te klein geboren met blijvende gevolgen voor hun gezondheid en ontwikkeling. Dus het zit al voor de geboorte.
0: Oh, belangrijk nieuws. Om goed te eindigen, heb jij natuurlijk altijd een mooi muziekstuk uitgekozen. Wat is dat?
1: Ja, zeker. Want het is een heerlijk opzwepend stuk, tenminste, dat vind ik. Ik kan er zelfs heerlijk op rennen. Dit is van Vivaldi, Concerto Grosso. Heerlijk.
0: Ja, nou, we gaan rennen. Dankjewel, Barbara Baarsma.

keuze van Barbara Paarsma, onze ontbijtgast, econoom. En zij rent daar goed op. En wij ook natuurlijk. Je hoorde van Antonio Vivaldi uit zijn concert voor vier violen, cello en strijkorkest. Het eerste deel, onder andere Victoria Mulova, viool samen met Il Giardino Armonico onder leiding van Giovanni Antonini, voerden het uit.

0: Uit Mozarts eerste pianoconcert hoorde je het eerste deel, gespeeld door Jean F. Flam Bavouzet samen met de Manchester Camerata. Precies 7:30, het nieuwsoverzicht. In een deel van de Groningse plaats Stadskanaal geldt een noodverordening. Het gaat om het gebied waar de huizen staan van twee vrouwen die verdacht worden van ernstige kindermishandeling. Bij meerdere huizen zijn de ramen ingegooid. Ook gaan volgens de gemeente oproepen rond voor verdere acties. De twee moeders van de kinderen zijn gisteravond aangehouden. Volgens de Raad voor de Kinderbescherming hebben ze een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen zwaar mishandeld. Het meisje belandde daardoor in het ziekenhuis. Steeds meer mensen weigeren mee te werken aan een bloedonderzoek om te kijken of ze met drugs op achter het stuur zitten. En dat blijkt uit cijfers waar RTL Nieuws over bericht. In 2022 ging het om zo'n 1300 mensen. Vorig jaar waren het er ruim 2200. Het Openbaar Ministerie waarschuwt dat er strenge straffen staan op het weigeren van de drugstest.
1: Dan krijg je straf voor de weigering en die is altijd heel stevig. Steviger dan wanneer je één middel drugs in je bloed geconstateerd is.
0: Ja, mensen weigeren de test omdat ze bang zouden zijn voor naalden, of ze willen niet dat duidelijk wordt hoeveel drugs ze gebruikt hebben. De Amerikaanse president Trump is begonnen aan de tweede dag van zijn staatsbezoek aan China. Die staat onder meer in het teken van handel. De twee grootmachten spreken verder over Taiwan. Volgens China een afvallige provincie, maar de VS leveren wapens aan het land. NOS-correspondent Gabi Verberg.
2: Xi Jinping zei daar gisteren over: als de VS de kwestie Taiwan verkeerd behandelt, kan dat tot een groot conflict leiden in de relatie. En dan komt de relatie tussen China en Amerika mogelijk in gevaar. En misschien is dit dus wel waar de VS op gaat inleveren. Trump krijgt mooie deeltjes, maar daarvoor moet hij zich in ruil wel minder gaan bemoeien met Taiwan.
0: Xi ontving Trump eerder vandaag in zijn kantoor. Dat gebeurt maar zelden. Verder hebben de twee een werklunch. Twee musea in Overijssel slaan de handen ineen om de verhalen te vertellen van Turkse en Italiaanse gastarbeiders. Ze kwamen in de jaren 60 en 70 naar Twente voor de textielindustrie. De museumfabriek in Enschede en Oivo Techniekmuseum in Hengelo werken voor dit project samen met onder andere hun kinderen.
3: Het was voor mij heel verdrietig eigenlijk en heel moeilijk. Want ik heb alleen maar de hele reis gewoon gehuild, omdat ik niet snapte waarom dat wij naar Nederland kwamen. Mijn vader die wou daar nooit vertellen. Ik heb me elke keer wel gevraagd van: papa, waarom ben je naar Nederland gekomen?
0: De musea laten foto's, video's, persoonlijke verhalen en spullen zien, bericht RTV Oost. Net als historische beelden die de migratiegeschiedenis van Twente een gezicht geven. En voor weer een verkeer staat hier naast me Niels Erkens.
4: In het oosten kan de zon nog even schijnen. Op andere plaatsen vallen al buien. Die buien breiden zich uit. Vanmiddag vallen ze overal, dan is het fris 10 tot 12 graden. Te weg geen files, wel een probleem op het spoor. Tussen Gorkum en Dordrecht rijden voorlopig geen treinen. Oorzaak daar een aanrijding.
5: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Oslo Philharmonisch Orkest onder een van Maris Janssons speelde Finlandia van Jean Sibelius. We blijven in die hoek zitten, althans Scandinavië. Je hoort nu een Noors lied. De jaren glijden zachtjes voorbij.

0: De jaren glijden zachtjes voorbij. Welkom in Heim, dat klonk wel bekend. Noors lied van Geir Tveit, gezongen door Solveig Ansnes. Samen gespeeld, ik denk, is dat een broer? Of niet? Lijf over Ansnes.
1: Ja, zeker. Ja, zijn broer, dat is, broer en zus?
0: Ja, dat denk ik
1: man
0: toch.
1: Man en vrouw.
0: Nou, dat weet vast de luisteraar. We gaan naar het krantenoverzicht. Dat is gemaakt door Martien. En dat lees ik samen met Niels.
2: Het is meer dan relschoppen. Het is totale onvrede met de samenleving. Dat zegt burgemeester Bruls van Nijmegen in de Telegraaf. Hij vindt dat er wel wat harder mag worden opgetreden tegen de gewelddadige demonstranten bij opvangplekken voor vluchtelingen. Als je voetbalhooligans steeds ongestraft vuurwerk laat afsteken, krijg je die ook niet meer onder controle, zegt hij.
0: Zijn collega Mark Bouwmans, VVD-burgemeester in Doetinchem, is het met Bruls eens. Harder aanpakken, vindt hij. Want nu is het de vluchteling, straks de dakloze. En de zwijgende meerderheid vindt er wel heel erg stil. Collectief kunnen we volgens hem zeggen, dit pikken we niet.
2: NRC schrijft over het bezoek dat de Indiase premier Modi vanaf vandaag aan ons land brengt. Hij zou vorig jaar al komen, maar toen kreeg India het aan de stok met Pakistan. Morgen tekent Modi met premier Jette volgens de krant een overeenkomst voor meer samenwerking in onder andere technologie en defensie.
0: Microchips en waterstof staan op de agenda, maar ook het lot van het uit Nederland ontvoerde meisje Insia. De Indiase premier bezoekt zaterdag ook nog een feestelijke bijeenkomst van de Indiase gemeenschap in ons land. Nederland heeft na het Verenigd Koninkrijk de grootste hindoegemeenschap van Europa.
2: Je zou het niet denken, maar er is een groot tekort aan zand, meldt Trouw. En de natuur lijdt onder die onstilbare zandhonger van de bouw, stelt VN-milieuorganisatie UNEP. Woestijnzand is niet te gebruiken. Het goede zand komt uit landafgravingen, rivieren en kustzones.
0: Volgens de UNEP wordt daar nu te veel en te snel zand weggehaald. Er moet een betere balans komen tussen het economisch belang van zand en het behoud van natuur en biodiversiteit, vindt Nathalie Strigin van het Kennisinstituut Deltares, een van de schrijvers van het UNEP-rapport.
2: Waardoor voelt het nou alsof het ineens herfst is in plaats van voorjaar? Dat wil het AD wel eens weten. De krant vraagt het aan meteoroloog Reinoud van den Born. Nou, we konden veel in het zonnetje zitten dit voorjaar, zegt hij. Het voelde daardoor best warm, terwijl het in werkelijkheid nog behoorlijk koud was.
0: Dit jaar deden de ijsheiligen tussen 11 en 14 mei volgens hem hun naam eer aan. Koude poollucht botste op de relatief warme Noordzeelucht met koud en nat weer tot gevolg. Maar niet getreurd, er komt warme lucht aan vanuit het zuiden. En weermodellen voorspellen volgend weekend temperaturen richting de 30 graden.
2: En het lijkt wel alsof er een vloek rust op de Biennale van Venetië, schrijft de Volkskrant. Er heerst daar niet bepaald de sfeer waarin je kunt luisteren naar ingetogen mineurklanken, de troost van poëzie of naar complexe melodieën zonder orkestrale bombast en militaire marsen. Want die wat ingewikkelde belofte stond in de uitnodiging van de curator van de internationale kunsttentoonstelling.
0: Nooit was er een groter contrast tussen de intentie van de curator en de realiteit van de openingsweek, volgens de krant. De plek waar de wereld samenkomt werd een draaikolk van ongenoegen. De krant noemt nog wel een aantal paviljoens die het bezoeken waard zijn. Bijvoorbeeld de Giardino Mistico, geluidskunst gebaseerd op het werk van mysticus Hildegard von Bingen. En daar gaan we natuurlijk nu naar luisteren.

hemelse muziek van Hildegard von Bingen, die dus ook te horen is op de Biennale van Venetië. Nu hoorde je het meisjeskoor uit Stockholm en de klarinetist Martin Frust. De opgave van het cryptogram, voor degene die het gemist heeft, aantekeningen van een componist. Aantekeningen van een componist, je hebt nog tot 9:15.

Muziek van Diego Conti uit zijn zevende strijkkwartet. Hoorde je het eerste deel gespeeld door het Chaos String Quartet. Nou, zo chaotisch klonk dat helemaal niet. Wat gaan we tweede uur doen? Want het is al bijna 8 uur. Nou, de schrik zat er goed in op nieuwjaarsdag. Weet je het nog? De brand in de Vondelkerk in Amsterdam. Door vuurwerk. Inmiddels zijn de plannen voor de restauratie in een vergevorderd stadium. Daar is geld voor nodig. Er zijn allerlei benefietacties en ik praat daarover met iemand om 7:45. Dus over de Vondelkerk in Amsterdam. En tot het nieuws van 8 uur hoor je muziek van Gabriel Fauré uit zijn eerste pianokwartet. Tot zo.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, elektrificerende kruisbestuiving tussen rock en klassiek. Je hoort twee gloednieuwe vioolconcerten van de componerende gitaristen Johnny Greenwood en Aart Strootman en muziek van Bryce Dessner en Steve Reich. Het Radio Philharmonisch Orkest staat onder leiding van Hugh Chappell Brunt. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister morgen vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée. Live op NPO Klassiek.
1: Ster. In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
2: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 8 uur, Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het dodental van de zeer zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland meerdere Oekraïnse steden in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie in Stadskanaal iedereen wegsturen die niets in die wijk te zoeken heeft. De vier landen in het Nederlands Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Naast Nederland en Curaçao gaat het om Aruba en Sint Maarten. Het is de bedoeling dat de landen bespreken hoe ze problemen op de eilanden gaan aanpakken.
2: Dat we ook vanuit Nederland begrijpen, de eilanden zijn ook voor ons belangrijk en we willen daar ook in investeren. Maar dat moet je wel samen doen vanuit een gelijkwaardige relatie, waarin de eilanden zelf aangeven waar zij over 10 jaar willen staan. Dan gaan wij kijken waar we kunnen helpen.
1: Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Het bezoek van de Amerikaanse president Trump aan China zit erop. Vanochtend had Trump een gesprek onder vier ogen met president Xi in zijn kantoor in Peking. In het tweedaagse bezoek is onder meer gesproken over Iran, over handel en over Taiwan. President Xi heeft Trump gewaarschuwd dat oneenigheid over Taiwan kan leiden tot een groot conflict tussen de VS en China. Hij wil Trump bewegen om wapenleveranties aan het eiland te stoppen of uit te stellen. Trump heeft daar niets over gezegd. In Vaals is vannacht een 27-jarige man doodgeschoten. In een park vond de politie het zwaargewonde slachtoffer nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Meteen werd hulp geboden, maar de man overleed later aan zijn verwondingen. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk, zegt de politie.
3: Wij weten echter niet of verdachten of één verdachte en meerdere, dat weten we niet. Daarom willen we ook vragen aan mensen in de omgeving die hier rond de klok van 2 uur iets gezien hebben, of zij contact kunnen opnemen met de politie.
1: Ook worden omwonenden met een camera aan de gevel opgeroepen om de politie te benaderen hierover. Bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden na een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen, maar kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Volgens de Universiteit van Genua waren onder de 5 duikers 3 wetenschappers en de dochter van een van hen. Het weer in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon, verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land bij 10 tot 12 graden. Vanavond neemt de buiigheid af en vannacht zijn er opklaringen en valt er plaatselijk nog een bui. Morgen een afwisseling van zon en wolken en enkele buien bij 12 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het VU-orkest speelt Gershwin en 2 soloconcerten van mij, Jesse Passanier, bekend van mijn album Fight for Light. Ik wil hier een lans breken voor een aanstekelijke voortzetting van onze soloconcerttraditie. Met het orkest onder leiding van Arjan Tien.
5: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
4: Het VU-orkest speelt Gershwin en Passanier. Koop nu je kaarten via vuorkest.nl.
9: Wij zijn Medipoint.
10: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
11: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
10: En voor de sta-opstoel van Toon.
12: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
10: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
13: Medipoint.
10: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
15: Pap, die moeten we hebben.
14: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
13: onlineveilingmeester.nl.
14: Medipoint.
10: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
16: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Lalique Museum.nl.
0: NPO Klassiek.
6: NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
9: Gisteren fietste ik langs een huizenrijtje en uit een schoorsteen kwam een gestage, dikke rookwolk. Ik belde aan, een oude dame deed open. Is er brand, riep ik, de schoorsteen? Ja, antwoordde ze opmerkelijk rustig. Ik was de schoorsteen aan het schoonvegen. Er komt iemand en dicht ging de deur. Nou, dat noem ik nou wel heel onderkoeld.

Uit Kinderszenen van Robert Schumann hoorde je Fast zu Ernst. De pianist was Arkadi Volodos. Goedemorgen, welkom terug bij de ochtend. Wat staat er vandaag in de planning? Nou, in meerdere Nederlandse steden zijn vanavond Nakba-herdenkingen. Daar staan mensen stil bij het verdrijven van honderdduizenden Palestijnen toen in 1948 de staat Israël werd opgericht. En kunstbeurs Tefaf gaat open in New York. De beurs is het zusje van de bekende Tefaf in Maastricht. En de jaarlijkse vleermuistelling begint. De zoogdiervereniging roept mensen op om de dieren na zonsondergang in hun tuin te gaan tellen. Kijk op de site van de zoogdiervereniging. En we weten het misschien allemaal nog. In de nieuwjaarsnacht ging de toren en het dak van de Vondelkerk in Amsterdam in vlammen op. Vanavond is er een benefietconcert voor de restauratie van de kerk. Om 7:15 hoor je daar meer over. En Annette Embrechts die komt langs voor haar wekelijkse theatertip. Veel moois en natuurlijk ook heel veel mooie muziek. Dus tot 9:00 is dit de ochtend.

Dat was van Joseph Haydn uit zijn strijkkwartet nummer 2, het vierde deel. Je hoorde het Isidore String Quartet. Ik ga zo praten over de fundraising, de wederopbouw eventueel van de Vondelkerk in Amsterdam. Benjamin Britten schreef het Requiem, het War Requiem. voor de wederopbouw van de Coventry Cathedral. En daar hoor je nu het Agnus Dei compleet van.

0: Het Agnus Dei hoorde je uit War Requiem van Benjamin Britten. Geschreven voor de wederopbouw van Coventry Cathedral. Ja, 2026 had een feestelijk jaar moeten worden voor stadsherstel in Amsterdam. De monumentenorganisatie viert dit jaar het 70-jarige bestaan. En op 1 januari hingen de slingers en ballonnen al klaar en toen kwam het nieuws binnen over de grote brand in de Vondelkerk. Het dak en de toren gingen in vlammen op en de schade was groot. Dus staat dit jaar ineens in het teken van de restauratie van de kerk. En daar is veel geld voor nodig. Daarom zijn er tal van acties. Vanavond is er weer een benefietconcert van singer-songwriter Dotan. Stella van Heesik van Stadsherstel heb ik nu aan de lijn. Goedemorgen, Stella.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Ja.
1: Hallo.
0: Ik zou even vragen, hoe gaat het nu met de kerk? Hoe staat het erbij?
1: Nou, het bijzondere is wel, nu je dit eigenlijk zo opnoemt, want we gaan gewoon maar door omdat we natuurlijk die kerk op willen bouwen. Maar ik moet zeggen dat ik weer even een traantje moet wegpinken als ik dit zo hoor. Dat ik denk van ja, het was toch wel een hele andere start natuurlijk.
0: Nou.
1: Wat we ons hadden gedacht van bedacht van dit jaar. Ja. Maar we hebben een fantastisch team. De gemeente helpt fantastisch mee. De monumentenzorgorganisaties ook. Dus het is echt heel fijn dat iedereen gewoon heel druk mee is om ervoor te zorgen dat die straks weer terugkomt.
0: Ja.
1: Helemaal zoals dat die was.
0: Ja. En wat ik begreep is nu, want natuurlijk het dak is eraf, dus alles regent binnen en zo. Hoe wordt dat dan nu afgedekt of hoe zit dat?
1: Ja, maar de bedoeling was eerst, dat heet beredderen, dat we eerst ervoor zorgden dat het pand veilig stond, dat het niet nog meer zou instorten. Er was natuurlijk de toren was ingestort en ook een deel van het dak, of bijna het hele dak, ook delen van de gewelven. En dat moest eerst allemaal van het dak getild worden ook, hè, van de gewelven.
0: Ja.
1: Dus dat moesten we eerst allemaal eruit tillen en nog de muurtjes die stonden veiligstellen.
0: Ja.
1: Alles natuurlijk controleren hoe het allemaal was. Nou ja, daar zitten we eigenlijk nu op. Bijna alles is veiliggesteld. Er is nog één deel, wat een heel belangrijk deel is ook, is de gewelven in de zaal zelf. Die zijn nog niet veiliggesteld. We mogen daar ook nog niet in, omdat er ook nog gevaar bestaat dat er nog wat naar beneden komt vallen.
0: Ja.
1: Dus dat is waar we nu mee bezig zijn. Met stijgers worden daar gebouwd en daar worden, dan wordt dan zeg maar het gewelf, dus het plafond van de zaal, wordt dan omhoog gehouden, zodat we daar veilig kunnen werken en het veilig kunnen restaureren.
0: Ja.
1: En in de tussentijd beginnen we nu dan ook met een dak er weer overheen aan het zetten, zodat het droog is en we droog kunnen werken, maar ook dat de muren niet nog nat worden.
0: Nee, dus eigenlijk die droogte van de afgelopen tijd kwam, gek genoeg, voor de natuur slecht, maar voor jullie wel redelijk goed uit.
1: Precies, ja.
0: En meteen eigenlijk was de buurt en de omgeving, volgens mij, en mensen die de kerk bezochten, was er veel animo om geld te geven. Hoeveel is er al opgehaald, weet je, om zeg maar de kerk te gaan restaureren?
1: Ja, het was echt niet normaal hoe snel iedereen begon met ook geld te doneren. En wij hadden zoiets van, kan die wel gered worden? Dus we hadden zoiets van, eerst even kijken.
0: Ja.
1: Maar op een gegeven moment hebben we dat heel snel omarmd. En nu hebben we €353.000 is al bij elkaar gebracht door 4800 donateurs.
0: Ja, dat is natuurlijk prachtig. Maar ik kan me voorstellen dat dat natuurlijk toch een beetje een druppel is op een gloeiende plaat. Of ben ik dan wat te pessimistisch?
1: Nou, het is een heel mooi bedrag, maar het is nog niet genoeg.
0: Nee.
1: Gelukkig zijn we ook wel verzekerd, maar er is een deel wat niet verzekerd is, dat weten we al. En daar zit dit geld zeer welkom voor.
0: Ja.
1: Dus,
0: En wordt die nou weer helemaal in oude luister hersteld of wordt er iets veranderd? Wat zijn de plannen?
1: Nou, we kunnen het niet helemaal terugbrengen, één op één zoals het was. En dat heeft te maken met dat we te maken hebben met nieuwe regelgeving.
0: Mm-hmm.
1: Dus bijvoorbeeld de windbelasting, waardoor we gewoon ervoor moeten zorgen dat de constructie nog wat beter staat. Dus we zullen waarschijnlijk ook wat staal gaan verwerken in het pand. Maar dat zie je dus niet vanaf de buitenkant. En dat zijn onderdelen die we in de toren moeten aanbrengen, zodat het en steviger wordt. En we gaan natuurlijk ook zorgen voor een goede brandscheiding, zodat als er dan ergens brand ontstaat, dat dan niet een heel groot deel van de kerk afbrandt.
0: Nee. Vondelkerk, altijd het podium voor verschillende soorten muziek, ook klassieke muziek. Wat kan je daarover vertellen?
1: Nou ja, Opera Portuti bijvoorbeeld heeft daar, ja, treedt daar heel vaak op. En ja, zij hebben ook een heel mooi benefietconcert ook georganiseerd. Dus ja, heel veel verschillende soorten voorstellingen worden daar gehouden. Maar ook lezingen, trouwerijen, ja, van alles. Dus ja, het is echt ja, toch wel heel zonde dat het er niet meer is. Ja. En het is ook heel bijzonder dat heel veel mensen het daardoor ook missen.
0: Ja, ja. Een kerk voor de hele gemeenschap. Ik begreep dus nu een benefietconcert en meer. Maar je kan ook een maquette of een soort mini op schaal vondelkerkje kopen om te doneren. Hoe zit dat?
1: Ja, je kunt meebouwen. Dus we hebben een bouwplaat gemaakt. En dat is echt ontzettend grappig. En hij is echt heel mooi ontworpen. Dus dat is heel leuk. Dus je kan met ons meebouwen. En hij kost maar 10 euro. Dus nou, ontzettend leuk om hem op die manier mee te doen. Je bouwt mee, maar je betaalt ook mee aan de restauratie. Dus dat is heel fijn.
0: Nou, heel veel succes. En we blijven het volgen. Stella van Heesik van Stadsherstel Amsterdam. En het gaat dus over de Vondelkerk. De restauratie van de Vondelkerk. Kijk voor die maquette op stadsherstel.nl. Veel plezier ook vanavond.

Dat was de ouverture pour le sacre d'un évêque van Marc-Antoine Charpentier door het ensemble Correspondance onder leiding van Sébastien Dossé. Jullie krijgen nog een cryptogram van mij. De opgave is aantekeningen van een componist. Aantekeningen van een componist. Je hebt nog een kwartier de tijd en de cd die je kunt winnen is die prachtige cd met muziek van Schubert met celliste Emmanuel Bertrand. En daar gaan we nu naar luisteren.

0: Van de Cryptoprijs-CD hoorde je Litanei of Das Fest aller Zelen van Franz Schubert. Gespeeld door celliste Emmanuel de Bertrand samen met het Quatuor Parisie. 8:58. Een kort nieuwsoverzicht. Het dodental door de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 21. Onder de slachtoffers zijn 3 kinderen. Rusland bestookte Oekraïne de afgelopen 2 dagen met drones en raketten. Kiev was het belangrijkste doelwit. Onder het puin liggen mogelijk nog meer slachtoffers. Het gaat volgens Oekraïne om de zwaarste luchtaanvallen sinds de Russische invasie ruim 4 jaar geleden. President Zelensky zegt dat op 20 plekken grote schade is aangericht, onder meer bij huizen en een dierenkliniek. Een noodverordening moet voorkomen dat mensen in Stadskanaal opnieuw vernielingen aanrichten bij de huizen van 2 vrouwen die vastzitten voor zware kindermishandeling. Volgens de Raad voor de Kinderbescherming hebben ze een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen ernstig mishandeld. Het lijkt alsof hulpverleners signalen daarvan gemist hebben, zegt deze expert in het Radio 1-journaal.
1: In eerste instantie dat ze wegkijken en in tweede instantie dat de losse signalen worden gezien en dat het niet wordt opgeteld als een zichtbaar, herkenbaar patroon. En ik denk dat daar vooral meer aandacht voor moet komen. Dus dat de signalen opgeteld moeten worden en niet als los beoordeeld moeten worden.
0: De vrouwen zitten vast, de kinderen zijn uit huis geplaatst. Onderzoek naar de overlast van Schiphol moet over. Dat vindt een onafhankelijke adviescommissie, meldt RTL Nieuws. Het gaat om onderzoek naar de effecten van de luchthaven op het milieu en geluidsoverlast voor omwonenden. Dat onderzoek rammelt, vindt de zogeheten Commissie voor de Milieueffectrapportage.
2: Je zou kunnen zeggen, we vinden eigenlijk het milieurapport en de bijlagen niet voldoende overtuigend om dit besluit al te nemen.
0: Ja, uit het eerdere onderzoek kwam dat de omgeving geen last zou hebben van meer vluchten op Schiphol. Op basis daarvan wil het kabinet de luchthaven laten groeien. In Leeuwarden wordt vandaag een plaquette onthuld voor predikant François Haverschmidt. Beter bekend als de 19e-eeuwse dichter Piet Paaltjens. De plaquette komt bij zijn geboortehuis. Paaltjens werd vooral bekend door zijn gedichtenbundel Snikken en Grimlachjes, vertelt deze kenner van zijn werk.
3: Zijn gedichten zitten vol van verlangen naar vrouwen, af en toe een drankje, lust en een hang naar de dood. Dat past niet helemaal bij het beeld misschien. Het was een hele creatieve jongen en ondanks wat ik net zeg ook een vrolijke jongen, zeker als kind.
0: Aanleiding voor de plaquette is de biografie van Piet Paaltjens, bericht de NOS. En dat boek is in aantocht. En weer een verkeer, dat krijg je van Niels Erkens.
4: In het oosten kan de zon nog even schijnen. Op andere plaatsen vallen al buien. Die breiden zich uit. Vanmiddag vallen overal buien. Het is dan fris 10 tot 12 graden. Op de weg is het rustig. De ANWB meldt nu geen files.
5: De ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

beroemde vioolconcert van Ludwig van Beethoven. Je hoorde een derde deel. Wilde Frang was de soliste samen met de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. Onder leiding van Pekka Kuusisto. En nu gaan we luisteren naar muziek van Husk Husk. Dat is een componisten duo. En zij hebben ook een stuk straks op het Springfestival. En daar ga ik zo over praten met Annette Embrechts. Die staat al naast me.

0: Het is uit het Agnus Dei van Husk Husk. Maar ze zijn dus ook de componist van de muziek in de voorstelling Everything Falls Dramatic and Tomorrow is Now, Today is Yesterday op het Spring Performing Arts Festival. Want hier naast me staat Annette Embrechts. Goedemorgen, Annette.
1: Goedemorgen, Andrea.
0: Dans- en theaterrecensent van de Volkskrant. Die Husk Husk, die had de muziek gemaakt van die lange titel. Want dat was de openingsvoorstelling, hè, van het Spring Festival. En daar was jij bij.
1: Daar was ik bij gisteren, ja. En het leuke van Spring is, dat is eigenlijk het eerste voorjaarsfestival weer. En dat trapt dan al die festivals af die daarna nog komen. Weet je wel, Oerol, Holland Festival, ja. Al die locatiefestivals. Dus daar heerst altijd ook wel een vibe van, yes, het festivalseizoen.
0: En dat voel je ook wel.
1: Dat voel je, want iedereen is dan ook daar. En Spring heeft ook wel de naam recalcitrant te zijn. Ja. Dus brutaal, een beetje cutting edge. Weet je, dat je weet niet precies wat je kan verwachten. Nu was gisteravond was het eigenlijk heel erg dans-dans. Het was eigenlijk heel... Ja, ik wil niet zeggen keurig of netjes, want het was mooi gedaan. Maar het was niet tegen de haren in te strijken. Het was een Zuid-Koreaanse choreograaf met die lange titel die het festival aftrapte.
0: Ja, waar de muziek van Husk Husk. En toch, wat maakt dit Springfestival anders dan al die andere performance festivals? Je noemde het al een beetje. Hè?
1: Nou, het is sowieso dans, theater, beeldende kunst, installaties op het plein. Je loopt zomaar
0: van alles
1: ergens
0: eigenlijk.
1: Tegen een megafoon aan of tegen een dradeninstallatie. Wat ik gisteren wel heel leuk vond, dat was de voorstelling die voor de openingsvoorstelling was. Die is vanavond ook nog te zien. Wait to be seated. Twee feministische collectieven. Eén uit Duitsland, één uit India. En die spelen eigenlijk heel ironisch een uitwisseling na. Zo'n soort gast dat je iemand hebt uitgenodigd. Zij hebben dat in die Indiaanse vrouwen uitgenodigd. En dan spelen ze de subtext die daaronder ligt. Dus dan wordt gezegd, oh, wat verwachten jullie van de uitwisseling? Nou, we verwachten intellectuele stimulering, spontane vonk en zo. En dan lees je op die subtext, we willen geld. We willen eigenlijk...
0: Een beetje dus, Trump-ping, cheaping.
1: Ja, en dat zag je gewoon voor je met die vlaggetjes op die tafel. Ja. En het aanbieden van geschenken waar je eigenlijk niks mee kunt. En dus dat was zeker het eerste half uur was dat heel hilarisch. Een heel ironisch commentaar daarop.
0: Ja, maar tweede half uur dan?
1: Nou, dan loopt de spanning een beetje weg, want dan improviseren ze heel veel.
0: Ja.
1: En dan zitten ze aan die tafel en dan is het net niet grappig genoeg meer. Maar... Ik moet wel zeggen, toen kwamen die speeches bij die openingsvoorstelling. En Spring doet dit jaar samen met het Asian Europe Cultural Festival. En in die speeches herken je dan weer al die beleefdheden over uitwisseling en waarom je samenwerkt en wat je verwacht van verbinding in deze verhitte tijden en zo. En dan hoor je eigenlijk die voorstelling terug, dat commentaar.
0: Ja, dat vernisje hoor je heel goed en daar die subtext leuk. En is er nog een andere voorstelling waar je benieuwd naar bent?
1: Ja, ik ga vanavond weer en waar ik heel erg naar uitkijk is Klei van Boukje Schweigman. Oh, ja. Zij is eigenlijk onze Nederlandse top meme-maakster.
0: Ja.
1: En een meme, dat klinkt... Hè, het zijn heel veel zwijgende beeldende voorstellingen, maar heel intens.
0: Ja.
1: Het gaat altijd ook over kwetsbaarheid, over materiaal. Dus in dit geval klei. En dan de relatie, wat hebben we eigenlijk nog met de grond waarop we leven? Ze heeft eerder ook voorstellingen gemaakt.
0: Zat ze ook onder een berg aarde? Of wat? Ja. Weet je wel, allemaal dat soort. Of zwierend en dansend. Ja, ik heb een paar dingen van haar gezien. Zo fascinerend.
1: Ja, dan... Bijvoorbeeld val, dan duikt ze helemaal in. Hoe is het nou eigenlijk om te vallen? En dan lees je altijd een metafoor in. Dus altijd gaat het over iets diepers. Of je zelf angst hebt om te vallen. En die dansers, die performers gaan heel ver. Dus het is volgens mij een uur of anderhalf uur zelfs in 10 ton klei. Waar die dansers bijna in verdwijnen.
0: Ja.
1: En daar verheug ik me heel erg op. En Boukje is toevallig dit voorjaar toegetreden tot de Koninklijke Nederlandse Academie van de Kunsten. Een groep topkunstenaars die verbonden is aan de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen.
0: Ja, dat is terecht eigenlijk ook. Hè? Ja. Ja, de Academie van Kunsten bij de KNAW, inderdaad, geweldig. Dus jij gaat er vanavond heen, dus het is ook een aanrader. Hè? Het is in Utrecht, het duurt tot en met 23 mei.
1: En Klei is ook nog langer te zien. Dus,
0: nog
1: maar het festival is tot 23 mei op allerlei plekken.
0: Springfestival als je je echt wil laten verrassen en een beetje wil springen. Dankjewel, Annette Embrechts.

0: We hebben natuurlijk allemaal gehoord, de koekoek. On Hearing the First Cuckoo in Spring van Frederik Delius hoorde je, gespeeld door de pianisten Noriko Ogawa en Catherine Stott. Nou, de opgave van het cryptogram was aantekeningen van een componist. Er kwamen toch wel wat foute oplossingen binnen. Jacobus, het waren ook wel een beetje variaties op een thema. Hè?
1: Ja, het had allemaal iets te maken met het notenschrift. Ja. Dat klopt.
0: Want maar, jij bent natuurlijk een pianist. Wat is dan het verschil tussen waren notaties en ook annotaties? Is dat een?
1: Ja, het is allemaal een manier om op te schrijven wat je moet spelen, zingen enzovoort. Ja. En dat is door de jaren heen veranderd van. De allereerste Gregoriaanse notaties zijn totaal voor mij onleesbaar. Tot aan wat we nu hebben.
0: Ja, ja. En dan was er nog muziekschrift, notities, sketches. Sommigen zeiden, is het zo makkelijk? Ja, misschien is het wel zo makkelijk. In ieder geval, Theo Kuster, die sprak in.
2: Goedemorgen, Andrea, Theo Kuster. Deze oplossing van de crypto durf ik wel aan. Die is noten. Al dan niet voorzien van een F-sleutel, C-sleutel of G-sleutel. Prettige dag verder.
0: Nou, Jacobus, dat zei hij goed, hè?
1: Ja, heel goed.
0: Het is helemaal F-sleutels.
1: Er zijn nog meer sleutels.
0: Oh, er zijn die gelukkig nog meer sleutels.
1: Gefeliciteerd. In ieder geval, de Schubert CD komt zijn
0: kant
1: op.
0: Ja, die komt zijn kant op. En naast me, nou, even een notitie maken voor Ab Nieuwdorp.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja. Wat gaat er in de klassieken gebeuren?
3: Wat jarige componisten. Maria Theresia van Paradies en Claudio Monteverdi, ook op deze dag geboren. En omdat dat best wel feestelijk is, ook nog vrijkaartjes voor een concert volgende week in Tivoli Vredenburg.
0: Altijd Sinterklaas ongeveer. Ja,
3: ja. Zeker.
0: Nou, meneer Sinterklaas, dan ga ik weer afsluiten. Morgen zit hier Hans Smit en blijf luisteren naar de klassieken. En je hoort Doubt's favorite, Others Hold and Mother als afsluiting tot het nieuws van 9 uur. Fijne dag en fijn weekend.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 9:00, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markesauer. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markesauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. De school van het meisje dat ernstig werd mishandeld in Stadskanaal had een half jaar geleden al alarm geslagen. Er werd melding gedaan bij Veilig Thuis. Het meisje had verwondingen in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Volgens klinisch psycholoog Leonie Koppens worden dit soort losse signalen vaak niet bij elkaar opgeteld.
2: Er wordt gedacht aan verwaarlozing of een ingewikkeld gezin, armoede. Maar er wordt niet gedacht aan wat ze dan in Amerika child torture noemen. En zolang je dat niet op die manier herkent, grijp je ook niet door.
1: Ook een jongen van 7 werd ernstig mishandeld. De twee moeders zijn aangehouden inmiddels. Het tweedaagse bezoek van de Amerikaanse president Trump aan China zit erop. Vanochtend had Trump nog een gesprek onder vier ogen met president Xi in zijn kantoor in Peking. Trump zei dat wat betreft de oorlog in Iran Xi en hij op één lijn zitten en dat de blokkade in de straat van Hormuz zo snel mogelijk moet worden opgeheven. De Harlingen-Terschelling-roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd is afgeblazen vandaag vanwege het slechte weer. De risico's zijn te groot, zegt de organisatie.
3: Onderkoeling is met name een groot gevaar. Want de wind, de temperatuur, golfhoogte, het risico is te groot.
1: De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen. Maar vanochtend is toch besloten om de wedstrijd helemaal af te gelasten. En dan nog meer over het weer, want in het oosten en zuiden is het wel droog met ook nog wat zon. Verder veel bewolking en vanuit het noordwesten trekken die buien dan over het land. Warm is het ook al niet met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: 12 lege kerken,
6: 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
7: Kom naar O, Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei, op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets o-festival.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Museum Huis Doorn, de laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland, waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen en het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Een heel goedemorgen en hartelijk welkom. Ik begin met muziek van Bach. Niet J.S. Bach, maar J.C. Bach.

eerste deel Allegro con Spirito uit de symfonie in D groot van Johann Christian Bach, een van de zonen van Johann Sebastian. Johann Sebastian klinkt ook later in deze klassieke met J.C. Bach. Opende ik deze aflevering. Gespeeld werd zijn muziek door het Nederlands Kamerorkest onder leiding van David Zinman. Ja, vandaag niet alleen muziek, maar ook weer een keer vrijkaartjes voor een concert. Volgende week vrijdag het Avrotros vrijdagconcert. Dan op het programma onder andere de Midsummer Night's Dream van Felix Mendelssohn. Hoe je die kaartjes kunt bemachtigen, je hoort het vanochtend hier bij de klassieken. Zometeen een jarige die heel veel te maken heeft met de stad Venetië. En dat geldt ook voor deze componist, Antonio Vivaldi. Lucy Horsch speelt met de Amsterdam Vivaldi Players La Tempesta di Mare, de storm op zee.

het opspattend water. Dat loop je nog in de laatste mate van dit concert voor fluit- en strijkorkest. La Tempesta di Mare, dus de storm op zee. Antonio Vivaldi, maar de storm ging al een beetje luwen aan het einde. Het spel was van Lucie Horsch op altblokfluit en daarbij de Amsterdam Vivaldi Players. Vivaldi, verbonden aan de stad Venetië, en dat gold ook voor componist Claudio Monteverdi. Die werd op deze dag, 15 mei in het jaar 1567, gedoopt in Cremona. Misschien wel dezelfde ochtend geboren, want in die tijd wachtte men met dopen niet zo lang. Het was belangrijk om meteen gedoopt te worden. En hij staat aan het begin van heel veel vernieuwingen. De eerste opera schreef hij. De barok leidde hij in. Een prachtig schakelfiguur tussen de renaissance en de barok. En het idee dat muziek niet alleen mooi moet klinken, maar ook mooi en goed moet voelen. De noten emotie uit een tekst kunnen dragen als golven een schip. Voor Monteverdi was muziek grotendeels architectuur en na hem was het ook theater en psychologie en hartstocht. Dat brengt hij ook in als het gaat om een van zijn beroemdste composities, de Vespro della Beate Vergine uit 1610, zijn Maria Vespers. Het jubelende openingsdeel hoor je en daarna het Dixit Dominus.

tweedelen uit de Maria Vespers van Claudio Monteverdi door La Capella Real de Catalunya, Coro del Centro Musica Antica di Padova, onder leiding van Jordi Savall. En dat op de doopdag, hè, om helemaal precies te zijn. Misschien dus ook wel de geboortedag, maar zeker de doopdag van Claudio Monteverdi. Ja, het is wel, dat weten we dan weer wel, zeker de geboortedag van de componisten en pianisten Maria Theresia van Paradis. En ik draai op die dag nu ook het bekendste werk toegeschreven aan haar. Maar inmiddels heeft het dan weer uitgewezen dat Dushkin het heeft gecomponeerd. Samuel Dushkin. Maar niettemin luisteren we alsof Maria Theresia dit allemaal uit haar pen heeft laten vloeien. Haar Sicilienne voor viool en piano. Isaac Perlman viool en Samuel Sanders piano.

ballade uit de stukken voor harp, de Six Pièces. Gisteren liet ik ook een ander deel uit dat werk horen van Jacques Ibert, harpiste Lavinia Meijer. Daarvoor Itak Perman en Samuel Sanders in de Sicilienne toegeschreven. Dat mogen we inmiddels zeggen aan Maria Theresia van Paradis.

0: Kettingreactie.
1: Kettingreactie, de rubriek waarin je als luisteraar met muziek op muziek kunt reageren. Weer aangedragen door een andere luisteraar. En dat gaat heel lekker, zo lekker dat we in het thema de eerste kennismaking met klassieke muziek zoveel bijdrage hebben gekregen. Dank daarvoor, dank. Dat ik volgende week, begin volgende week of maandag of dinsdag er even een heel uur van de klassieke aanwijd. Want we gaan er zorgvuldig mee om met jullie bijdrage. Dank daarvoor. Vandaag moeten we sowieso natuurlijk naar de nieuwe gaan luisteren. Moeten we, mogen we, heerlijk, fijn. Maar eerst nog even terug naar gisteren, toen de stem, net als eergisteren trouwens, van tenor Fritz Wunderlich in een lofzang op Wenen.

Da kenne ich mich aus, ja. Kind, ja, je weet de weg daar in Wenen inmiddels. En ja, de stem van Fritz Wunderlich blijft prikkelen, blijft inspireren. Zo ook bij Rudolf Hunnik. Hij schrijft: mijn naam is Rudolf Hunnik, 63 jaar uit Huizen. Ik heb 18 jaar gewerkt als klassiek muziekrecensent en cultuurjournalist voor de kunstredactie van dagblad De Gooi en Eemlander en voor operamagazine.nl recenseer ik nog steeds, met name liederenavonden, en altijd op zoek naar die ene bijzondere stem. En daarnaast ben ik ook lid van de Fritz Wunderlich Society. En ja, ik wil heel graag de kettingreactie voortzetten met een lied gezongen door Fritz Wunderlich. Mijn liefde voor klassieke muziek begon al in mijn puberteit, maar werd pas echt serieus toen ik op de cd-afdeling van de Bijenkorf in Amsterdam ging werken. Daar maakte ik ook kennis met de stem van Fritz Wunderlich. Ik zat destijds op zangles en mijn oud-collega en goede vriend Roger Pluim duwde mij op een dag een cd van Dichterliebe van Robert Schumann, gezongen door tenor Fritz Wunderlich, in handen. Ga hier maar eens naar luisteren, zei hij. De stem van Wunderlich bezorgde mij direct kippenvel. Zijn zang is zo lyrisch en puur. Fritz Wunderlich was nog geen 36 jaar oud toen hij overleed na een noodlottig ongeval. Hij liet een vrouw en 3 kinderen achter. En zelf was ik toen een paar jaar jonger dan hij. En mijn vrouw was in verwachting van ons eerste kind. Kan je nagaan hoe dat binnenkwam. Op het moment, aan die luisterbalie, hoorde ik het lied Ich hab im Traum geweinet. En op dat moment sprongen de tranen in mijn ogen en verloor ik mezelf. Vanaf dat moment werd mijn liefde voor het lied, de klassieke muziek en vooral voor de stem van Fritz Wunderlich alleen maar groter. Ja, enkele liederen uit Dichterliebe. We beginnen aan het begin met, ja, omdat het mei is, im wunderschönen Monat Mai. En als laatste klinkt ook Ich hab im Traum geweinet.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Ich habe in Traum geweinet. Het derde lied uit Dichterliebe, opus 48 van Robert Schumann. Voorafgegaan door enkele van de vroegere liederen van de eerste versie. Of de eerste versie, de eerste liederen uit die cyclus. Gezongen, want daar ging het om inderdaad. Fritz Wunderlich, tenor, en aan de piano Hubert Giesen. De liefde voor klassieke muziek en het lied begonnen bij die stem van Fritz Wunderlich. Hoe gaan we maandag, wat jou betreft, verder in de ketting? Laat het me weten via de NPO Luister-app of via de mail. Dat is de klassieken. Het avond.

0: Martina. Ja, een beetje lekkere lang weekendmuziek. Misschien heb je al zo'n lang hemelvaart weekend te pakken. En daarbij deze muziek van Henry Mancini, ook uit The Pink Panther. Gespeeld onder zijn leiding door zijn orkest, Henry Mancini and His Orchestra. Zometeen even aandacht voor een concert volgende week vrijdag. Avrotros vrijdagconcert, Tivoli Vredenburg, 22 mei. En daar heb ik zomaar vrijkaartjes voor.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Jean-Guyen Queyras speelde de Gigue uit de derde cellosuite van Johann Sebastian Bach. Volgende week vrijdag in de grote zaal het Avrotros vrijdagconcert met ja, een zomersprogramma op het programma voor de pauze de Pastoraal d'été van Honegger en ook La Damoiselle Élue van Debussy en na de pauze de toneelmuziek compleet met koor en solisten uit A Midsummer Night's Dream van Felix Mendelssohn gebaseerd op het werk van Shakespeare. Radio Filharmonisch Orkest, groot omroepkoor onder leiding van Stefan de Neve en daarbij natuurlijk ook verschillende solisten. En het mooie is, daar zou jij zomaar bij kunnen zijn volgende week vrijdag. Check even je agenda en doe dan mee voor die vrije kaartjes. Via een instapprijsvraagje ook nog even. De vraag die ga ik nu stellen is, op welke leeftijd componeerde Felix Mendelssohn de ouverture tot A Midsummer Night's Dream? Op welke leeftijd componeerde Felix Mendelssohn de ouverture tot A Midsummer Night's Dream? Als je het weet, dan reageren via de NPO Luister-app of via de mail deklassieken@avrotros.nl. En heel belangrijk, niet alleen je naam vermelden, maar ook je e-mailadres. Naam, e-mailadres, dan komt alles vanzelf goed. Succes. Ja, en ik kijk alvast even vooruit. Zometeen een van de beroemdste pianoconcerten uit de romantiek in deze klassieke. Maar eerst nog wat Franse muziek van Théodore Gouvy. Finale uit Symfonie nummer 3. Oh nee, wacht even. Haha, Mendelssohn natuurlijk. Daar zijn ze. De elfjes.

de elfjes in dienst van Titania in dit geval. De elfenkoningin die heeft mot met haar man Oberon in de Midsummer Night's Dream. En deze twee elfjes, Orlando Velez en Manuela Moniz, die zorgen ervoor dat ze heerlijk kan slapen. Orkest van de 18e eeuw, Capelle Amsterdam, onder leiding van Frans Brugge in dit geval. Aard Midsummer Night's Dream in Song with Chorus, van Mendelssohn dus. En volgende week vrijdag de hele toneelmuziek, dus ook met zang en solisten. Ja, en ik was al een beetje verder vooruit aan het kijken, maar nog even die vrijsvraag herhalen. Weet je op welke leeftijd Mendelssohn de ouverture tot Midsummer Night's Dream componeerde? Laat dan even weten via de NPO Luister-app of de mail. En niet alleen daarbij je antwoord, maar ook je naam. En dan maak je kans op de vrijkaartjes voor volgende week vrijdag. Ik heb al verteld wat het volgende weer onder andere kunnen verwachten. Een van de grote pianoconcerten uit de romantiek. En deze heb ik ook al genoemd. Theodore Couvy. Au revoir. À bientôt.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. Van jonge talenten tot legendarische artiesten. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een duizelingwekkende smeltkroes van klassieke en Hongaarse volksmuziek. Uitgevoerd door het Radiokamerorkest en de Hongaarse dirigent Péter Ötvös. Luister nu naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Ster. Kom naar O. Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets o-festival.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Luister naar de mooiste klassieke muziek. Van Bach tot Mozart in De Klassieken. Of ontdek de magie van filmmuziek in de podcast Soundtrack. Of blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de actualiteiten bij 1 Vandaag van NPO Radio 1. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
8: Beleef een hartstochtelijke Spaanse avond met het Nederlands Kamerorkest en Concerto de Aranjuez van Rodrigo. Van 16 tot en met 22 mei in Amsterdam, Alkmaar en Haarlem. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10:00, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gini Markeshauer. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markeshauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Ebola is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvloeistoffen. Het is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. De vier inzittenden kwamen om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. Wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschelling roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloepenrace is afgeblazen vanwege het slechte weer. De roeiwedstrijd wordt elk jaar de dag na Hemelvaart gehouden. En de roeiers leggen in sloepen een afstand van 34 kilometer af van Harlingen naar Westerschelling. De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen. Maar vanochtend is toch besloten om de wedstrijd helemaal af te gelasten. Het weer, landinwaarts nog wat zon, maar vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris en daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Wandel met Cavefax, Capelle Amsterdam, Female Economy en Troep Courage mee met De Stoet. In Amsterdam Nieuw-West maken we een theatrale wandeling langs verhalen over rouw en verlies. Kom samen het leven vieren, van 4 tot en met 21 juni. Kaarten via cavefax.nl. Loop je mee?
3: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
2: De Stoet. Kaarten via cavefax.nl. Loop je mee?
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Beleef een hartstochtelijke Spaanse avond met het Nederlands Kamerorkest en Concerto de Aranjuez van Rodrigo. Van 16 tot en met 22 mei in Amsterdam, Alkmaar en Haarlem. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
6: Museum Huis Doorn. De laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland. Waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen. En het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl.
7: Kom van 15 tot en met 23 mei naar Internationaal Liedfestival Zeist. Terug naar de natuur met Julian Precardien, Paulina Toekjanen, Simon Kienlisait, Catharina Roekaber, Henk Neven, Hans IJzakkers, Thomas Olimans en vele anderen. Kaarten op ilfz.nl.
0: NPO Klassiek. Tros.

muziek uit Noorwegen. De prelude tot Peer Gynt, dat wil zeggen de eerste act, de bruiloftscène. Muziek van Edvard Grieg en gespeeld ook op hardangerviool. Dat typische Noorse instrument met de meetillende snaren onder de vier snaren van de viool. Bespeeld werd die hardangerviool door Håkon Hogme. En daarbij het Bergen Philharmonisch Orkest, onder leiding van Edward Gardner. Ja, en van Grieg nu naar kerstavond. Kerstavond, jawel, 1874. Tchaikovsky, die speelt dan zijn nieuwe pianoconcert voor. En dat doet hij voor zijn vriend en leermeester Nikolai Rubinstein. Rubinstein luistert, zwijgt en zegt dan: mijn vriend, hoe kan ik over details spreken als ik van de basis al, hou je vast, walg. Jawel, oei, au. Tchaikovsky verliet de kamer in tranen, zwoer geen noot te veranderen en hield woord, standvastig was hij. De première was uiteindelijk niet in Rusland, maar in Boston in de Nieuwe Wereld op 25 oktober 1875... met aan het klavier de Duitse pianist Hans von Bülow. Rubinstein die stond er niet bij, nee, die ging niet mee. Later veranderde hij van mening, gelukkig wel, en werd een van de grootste pleitbezorgers van het werk. Maar te laat, Tchaikovsky die had het al aan von Bülow opgedragen. Wat zo buitengewoon is aan de opening die we zo gaan horen, die machtige melodie, de koperblazers, de bonkende pianoakkoorden, ze klinken als het begin van iets groots. En dat zijn ze. Maar ze keren nooit meer terug in het stuk. Want je hoort in die eerste minuten is een wereld op zichzelf die daarna gewoon verdwijnt. Dus savor the moment, zoals ze dat in het Engels zeggen. Luister en geniet van die eerste maten die zo meteen gespeeld worden door Denis Kozhukhin en daarbij het Omroeporkest Berlijn onder leiding van Vasily Sinaisky. Het eerste pianoconcert van Tchaikovsky.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je hoorde het eerste pianoconcert van Tchaikovsky, solist Denis Kozhukhin. En het orkest, dat was het Omroeporkest uit Berlijn, onder leiding van Vasily Sinaisky.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

net het Rundfunk Sinfonieorkester Berlin in Tchaikovsky. Dit was het Deutsches Kammerorchester Berlin. En daar wel bij het Rundfunk Koor Berlin, het omroepkoor dus. Onder leiding van Simon Halsey. En we hoorden misschien ook nog vioolspel van Daniel Hope, zou zomaar kunnen. En dat allemaal in deze vlot uitgevoerde Cantique de Jean Racine. Dus er bestaan meerdere tempos natuurlijk in meerdere uitvoeringen van. Maar deze was lekker vlot. Van Gabriel Fauré. Ja, straks, omdat het vrijdag is, natuurlijk weer een nieuwe aflevering van All of Bach. Maar eerst een stuk zonder begin en einde. Want het is het Perpetuum Mobile van Johann Strauss Jr.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, elektrificerende kruisbestuiving tussen rock en klassiek. Je hoort twee gloednieuwe vioolconcerten van de componerende gitaristen Johnny Greenwood en Aart Strootman en muziek van Bryce Dessner en Steve Reich. Het Radio Philharmonisch Orkest staat onder leiding van Hugh Chappell Brunt. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee en luister morgen vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinee. Live op NPO Klassiek.
1: Ster. 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
2: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
4: Het VU-orkest speelt Gershwin en twee soloconcerten van mij, Jesse Passanier, bekend van mijn album Fight for Light. Ik wil hier een lans breken voor een aanstekelijke voortzetting van onze soloconcerttraditie. Met het orkest onder leiding van Arjan Tien.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Het VU-orkest speelt Gershwin en Passanier. Koop nu je kaarten via VU-orkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markesoor. In een interview met het mediaplatform Left Laser zei Markesoor gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Hij zei ook dat de Palestijnen wat hen betreft in de Gaza-strook mogen verpieteren. Die uitspraken zijn volgens The Rights Forum strafbaar omdat ze aanzetten tot geweld. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak en vindt dat de politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is ook een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Directeur Radcliffe van de Amerikaanse CIA heeft in Havana overlegd met Cubaanse functionarissen. De Amerikaanse president Trump probeert Cuba met een strenge economische blokkade te dwingen tot hervormingen. Door de blokkade zit het eiland zonder brandstof en elektriciteit. Trump noemde Cuba deze week een mislukt land en kondigde ook aan dat hij met Cuba zou gaan praten. En bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Hij werkte op het dak van een stal die gesloopt moest worden. De jongen zakte erdoor en kwam terecht op een betonnen vloer. Hij overleed aan zijn verwondingen. Het weer, landinwaarts nog wat zon, maar vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris, daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
2: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
3: Pap, die moeten we hebben!
2: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
4: onlineveilingmeester.nl.
5: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
6: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
7: Onlineveilingmeester.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Kom naar O, Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets o-festival.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: Les Musiciens du Louvre, onder leiding van Marc Minkowski, in muziek van de Franse componist Jean-Philippe Rameau. Uit Dardanus was dit Tambourin 1 et 2.
1: Olof Bach.
0: Vrijdag Olof Bachdag met de componist die in Duitsland werkzaam was. Terwijl Jean-Philippe Rameau in Frankrijk componeerde, bijna exacte tijdgenoten waren ze, Rameau en Johann Sebastian Bach. Ja, en in Olof Bach elke vrijdag in samenwerking met de Nederlandse Bachvereniging weer een nieuwe release. En vandaag, heel toepasselijk, even terugkijkend naar gisteren, is het de kantate Lobet Gott in seinen Reichen, oftewel het Himmelfahrtsoratorium. Hemelvaartsmuziek, ja, kort na de première van het luxueuze Weihnachtsoratorium pakte Bach voor Hemelvaart 1735 alweer groot uit. Stralend de groot als toonsoort, fluiten, hobo's, pauken, trompetten en handig hergebruik ook van eerder werk. Zo leende hij het openingskoor uit Froher Tag verlangte Stunden en komen de roerende sopranen alt-aria's uit Bachs huwelijksserenade Auf Süße Entzückende Gewalt. De alt-aria die zullen misschien velen bovendien herkennen als een eerder iets meer versierde versie van het Agnus Dei uit de Hohe Messe. Wij beginnen aan het begin van dat hemelvaartsoratorium van Johann Sebastian Bach met het jubelende openingskoor Lobet Gott in seine Reichen.

En dat is nog maar het begin van die hemelvaartskantate Bach, werken vertragenis 11. Lobe de Gott in seinen Reichen, muziek van Johann Sebastian Bach, door de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Richard Egar. Met fantastische solisten, ook dit keer weer natuurlijk Rowan Pierce, Reginald Mobley, Guy Cutting, Matthew Brook. En dat allemaal opgenomen in Amare in Den Haag. En dat hele werk dus vanaf vandaag niet alleen te beluisteren, maar ook te bekijken via nporklassiek.nl/allofbach.

derde deel Rondo uit het quintet voor piano en blazers van Ludwig van Beethoven. De blazers, dat waren de blazers uit Les Vents Français. En pianist was ook een Franse pianist, Eric Lesage. George Gershwin, die stapte in 1928 na de overtocht over de Atlantische Oceaan uit de trein in Parijs. En hij schreef meteen op wat hij hoorde in de lichtstad. Taxi-klaxons, cafémuziek en het groezemoes van de boulevards. De weemoed ook van een Amerikaan ver van huis. Dat verwerkte hij allemaal in die American in Paris suite. Hij nam ook nog eens 4 echte Parijse taxi-klaxons mee terug naar New York als souvenirs en als instrumenten, want die verwerkte hij ook in een American in Paris. En een saxofoonkwartet dat midden in het orkest opduikt als een jazzband die per ongeluk een klassiek concert is binnengewandeld. Precies zoals Parijs. Parijs zelf in die Roaring Twenties. Chic en losbandig tegelijk. Leonard Bernstein dirigeert nu het New York Philharmonic Orchestra met de energie van iemand die dit stuk niet alleen speelt, maar ook helemaal beleeft en doorleeft. We gaan even heerlijk door Parijs flaneren met Gershwin.

0: nog even die saxofoons aan het einde. De slotmaten van An American in Paris van George Gershwin. Ingespeeld door het New York Philharmonic Orchestra onder leiding van Leonard Bernstein. Robin Schot via de NPO Luister-app die memoreert nog even. Heel leuk om American in Paris te horen, want afgelopen januari hebben wij dit stuk met het VU-orkest uitgevoerd in het Concertgebouw. Ja, dat is allemaal nog binnenlands nieuws. Buitenlands nieuws is dat ook in Zuid-Egypte wordt geluisterd naar de klassieken bij zo'n 35 graden. Richard, die haakte aan bij die hemelvaartskantaten van All of Bach. Hij schrijft nicht nur Gott ist zu lauben, ook de techniek die het mogelijk maakt om deze hemelse muziek in perfecte kwaliteit te beluisteren, hier in Zuid-Egypte dus. Wauw.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

The King Singers in Shenandoah. En dan nog een heel mooie suggestie van luisteraar Annelies ten Katen uit Amstelveen. Zij komt met de naam van componist Frederick Septimus Kelly. Ja, en van hem klinkt over enkele ogenblikken muziek ook. Frederick Septimus Kelly, een van de meest verbijsterende multitalenten die de muziekgeschiedenis kent. En tegelijk een van de meest vergeten multitalenten, ten onrechte. Olympisch roeier was hij, gouden medaillewinnaar in Londen in 1908. Pianist, die speelde onder andere met cellist Pablo Casals. En hij was componist en soldaat die de Eerste Wereldoorlog inging als vriend van de dichter Rupert Brooke. En toen Brooke in april 1915 stervende lag op een Frans schip voor het eiland Skyros, aan bloedvergiftiging leed hij, was Kelly erbij. En hij begroef zijn goede vriend Rupert Brooke en begon te componeren. In zijn tent bij Gallipoli schreef hij zijn Elegy for String Orchestra in Memoriam Rupert Brooke. Muziek zo teer en zo verdrietig dat je nauwelijks kunt geloven dat het geschreven werd door iemand die wist dat hij zelf ook zou sterven, dat voorgevoel al had. En dat gebeurde in november 1916 in de slag of een van de slagen bij de Somme. Hij was 35 jaar jong. Brooke had eerder geschreven: If I should die, think only this of me, that there's some corner of a foreign field that is forever England.

Anthology, In Memoriam Rupert Brooke. Goede vriend, die war poet Rupert Brooke. En van componist, ja, multitalent, Frederick Septimus Kelly. En gespeeld deze elegie door het Tasmanian Symphony Orchestra onder leiding van Johannes Vrietsch. En dank, luisteraar Annelies ten Katen, voor deze eeropener. Er valt nog gelukkig zoveel te ontdekken. Want Frederick Septimus Kelly, ondanks zijn jonge leven, zijn korte leven, heeft veel meer moois gecomponeerd. Onthouden die naam en zijn muziek.

0: Violiste Nicola Benedetti en pianist Pieter Limonov in de Salut d'Amour van Edward Elgar. Salut Karine. Karine, wat heb je meegenomen?
1: Nou, er zijn heel veel mensen op dit moment aan het genieten in bioscopen van die film Amadeus uit 1984. Helemaal opgepoetst in 4K. En wat ik zo leuk vind, toen in 1984 had dat echt tot gevolg dat opeens iedereen Mozart wilde luisteren. Die soundtrack vloog bij miljoenen kopieën de winkels uit. Maar goed, ik draai gewoon even mijn favoriet op dit moment. Ja, altijd als ik dit hoor, zakken mijn schouders 2 centimeter.
0: Ik let even op. Ja, klopt. 2 centimeter gezakt, ja.
1: Gran Partita, dus dat adagio ga ik zo helemaal laten
0: horen. Met die hemelse hobo-solo.
1: Ja.
0: We blijven wat meer met onze 2 voeten op de aarde voordat we de hemel bij Karine gaan betreden. Met deze Jamaican Roomba. Ook wel lekker. Met een nadruk op rum, volgens mij, in Roomba. Fijn weekend.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: De Joodse cellist Paul Herman gooit in mei 1944 een briefje uit de deportatietrein. Alsjeblieft, red mijn instrument. Het is zijn laatste levensteken. Wordt zijn cello gered en kan zijn muziek nog klinken?
2: Die cello die hoorde gewoon bij hem. Die cello was er altijd.
1: Ik ben Margriet Vromans en in twee nieuwe afleveringen vertel ik met zijn dochter Corrie het verhaal van Paul Herman. Ik ben de ziel van de muziek.
0: Luister naar een nieuw hoofdstuk in de podcast Muziek tot leven. Nu te vinden bij NPO Klassiek en in de NPO Luister-app. Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg, laliekmuseum.nl.
3: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
4: Schat, gaan we vervast of dynamisch?
5: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
6: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
7: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
8: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. Verschillende fractieleiders in de Kamer veroordelen de uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markesoor. Die zei in een interview dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. VVD-leider Brekelmans noemt dat schadelijk en zegt dat het niet bij politici hoort. GroenLinks-PVDA-leider Klaver noemt de uitspraken diep weerzinwekkend. In het interviewprogramma Sven op 1 op NPO Radio 1 zei Markesoor vanochtend dat hij geen afstand neemt van zijn woorden. Burgemeester van Stadskanaal roept inwoners op politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Gisteren werd bekend dat twee moeders uit de gemeente verdacht worden van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7 jaar. Sindsdien is het onrustig in de gemeente. Zo zijn er ruiten ingegooid bij de woningen waar de vrouwen vermoedelijk wonen. De burgemeester van Stadskanaal zegt dat de kinderen veilig zijn en de politie houdt toezicht in de wijk waar de vrouwen wonen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is ook een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Bij de Giro d'Italia zijn twee toeschouwers gearresteerd die probeerden renners omver te duwen. Het zijn mannen van 19 en 20. Bij een rotonde gaf de ene man renners een duw, terwijl de ander filmde. Niemand kwam ten val. De organisatie van de Giro d'Italia zette de beelden op sociale media en riep wielerfans ook op om zich te gedragen. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. En na het weekend wat droger en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen.
3: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
4: Ook binnen de familie kan een discussie polariseren. Over asiel bijvoorbeeld.
5: Weet je, jullie zijn echt veel te soft.
6: Dat is beter dan zo egoïstisch.
4: Vraag jezelf dan af. Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen? Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.
7: Vrijdag, vrije dag. Misschien ben je druk recreërend op pad. Of zit je maar wat voor je uit te kijken. In beide gevallen werkt Bach.
0: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

Violist Nemanja Radulovic en zijn ensemble Double Sens speelden een deel uit een vioolconcert in E van Johann Sebastian Bach. Ja, een hele goede vrijdag hemelvaartsweekendmiddag. Het is voor velen een vrij lang weekend. Maar goed, lunchen moet je toch. Dus ook als je vrij bent, de komende 2 uren doen we het middageten uit of thuis op Klassiek. Met smakelijke blazers van Mozart. Een zoet duo van vrije en tevreden geesten. En een flinke toef fanfaremuziek. Maar dan even de vraag. Wat kan ik draaien bij jouw middag? Bij jouw mooie moment? Heb je iets meegemaakt? Kijk je ergens naar uit? Zoiets dat deze vrijdagmiddag net dat stukje beter maakt? Laat het me weten. Schrijf het op. Spreek het in. Is helemaal niet moeilijk. Kan allemaal met de NPO Luister-app. Ik hoor je heel graag. Wat maakt je blij?

0: Martin Frust, die als hij even de kans krijgt over het podium danst met zijn klarinet met het Göteborg Symfonieorkest, speelde deel 3 uit het klarinetconcert in Bes van Bernard Henrik Krusel.
1: Lekkere track. Karien's track van de dag.
0: Amadeus, de film uit 1984 over Mozart en Salieri, is opgepoetst in 4K weer te zien in de bioscoop. Je moet niet gaan voor historische feiten. Ja, het is misschien een spoiler, dus je kan je oren even dicht doen. Maar het idee dat Salieri Mozart vergiftigd zou hebben, het is gebaseerd op een hardnekkig gerucht, maar ondertussen echt wel ontkracht door historici. Naar alle waarschijnlijkheid waren ze geen grote vrienden, meer een soort conculega's die elkaar in de gaten hielden. Maar Mozart schreef eens aan zijn vrouw dat Salieri na een uitvoering van die Zauberflöte, en ik citeer, met de grootste aandacht luisterde en keek, en van de ouverture tot het slotkoor was er geen enkel nummer dat geen bravo of bello bij hem teweegbracht. Ja, evengoed heeft de regisseur van Amadeus, Milos Forman, het natuurlijk heel slim aangepakt. De verteller in de film is een bejaarde, dementerende Salieri. En dan kan alles. En het is natuurlijk een fantastisch geacteerde, heel mooi geregisseerde film, waar ook dingen in zitten die helemaal kloppen. De poep en pies humor van Mozart en het feit dat hij zijn vrouw Constanze met schulden achterliet. Hij verdiende veel, maar had ook een gat in zijn hand. En wat ik vooral zo gaaf vind aan deze film is de gevolgen die het heeft gehad in 1984. Er was zoveel aandacht opeens voor Mozart. Zijn muziek ging bij miljoenen de platenwinkels uit. De soundtrack werd ongelooflijk goed verkocht. Iedereen wilde weten wie hij was, wat hij maakte en waarom. Ja, dus misschien dat dat nu wel weer gaat gebeuren. Een bioscooptip dus bij deze. En ik sluit graag af met mijn persoonlijke favoriet van Mozart. Ja, op dit moment. Je weet het nooit, zeker niet met Mozart. Maar dat is nu het adagio uit zijn Gran Partita. Laafje aan die hobo.

Ik zei laafje aan die hobo. Hendrik merkt op via de NPO Luister-app terecht. Vlak ook de prachtige begeleiding van de fagotten niet uit. Het Nederlands Blazersensemble hoorde je met het adagio uit Mozart's Gran Partita. En ja, de film Amadeus draait, maar een van Mozart's opera's toevallig ook. Inky schrijft erover. Goedemiddag, de opera La Nozze di Figaro. Ik zag hem afgelopen zondag en heb verrukt zitten kijken. Eigenlijk is één keer te weinig. Je moet op zoveel plekken je blik richten. Misschien dat daarom een echtpaar naast mij spontaan in slaap viel. Zie je het voor je? Beiden met hoofd naar beneden. Dank Inky. Een extra tip. Een extra Mozart tip.

0: Quirine Viersen op cello met Silke Avenhuis op piano. Adagio uit de Sonate voor cello en piano van Samuel Barber. En daarvoor zong Constantin Krimol Des Müllers Blumen uit de Schöne Müllerin van Franz Schubert. En Daniel Heide speelde piano.
1: Happy, happy. Happy, happy.
0: Mooi moment. Ja, zeg het maar. Wat maakt deze middag beter? Producer Loes en ik draaien er graag muziek bij. Peter Koeman schrijft een heel goede middag. Op mijn vrije vrijdag zit ik niet voor me uit te staren, maar als penningmeester van de muziekvereniging de lesgeld- en contributiefacturen op te maken. Heel fijn. Goed, Peter. Ria stuurt een foto van een feestelijk gedekte tafel. Gisteren gekookt voor en gegeten met dierbare vrienden. Daar sudder ik op door. En ook nog op afgelopen zaterdag, toen heb ik de film Amadeus gezien. Inderdaad, een geweldige film. En Jasmila, tot slot, ik kan vandaag eindelijk weer eens schilderen sinds 2 weken. Door long covid heb ik heel weinig energie. En dan is het heerlijk om te merken dat dit weer even gaat. Klein, maar zeer waardevol. Ik ben aan het oefenen met de ei-tempera techniek. Heel boeiend om te zien hoe de kleuren langzaam opbouwen. Laag over laag over laag. Ja, en wat een prachtige foto stuur je mee, Jasmila, van dat schilderij. Tinten blauw, een liggend figuur. En laag over laag past dan, denk ik, heel goed bij die grote pianocomponist Frédéric Chopin. Hier is voor jou een deel uit zijn tweede pianoconcert.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Het glas aan onze klassieke lunchtafel is weer half vol.
2: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.

Somewhere uit de Symphonic Dances van de West Side Story. Leonard Bernstein, je hoorde het City of Birmingham Symphony Orchestra deze muziek uitvoeren onder leiding van dirigent Paavo Järvi. Ja, eens een muziekfabriek hit van de week. Altijd een hit. Le Poème, harmoniek, ze spelen en bezingen onze vrije en tevreden geesten, zielen, gedachten, nos esprits libres et contents.

Vincent Dumestre dirigeerde Le Poème Harmonique Nos Esprits Libres et Contents. Neo-fanfare, 9 bij 13. Het is een publieksfavoriete muziekgroep die klassieke en hedendaagse muziek in een theatraal jasje stopt. En ze treden dit weekend op Vloed, een sinds gisteren losgebarsten splinternieuw festival in Zandvoort. En ze treden daarop met hun circusachtige voorstelling Parade. We spelen daarbij samen met lokale muziekverenigingen. En dat gaan ze niet alleen in Zandvoort doen dit weekend, maar dat doen ze deze lente en zomer op meer plekken. Ze trekken bijvoorbeeld ook langs de festivals Oranjewoud en Wonderfeel. En ze hebben de muziek van die voorstelling Parade ook op cd gezet. En dat gaat van Erik Satie via Thomas van Dun tot Evelien van den Broek. Ik laat je heel graag een voorproefje horen. Je hoort Fanfare 4 van Evelien van den Broek. Dit is Neo Fanfare.

Neo van Varen 9 bij 13. Dit weekend te zien, te horen op het nieuwe festival Vloed in Zandvoort, waar ze een aantal keer hun show Parade spelen. En ik zeg dit vaker, maar bij deze clubmuzici is het echt van toepassing. Want naast het horen is het ook visueel één groot feest. Gaat dat zien?

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. Van jonge talenten tot legendarische artiesten. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een duizelingwekkende smeltkroes van klassieke en Hongaarse volksmuziek. Uitgevoerd door het Radiokamerorkest en de Hongaarse dirigent Peter Ötvös. Luister nu naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Beleef een hartstochtelijke Spaanse avond met het Nederlands Kamerorkest en Concerto de Aranjuez van Rodrigo. Van 16 tot en met 22 mei in Amsterdam, Alkmaar en Haarlem. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Utrecht wil berichten sturen naar inwoners van de provincie als het stroomnet overbelast is. Zo'n bericht zou vergelijkbaar zijn met een NL-alert. Inwoners van de provincie wordt dan gevraagd om bijvoorbeeld hun wasmachine uit te zetten of hun elektrische auto van de oplader te halen. Vanaf 1 juli geldt in een groot deel van de provincie Utrecht een aansluitstop omdat het stroomnet vol zit. In Frankrijk wordt al gewerkt met zo'n soort systeem om het stroomnetwerk te ontlasten op piekmomenten. Bij een uitbraak van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo zijn al 65 mensen overleden. Gevreesd wordt dat de ziekte zich verder verspreidt. Er zijn al meer dan 200 vermoedelijke besmettingen. Bij een besmetting met ebola overlijdt meer dan de helft van de patiënten. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven door een ebola-uitbraak. VVD-fractieleider Brekelmans noemt de uitspraken van Tweede Kamerlid Marcus Sauer over Palestijnse asielzoekers schadelijk en onwaardig voor een politicus. Marcus Sauer had gisteren tegen een journalist gezegd dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. In het programma Sven op 1 op NPO Radio 1 nam hij vanochtend geen afstand van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal roept de inwoners op politie en justitie hun werk te laten doen. Gisteren werd bekend dat twee vrouwen uit de gemeente verdacht worden van mishandeling van hun kinderen. Sindsdien is het onrustig en zijn onder andere ruiten ingegooid van een huis waar een van die vrouwen zou wonen. De burgemeester zegt dat dit soort acties het onderzoek naar de mishandeling belemmeren. Directeur Radcliffe van de Amerikaanse CIA heeft in Havana overlegd met Cubaanse functionarissen. Amerikaanse president Trump probeert Cuba met een strenge economische blokkade te dwingen tot hervormingen. Door de blokkade zit het eiland zonder brandstof en elektriciteit. Trump noemde Cuba deze week een mislukt land, kondigde ook aan dat hij met Cuba zou gaan praten. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Volgens lokale media was hij woensdag bezig met het weghalen van golfplaten van stallen die gesloopt werden. De jongen zakte door het dak en kwam terecht op een betonnen vloer. Hij overleed gisteren aan zijn verwondingen. Bij de Giro d'Italia zijn twee toeschouwers gearresteerd die probeerden om renners omver te duwen. Zijn mannen van 19 en 20. Bij een rotonde gaf de ene man de renners een duw, terwijl de ander filmde. Niemand viel. De organisatie van de Giro d'Italia zet de beelden op sociale media en roept wielerfans op om zich te gedragen. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wordt het wat droger en geleidelijk ook wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Filharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
6: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
5: En voor de sta-opstoel van Toon.
7: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Museum Huis Doorn, de laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland, waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen en het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl.
10: NPO Klassiek. Avro Tros.
11: Met zo Anitra's dans uit Peer Gynt, orkestserenade nummer 1 van Johannes Brahms. Maar eerst op avontuur met Strijkers.
10: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

Johann Stamitz schreef deze symfonie voor strijkorkest. Het openingsdeel hoorde je gespeeld door de Academy of Ancient Music. Het is de muziekfabriek Klassiek Lunchen tot 2 uur. En ik lees nog een nagekomen mooi moment in de NPO Luister-app. Silva schrijft, hoi Karin, op mijn vrije vrijdag zit ik aan mijn scriptie, maar zonder stress met NPO Klassiek op de achtergrond. Zo slecht heb ik het eigenlijk niet. Fijn weekend. Nou, wat mooi gezegd. En dat treft, want we draaien zo leer- en concentreer muziek. Het zijn tenslotte de eindexamenweken. En er zitten waarschijnlijk meer mensen op hun vrije vrijdag te blokken. En luisteraar Pien, die heeft een muziektip waar zij ooit succesvol haar scriptie op schreef. Eerst hoor je 14 Hermès met muziek van Charlotte Souilly.

0: Charlotte Soyi schreef dit strijkkwartet nummer 1. Openingsdeel eruit hoorde je, gespeeld door Cator Hermès.
1: Leer en concentreer muziek.
0: Ja, vandaag geen examens. Dus let op, wil je nog van dit hemelvaartsweekend genieten? Dan zou ik zeggen, nu even studeren vanmiddag voor je maandagse examens. Dat is bijvoorbeeld Duits als je VMBO of VWO eindexamen doet. Engels en maatschappijwetenschap als je HAVO doet. En dan doet VWO ook nog aardrijkskunde en VMBO ook nog natuur- en scheikunde. Dus nu studeren, dat zou ik echt doen. En dan neem je morgen en zondagochtend vrij. En wie weet helpt dan deze muziek een beetje om in de juiste studeerhouding te komen. Ingestuurd door luisteraar Pien. Ze schrijft: ik schreef ooit een scriptie op de Italiaanse symfonie van Felix Mendelssohn. Ik had hem op repeat. Verslavende en inspirerende muziek.

Ben je er klaar voor? Studeren maar. London Symphony Orchestra speelde het vierde deel Saltarello uit de Italiaanse symfonie van Felix Mendelssohn. De leer- en studeerkrachtmuziektip van luisteraar Pien.

0: Margarita Heunrieder op piano en Antti Siirala ook op piano. Met z'n tweede speelden ze Anitra's Dans uit Peer Gynt van Edvard Grieg.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.
0: Ik heb een vraag. Waar spot jij allemaal klassiek? Behalve op de radio dan en bij jezelf thuis, misschien uit de boxjes. Hoor je het wel eens in een concertzaal, op een station, op een straathoek, in een kledingwinkel misschien, in de metro? Neem het dan op en app je fragment naar Klassiek in het Wild. npoklassiek.nl/klassiekinhetwild, daar kan je het indienen. Ik liep laatst bijvoorbeeld in de Dille en Camille met mijn dochter op zoek naar een mandje.
2: Kijk, die is ook leuk.
3: Dat is een handdrapje mandje.
2: Ja.
0: Echt heerlijke winkelen, begeleid door klassiek. En hoor jij nou ook klassieke noten op een bijzondere of juist heel gewone locatie? Dan zou ik het heel leuk vinden als je daar een korte opname van maakt. Zoals je net hoorde eigenlijk en die naar ons toestuurt. Dan laten we komende maandag de vangst van dit weekend horen. Want ja, producer Loes en ik, we weten het zeker. Klassieke muziek klinkt op meer plekken dan je denkt. Dus ben je aan het wandelen? Sta je een nieuw badpak te passen in een pashokje? Wacht je op de trein? Neem die muziek op met je telefoon en stuur het naar ons toe. Dat kan dus via de site npoklassiek.nl/klassiekinhetwild. Het kan ook direct via dit 06-nummer wat ik nu ga opnoemen. Pak er pen en papier bij. Heb je het? Ja? 06-1483-2477. Dus nog een keer voor de mensen die nu de ballpoint aan hebben geklikt. 06-1483-2477. Ja, en misschien krijgen we dan van jou wel een prachtig fragment uit een onverwachte hoek. Met wie weet, Johannes Brahms in de bus?

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Deel 3 uit Orkestserenade nummer 1 van Johannes Brahms. Bernard Haitink dirigeerde het Koninklijk Concertgebouworkest. En ik zou zeggen, spits nog één keer je oren. Want dit is de laatste keer dat ik hem draai als hit van de week. Dan hè. Zal vast nog wel eens in een ander vormpje terugkomen. Je hoort Marco Pacassoni op zijn vibrafoon. Met zijn muzikale reisverslag van een week vol muzikale uitwisselingen. Week in Hongkong.

Week in Hong Kong van en door Marco Pacassoni. Ja, en Jet Berghout die is op pad met haar strijkersclub. Jets vrijdagshow gaat zeker door zometeen, maar wordt gepresenteerd door iemand anders. Een hele grote, aanstekelijke, oprechte, vakkundige radioman. Misschien ken je zijn naam. Ik geef zijn voornaam vast weg. Hij heet Tim en ik heb heel erg veel zin om hem te horen op deze zender, want dat is niet zijn vaste stekje.

Isabelle van Keulen. En haar muzikale vrienden Esqualo van Astor Piazzolla. Ja, ik zei het al even, Jet is er niet. En daarom wordt Jets vrijdagshow vanmiddag Tim's vrijdagshow. Want de enige echte grote NPO Radio 2 Avrotros collega Tim op het Broek gaat presenteren. Misschien hoorde je hem een paar weken geleden al een Goedemorgen Met doen. Dat deed hij ongelooflijk leuk. Misschien ken je hem nog uit zijn Kink FM-tijd. Of hoor je hem wel eens op NPO Radio 2 met Tim's avondslot. In al die gevallen denk ik dat je net zo opgetogen bent als ik. Want jeetje, wat een fijne radioman komt hier zo de studio binnenstormen. Ja, hij is er nog niet, want hij is nu op dit moment nog aan het invallen op NPO Radio 2. Niet te geloven, hè? Ik zou zeggen, walsend naar Tim. Hij helpt je zo je weekend in.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, elektrificerende kruisbestuiving tussen rock en klassiek. Je hoort twee gloednieuwe vioolconcerten van de componerende gitaristen Johnny Greenwood en Aart Strootman en muziek van Bryce Dessner en Steve Reich. Het Radiofilharmonisch Orkest staat onder leiding van Hugh Chappell Brunt. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister morgen vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée. Live op NPO Klassiek.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Ster. Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Bezoek nu Beauty of the Beast. Dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.
5: Beleef een hartstochtelijke Spaanse avond met het Nederlands Kamerorkest en Concerto de Aranjuez van Rodrigo. Van 16 tot en met 22 mei in Amsterdam, Alkmaar en Haarlem. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of het lichaam al boven water is gehaald. Naar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers zijn verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van 20. Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink mag niet naar het komende WK. De FIFA heeft hem geschrapt omdat hij in opspraak is gekomen. Volgens de Telegraaf werd Dieperink in april na een Conference League duel aangehouden in een hotel in Londen nadat hij was beschuldigd van het aanranden van een jongen van 17. De zaak werd al snel geseponeerd. Maar de FIFA zegt dat er alleen officials naar het WK gaan die van onbesproken gedrag zijn. Dieperink zal als VAR naar het WK gaan. Komend weekend zal hij ook niet als VAR optreden in de Nederlandse competitie. In en rond de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn in de afgelopen week tientallen doden gevallen en duizenden op de vlucht geslagen vanwege bendegeweld, zegt het VN-kantoor in Haiti. Sinds de Haïtiaanse president Moïse in 2021 werd vermoord, hebben bendes een groot deel van Port-au-Prince overgenomen. Kabinetsplannen om Schiphol te laten doorgroeien naar 500.000 vluchten deugen niet. Er zou stiller worden gevlogen, maar dat lukt onvoldoende, zegt een commissie in een advies over de milieuregels. De commissie concludeert dat mensen in de omgeving van Schiphol onvoldoende worden beschermd. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk ook wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Het VU-orkest speelt Gershwin en 2 soloconcerten van mij, Jesse Passanier, bekend van mijn album Fight for Light. Ik wil hier een lans breken voor een aanstekelijke voortzetting van onze soloconcerttraditie. Met het orkest onder leiding van Arjan Tien.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Het VU-orkest speelt Gershwin en Passanier. Koop nu je kaarten via vuorkest.nl.
0: NPO Klassiek. Tros. Jets Vrijdagshow. Met Tim Opperbroek.

De 29e symfonie van Mozart hoorde je. Het prachtige Allegro con Spirito. Goedemiddag, dit is even een nieuwe stem. Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Tim Opperbroek en ik ben DJ bij NPO Radio 2. Maar ik ben gevraagd om vanmiddag jou te vermaken met de allerfijnste klassieke muziek. En dat doe ik met heel veel liefde en met een klein beetje spanning, zeg ik je in alle eerlijkheid. En het is niet voor niets dat we begonnen met Mozart. Gisteren naar die prachtige film geweest, Amadeus uit 1984, over het leven van Mozart. Maar die is helemaal opgekalfvaardigd. En die is een fantastische kleur en perfect beeld te zien nu in de bioscoop. En wat ik zo mooi vond, is dat ik hem 30 jaar geleden voor het eerst en voor het laatst heb gezien. En dan zit ik in die bioscoop en ik heb hem nooit meer teruggekeken. Ik weet nog heel goed, ik zag hem voor het eerst op tv. Het was in de wintermaanden ergens in de jaren 90. En ik kijk hem terug en ik herinner me nog iedere scène. Ieder geluidje, ieder stuk. Met name ook het einde van de film. Die vreselijke scène waarin Mozart als een soort aardappelzak in een groot graf wordt gegooid. Dat is me altijd bijgebleven. En gisteren zag ik het weer en ik dacht, ik heb dit altijd onthouden. Dat is zo mooi aan film en ook aan muziek. Sommige stukken, al hoor je ze één keer, het blijft je altijd bij. Vandaag muziek van bijvoorbeeld Kurt Weill. Maar eerst is het tijd voor wat Brahms.

gespeeld door de Marinierskapel der Koninklijke Marine. Een stuk van Kurt Weill van zijn kleine Dreigrosche muziek. Die Moriaat van Mackie Messer, oftewel Mac the Knife. Tekst die je dan normaal hoort komt van Bertolt Brecht uit de Drie Stuiver opera. Wel bekend, een maatschappijkritisch stuk. Want net als Bertolt Brecht vond ook Kurt Weill dat theater meer moest zijn dan vermaak. En in deze opera stelt Brecht de kloof tussen arm en rijk aan de kaak. En uit deze opera komt dan ook de bekende uitspraak: eerst komt het vreten, dan de moraal.

Nou, misschien heb je het wel gehoord. Harry Styles. Bekende popartiest, groot op dit moment. Staat, hou je vast, 10 keer in de Johan Cruijff Arena. Nee, ik ga niks van Harry Styles draaien hier op NPO Klassiek. Hoewel, ik ben op YouTube iemand tegengekomen die moderne muziek prachtig in een klassiek jasje weet te verpakken. Haar naam is Annabel Roberts. Ze speelt harp, viool en maakt prachtige versies van bekende nieuwe muziek. Zoals bijvoorbeeld Aperture van Harry Styles. Ik durf te wedden dat je na deze versie ook een kaartje gaat kopen voor de Johan Cruijff Arena.

Ja, Harry Styles voor viool en harp. Gespeeld door Annabel Roberts. Je moet daar maar eens op zoeken op YouTube. Het is prachtig wat ze doet. Ja, Harry Styles, een van de grootste artiesten van dit moment. Maar heb je zin om twee enorme klassieke knijters van hits te horen uit lang vervlogen tijden? Aanstaande zondag, live, gespeeld door fantastische muzici. Blijf dan vooral luisteren, want straks geef ik 5 solokaarten weg voor een concert dat eigenlijk al helemaal is uitgekomen.

0: diepe zucht. Na een heftige week misschien is dit lekker bijkomen met Josquin du Pré. Placide Autem David, uitgevoerd door Capella Amsterdam. En daarvoor een stuk van Carlitos Iraragori. En het mooie stuk Loketjernestu. Mijn naam is Tim Oppenbroek. Jet is er vandaag niet, maar we gaan er toch een feestje van maken.
1: Jets Vrijdagshow met Tim Oppenbroek.
0: Ja.
1: Op NPO Klassiek.
0: Ik wil iets met jou delen wat echt fantastisch is. Ik zat ooit voor een reusachtig schilderij van Rothko. Misschien ken je het wel, een Amerikaanse schilder die vooral bekend staat om zijn abstract expressionisme. Grote kleurvlakken, zeg maar, die in elkaar overvloeien. En ik kan er echt helemaal in verdrinken. En ik zag een heel groot blauw vak. Maar hoe langer ik keek, hoe meer lagen ik ontdekte. Ik zag diepblauw, ik zag lichtblauw. En dat begon een beetje te bewegen voor mijn ogen. Ik zweer het je, het bewoog als een woeste zee. En toen ik er bijna in verdronk, hoorde ik opeens een hele diepe basstem achter mij zeggen: mooi, hè? Ik dacht al die tijd dat ik alleen had zitten genieten, in mijn eentje. Maar onopgemerkt kwam een man met een rood mutsje, ik weet het nog goed, naast me zitten. En dat was echt een heerlijk moment, omdat ik het met een totaal vreemde deelde. En ik had het niet eens door. Nou, en zoiets kan jij ook meemaken. Aanstaande zondag, dan speelt het Amsterdam Sinfonietta tijdens het zondagochtendconcert in het Concertgebouw in Amsterdam. Het derde Brandenburgse concert van Bach. En, als dat nog niet genoeg is, ook nog eens een keer de Vierjaargetijden van Vivaldi. Twee enorme vliegen in één klap. En je verwacht het al, dat concert is helemaal uitverkocht. Maar ik heb dus 5 solokaarten voor dit concert. Dus wil jij komende zondagochtend samen met andere sologangers in het Concertgebouw zitten, samen met wildvreemden genieten? Ja, het klinkt wat spannend, maar ik kan het je echt aanraden. Laat dan nu weten met de NPO Luister-app. En hoor je zometeen of je één van de gelukkige winnaars bent.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

prachtig. Janine Jans onder andere op viool. Je hoorde De Lente uit De Vier Jaargetijden van Vivaldi. En wordt dus aanstaande zondag gespeeld in het Concertgebouw. Dat is vanaf 11 uur natuurlijk te horen hier op NPO Klassiek. Maar degene die er naartoe gaan zijn, hou je vast, Annette. Ze zegt, ja, ik wil heel graag naar het zondagochtendconcert van Bach en Vivaldi. Lijkt me top. Nou, bij deze is dat geregeld. Marissa, gefeliciteerd. Jij gaat ook. Dat geldt ook voor Margriet, Jos en Mieke. En jullie gaan 5 keer solo. Maar misschien is het leuk om iets van een code af te spreken of zo. Als je elkaar dan toch tegenkomt. Of een naambordje of zo, weet ik veel. Maar het is wel leuk om elkaar misschien nog achteraf te ontmoeten. Maar jullie gaan in elk geval naar de show. Nou, ben je niet ingelood? Je kunt het ook komende zondag horen, zoals ik al zei, hier op NPO Klassiek tijdens het zondagochtendconcert. En volgende week heb je hier in Jets Vrijdagshow weer een nieuwe kans.

Het altijd imposante London Symphony Orchestra speelde Candide, de overture van Leonard Bernstein. Ja, het grappige is, de eerste reacties rondom deze operette van Bernstein, die waren in eerste instantie wat lauw. Zo van, ja, wel aardig, maar niet echt je beste werk, toch, Leonard? Nou, op een gegeven moment kreeg hij voldoende erkenning voor dit stuk, voor deze operette. En dat vind ik altijd mooi om te onthouden wanneer je zelf iets hebt gedaan of iets hebt gemaakt waarvan de meeste mensen om je heen zeggen, ja, leuk geprobeerd. Zul je zien, 10 jaar later vinden ze het in één keer briljant.

Passacaglia van Sylvius Leopold Weiss uit de suite voor luit. Zometeen wil ik het met je hebben over wederom Mozart. Want hij is echt hip en happening door die nieuwe vertoning dan van Amadeus, die film van 40 jaar geleden. Mijn vraag aan jou is, ben je ooit in Wenen geweest? Daar hoor je namelijk de muziek van Mozart echt op elke straathoek. En het mooie is wel dat de straatmuzikanten van Wenen, nou, die hebben echt het allerhoogste niveau daar. En dat niveau, dat hoor je straks dus ook, maar dan vanuit de live studio van NPO Klassiek.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek, podcast. Vaak zit de organiste ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
2: Ik was een jaar of, ik denk wel 8 of 9 dat je zegt, ja, maar ik wil orgel.
3: Muziek is ook een vak. We hebben overal vakmensen voor nodig.
4: Dan is het meer dan alleen hobby.
5: Ik ben altijd met die muziek bezig, maar die tekst is ook heel erg belangrijk.
1: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
6: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
8: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
9: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
10: Wandel met Kalefax, Capella Amsterdam, Female Economy en Troep Courage mee met De Stoet. In Amsterdam Nieuw-West maken we een theatrale wandeling langs verhalen over rouw en verlies. Kom samen het leven vieren, van 4 tot en met 21 juni. Kaarten via kalefax.nl. Loop je mee?
11: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
10: De Stoet. Kaarten via kalefax.nl. Loop je mee?

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur. Ewout de Jong met het NOS-journaal. De 2 vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Volgens het OM worden ze volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend de inwoners op om politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Nadat gisteren bekend werd dat de vrouwen waren aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling, is het onrustig in Stadskanaal. Bij de woning van een van de vrouwen zijn ruiten ingegooid. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. Bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. Bij de Malediven is de zoektocht naar 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Naar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers zijn verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van zo'n 20 wetenschappers. De bondscoach van het Belgische voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters, Jeremy Doku van Manchester City en Leandro Trossard van Arsenal. Het weer, buien, tussendoor zon, vrij veel wind. Het is 10 tot 12 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en een graad of 13. Na het weekend meer zon en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Kom naar O, Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets o-festival.nl.
3: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
4: Museum Huis Doorn, de laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland, waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen en het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Jets Vrijdagshow. Met Tim op het broek.
6: Het is vrijdag!

0: Arrival of the Queen of Sheba van Handel, uitgevoerd door The English Concert. Je hoort het misschien op de achtergrond. Klinken hier echt fantastische pianogeluiden vanuit de live studio. Ik loop eventjes naar binnen. Want die pianoklanken, die zijn niet van zomaar iemand. Die zijn van Olga Paschenko. Ze is heel bijzonder. Ze vliegt door heel Europa, van concertzaal naar concertzaal. Is nu een paar dagen in Nederland. En wij hebben echt het geluk dat ze nog een gaatje naar agenda heeft gevonden om hier vandaag live in de studio te komen spelen. We hebben elkaar niet ontmoet. Dit wordt de eerste ontmoeting. Mag ik je een hand geven? Mag ik pianohanden een hand geven eigenlijk?
1: Ja, graag.
0: Ja?
1: Allebei.
0: Welkom, wat fijn dat je er bent.
1: Dankjewel, fijn om hier te zijn.
0: Heb jij een jetlag? Want je gaat echt van het ene land naar het andere land. Nu even geland, hoe gaat het met je?
1: Heel goed eigenlijk. Geen jetlag, alleen maar dat ik concerten heel laat speel natuurlijk. Maar mijn kindje heel vroeg opstaat.
0: Oh jee, natuurlijk. Speel jij ook wel eens in slaap?
1: Ja, soms.
0: En wat speel je dan?
1: Goldberg variaties natuurlijk.
0: Natuurlijk. Zometeen ga jij muziek spelen van Bach. En een bewerking die ze speciaal ook voor vandaag heeft gemaakt op een pianoconcert van Mozart. Waarin ze allerlei bekende melodieën van diezelfde Mozart heeft verwerkt. Daar verheugen we ons zeer op. Oefen nog even lekker door of speel even lekker door. Moet je even lekker inspelen?
1: Ja, heel graag altijd.
0: Ga lekker verder. Komt helemaal goed. Luisteren wij even naar Mendelssohn.

tweede deel uit de vijfde symfonie van Mendelssohn. Goedemiddag, Jet's Vrijdagshow. En je hoort het al, of Jet heeft heel veel gerookt, of er zit iemand anders. En dat laatste is het geval. Mijn naam is Tim Opperbroek, normaal te horen op NPO Radio 2. Maar vandaag gevraagd om even de platen water te geven hier bij Jet. En dat doe ik met alle liefde. En ik wil een beetje hebben over Netflix. Want de afgelopen dagen ben ik weer even verslingerd geraakt aan Netflix door het wat slechtere weer. Dan is het heerlijk om onder een dekentje te kruipen en lekker naar series te kijken. Maar ze gaan Netflix nu goedkoper maken. Tenminste, dat bieden ze aan. Dat is op zich leuk. Dat is een groot nadeel. Je krijgt reclame te zien. Dus toen zat ik te denken, welke grote klassieke stukken zijn ooit gebruikt in bekende reclames? Ik bedoel, klassieke muziek kan een reclame boven het alledaagse uittillen en een gevoel van bijna buitenaardse verwondering oproepen. Tenminste, dat zeggen ze dan bij de reclamebureaus. Vivaldi, veel gebruikt. Debussy, ook veel gebruikt. Claire de Lune, voor een lekker luchtje bijvoorbeeld. Daar heb je hem weer. Mozart's Requiem werd ooit gebruikt voor die grote gele M. En deze, die ik graag aan je wil laten horen, die kun je verwachten bij iedere commercial die maar iets te maken heeft met Italië. En ik dacht, voor de vrijdagmiddag is dat misschien wel lekker. Slice pizza iemand?

Er zijn echt heel veel uitvoeringen van La Donna Immobile, bijvoorbeeld. Nou ja, noem ze maar op. Ze hebben het eigenlijk bijna allemaal gezonder. Mario Lanza, maar dit blijft toch uiteindelijk, vind ik persoonlijk, een van de allermooiste versies gewoon van Luciano Pavarotti. Samen met London Symphony Orchestra. Je hoorde dus La Donna Immobile. Ik moet ook even denken aan mijn opa. Ik kan hem toch nog een keer genoemd hebben. Mijn lieve opa, die zelf zong in het theater. Hij zong ook dit soort stukken en hij heeft me ooit een keer een paar singles gegeven. Echt ouderwetse singeltjes. En één daarvan was ook dit nummer, maar dan gezongen dus door Mario Lanza. En iedere keer als ik dit hoor, krijg ik weer ongelooflijk veel kippenvel. Dit is NPO Klassiek met nu Louis Farrand.

0: Ik weet niet hoe jij de afgelopen week beleefd hebt met al het nieuws. Maar dit sluit er wel heel erg mooi op aan, vind je ook niet? Lost Birds, Hope is the Thing with Feathers van Christopher Tin. Ik kan nog even terugkomen op La Donna Mobile, wat ik draaide van Pavarotti. En ik plag te zeggen dat het de beste uitvoering is. Nou ja, oké, Mario Lanza, daar had ik het ook over. Maar we krijgen heel veel berichten van mensen die zeggen: ja, maar Tim, vergeet alsjeblieft Caruso niet. Hoe kan ik die man vergeten? Dankjewel. En Andries die zegt over reclames en klassiek gesproken: Also sprak Zarathustra van Strauss zat in een wasverzachte reclame. Dat is waar, ook goed dat je het zegt.
1: Vers van de pers. Ah, ja. Vers van de pers.
0: We halen het folie eraf. Het is tijd voor nieuwe muziek. Want het is immers vrijdag en dan komt er een hoop nieuw werk uit. Vanochtend een nieuw album uitgebracht door het ensemble Grissini Project. Vrij onbekend ensemble, maar die plaat staat vol geweldige muziek. Ze hebben namelijk hun nieuwe album volledig gewijd aan muziek uit Japanse animefilms. Zo staat er ook een nummer op met niemand minder dan de countertenor Jakub Jozef Orlinski uit de film Princess Mononoke uit 1997. Harvey Weinstein die was producent van die film. En die wilde bepaalde scènes schrappen uit de film om de film wat toegankelijker te maken voor het westerse publiek. En toen de regisseur van de film dat hoorde, stuurde hij Weinstein een Japans zwaard op met de boodschap, heel duidelijk, geen scènes schrappen. Je zal maar zo'n zwaard tegenkomen. Duidelijk signaal dus. En er werd helemaal niks uit die film geschrapt. En ja, gelukkig voor ons, want anders hadden we misschien wel nooit van dit prachtige nummer gehoord.

wonderschoon. Cho Hisaishi. Prinses Mononoko. Ja, ik ben echt even helemaal weggeblazen. Ik vind het echt prachtig. Het staat op het nieuwe album van dit ensemble. Grissini Project. Het heet het Ghibli Album 2026. Zeker het opzoeken waard als je meer Japanse anime muziek wil horen. Dus dat is een mooie tip om je weekend hiermee te beginnen. Ik ga even op mijn tenen staan, want dan kan ik namelijk een beetje kijken in de ruimte hier naast mij. Daar zou ze eigenlijk moeten zitten, de pianiste Olga Pashenko. Maar ik zie dat ze... Oh, ze is alle partituren nog even een beetje aan het doornemen. Dat kan. Ze gaat zo meteen spelen in haar eigen zone. Opperste concentratie. Je hoort zo meteen live muziek van haar van Bach. Dat hoor je na Rossini.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: de heerlijke lichtheid van het weekend. Rossini hoorde je hier op NPO Klassiek. En als je meekijkt via npoklassiek.nl/live... dan kun je zien dat ik ben overgestoken naar de live studio waar de pianist Olga Pasenko al de hele middag in zit te spelen. En geloof me, dat is een cadeautje, want ze heeft echt een overvolle agenda. Maar ze is dan toch hier bij ons om straks wat te spelen. Zij stelt zich aan je voor in 1 minuut.
1: Eigenlijk heb ik nooit kunnen kiezen tussen piano, orgel, fortepiano of klavcimbal. En daarom heb ik dat dus ook nooit gedaan. Ik speel ook heel verschillende stukken van Bach tot hedendaags of Frescobaldi of Ligeti en alles ertussenin. Het was mijn droom om de diversiteit van de toetseninstrumenten te kunnen presenteren. En die droom komt nu uit. Nu ik alle pianoconcerten van Mozart en Beethoven opneem en soleer en dirigeer met fantastische internationale orkest.

0: Ik kom net terug uit Polen en Oostenrijk, daarvoor was ik in Zürich. En op de agenda staan nu nog Florence, Parijs en het Oranjewoud Festival, waar ik volgende week optreed. Ja, wel in vol schema, maar ik hou van de afwisseling. Zo speel ik klavcimbal op het Oranjewoud Festival, maar een paar dagen later weer op een moderne piano of fortepiano. Ik heb heel veel zin in het festival, want dan speel ik samen met Lucy Horsch. En wij zijn allebei een soort beesten, in de goede zin natuurlijk. En we houden ervan oude en nieuwe muziek te ontdekken en er helemaal mee los te gaan.
1: Ja, en dat losgaan, dat doet ze nu hier live met een van de stukken die ze ook op het Oranjewoud Festival gaat spelen. Je hoort Olga Paschenko met de Chromatic Fantasy van Bach.

Wauw, de Chromatic Fantasy van Johann Sebastian Bach, gespeeld door Olga Paschenko. En ik had het voorrecht om echt op haar vingers te kunnen kijken die over de toetsen aan het dansen waren. Het was prachtig. Dank je wel. Volgende week dan gaat ze spelen op het Oranje Woud Festival. Dan gaat ze namelijk een concert geven met de blokfluitisten en eigenlijk ook alleskunner Lucie Hors. En straks laat Olga nog meer prachtige muziek aan ons horen. Sterker nog, dat bewerkt ze in Vrij Spel, een klassieke hit. En zij koos voor deze. Ja hoor, daar is hij weer, Mozart. Het is vandaag een beetje een thema geworden. 20e pianoconcert van Mozart en daar gooit ze dan meerdere bekende thema's van Mozart zelf doorheen. Ik ben ongelooflijk benieuwd, want ik heb zelf nog helemaal niks gehoord. Ze speelt zo meteen, maar nu eerst nog muziek van Elgar. Tot straks.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. Van jonge talenten tot legendarische artiesten. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een duizelingwekkende smeltkroes van klassieke en Hongaarse volksmuziek. Uitgevoerd door het Radiokamerorkest en de Hongaarse dirigent Péter Ötvös. Luister nu naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
3: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
2: En voor de sta-opstoel van Toon.
4: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
1: Medipoint.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil legkippen verplicht laten inenten tegen vogelgriep. Uit onderzoek blijkt dat de vaccins goed werken en dat de eieren van gevaccineerde kippen kunnen worden geëxporteerd. Ook vermindert het inenten van kippen de kans op een uitbraak van vogelgriep op een bedrijf. Staatssecretaris Erkens wil voor het eind van het jaar met een plan van aanpak komen. Sinds oktober vorig jaar is op ruim 50 boerderijen vogelgriep vastgesteld. Meer dan 2 miljoen kippen zijn daarom afgemaakt. De politie onderzoekt de vernielingen aan 3 woningen in Stadskanaal. Gisteren bleek bij huizen in verschillende straten in de Groningse plaats de ruiten te zijn ingegooid. Het gebeurde nadat bekend was geworden dat 2 vrouwen waren opgepakt vanwege mishandeling, vernedering en het opsluiten van een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje is meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Het OM meldde eerder vandaag dat de moeders voorlopig vast blijven zitten. Vanwege de onrust in Stadskanaal is het weekend een noodverordening van kracht. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. Bij huiszoekingen nam de politie onder meer luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. De bondscoach van het Belgische voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers 2e op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuitens. Jeremy Doku van Manchester City en Leandro Trossard van Arsenal. Het weer, buien afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien en dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
0: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
6: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Filharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Jets Vrijdagshow. Met Tim op het broek.
10: Santé!

0: Ja, dit is de nationale vrijdagmiddaggebeurtenis van NPO Klassiek. Je hoorde Blue Tango van Leroy Anderson. En mijn radiohart maakt dan altijd een klein sprongetje. Want een bewerking hiervan, van dit nummer, is altijd de tune geweest van de vrijdagmiddag top 40. Destijds uitgezonden door Radio Veronica. Dus ik vond het erg leuk om deze juist op vrijdagmiddag te draaien. Leroy Anderson en de Blue Tango.
1: Vrij spel.
0: Ja. Elke vrijdag in Jets Vrijdagshow vraagt Jet haar gast om een nieuwe versie te maken van een klassieke hit uit de klassieke top 400. Vandaag trouwens zonder Jet. Mijn naam is Tim Oppenbroek. Maar we gaan natuurlijk dat vrij spel weer spelen. Want vroeger was het namelijk heel gewoon in de klassieke muziek om thema's te bewerken. Tegenwoordig gebeurt dat niet zo vaak. Zo wordt die traditie eigenlijk in eer gehouden als we dit doen. Een nieuw leven ingeblazen. En vandaag is pianist Olga Pachenko hier te gast in de studio. En we gaan met haar praten over wat ze gaat doen zometeen. Goedemiddag. Goedemiddag Olga.
2: Goedemiddag.
0: Je brengt sinds 2021 verschillende albums uit met het pianoconcert van Mozart. Waarom Mozart?
2: Goede vraag. Ik dacht altijd dat ik meer van Beethoven karakter ben. En dat ik denk dat ik blijf zelf persoonlijk ook meer Beethoven karakter. Maar eigenlijk wat ik heb geleerd sinds 2021 is dat hoe mooi en nog mooier Mozart is... Mm-hmm. En nog altijd mooier en mooier elke dag dan zichzelf eigenlijk. Ja. Niet mooier dan Beethoven. Maar ja, ik hou nu totaal van Mozart. Ja. En ik heb heel veel van Mozart zelf en wat de muziek is eigenlijk van Mozart geleerd nu. En wij doen gewoon een integraal van Mozart Concerti met Il Gardellino. Mm-hmm. En wij hebben tot nu toe 9 concerti opgenomen.
0: Nou, te gek, maar je had het net over het karakter van Beethoven. Jij bent meer het karakter van Beethoven, zeg je zelf. Dus je bent wat strenger, begrijp ik. Beethoven was behoorlijk streng, toch?
2: Ik denk dat, ja...
0: Voor zichzelf dan ook vooral.
2: Denk ik ook, maar Beethoven was een beetje meer, nou ja, koppig, zou ik zeggen. Maar wat ik van Mozart hou, dat is hoeveel humor hij heeft.
0: Ja. Ik zei dat aan het begin ook al van Jets Vrijdagshow. Ik heb gisteren Amadeus weer gezien. En daar kwam weer naar voren hoeveel humor hij ook had. Hè?
2: Inderdaad, en dat hoor je altijd in zijn muziek.
0: Ja, zeker wel. Dat improviseren op de piano, dat doe jij vaker, toch? Dus was dit een gemakkelijke exercitie?
2: Nou ja, dat is altijd een uitdaging, zou ik zeggen. Want vandaag speel ik... ja, zo te zeggen, 2 cadensen van voor Mozart geschreven. Mm-hmm. Niet van Mozart, maar door mij, voor Mozart. Want wij hebben natuurlijk de Klein, concert in De Klein ook opgenomen. En daar zijn er geen cadensen van Mozart. Mm-hmm. En dus moest ik zelf improviseren of cadensen schrijven. En voor mij is De Klein een heel bijzondere toonsoort. Dat is altijd drama met Mozart. En er zijn 2 concerti die hij in De Klein of C Klein geschreven had. Dus dat is iets heel belangrijks, vind ik. En toen dacht ik, welke werken nog zijn in De Klein? En dat zijn natuurlijk de Requiem en de Don Giovanni.
0: Ja.
2: Afwisselend van De Klein.
0: Over zwaar gesproken. Toch? Don Giovanni, wat hij voor zijn vader schreef, toch?
2: Inderdaad, ja. En dan, hij wisselt altijd tussen De Klein en De Groot. Mm-hmm. Heel vaak, in ieder geval. En voor mij is dat zoals gokken, net als gokken. Want jij weet niet of het kop of munt is. Mm-hmm. En dat is voor mij altijd tussen leven en dood eigenlijk. Ja. Dus heel dramatisch. Dus hij heeft zijn humor altijd. En hij in dit concerto beëindigt hij eigenlijk in De Groot. En dat is altijd... Ja, leven is zoals gokken.
0: Het leven is als gokken. Je gaat toch zo meteen ook de gok wagen om dit bewerkte stuk te spelen. Ben je er nog zenuwachtig voor eigenlijk?
2: Nou ja, ik weet nooit wat ik van mezelf wachten kan.
0: Ik ga je ook niet zenuwachtiger maken. Ik laat je even met rust. Maar ja, we gaan nu dus luisteren. Je kunt het ook allemaal live zien trouwens. Hè, via nposklassiek.nl/live. Olga, zwaai naar de camera. Doet ze hartstikke goed. En je hoort haar nu dus de wereldpremière. De wereldpremière, Olga. Oh nee, ik zou je niet zenuwachtig maken. Sorry, de wereldpremière van Mozart's 20e pianoconcert live.

Wauw. Wolfie zou trots zijn op je, Olga. Wolfie zou trots zijn. Wil je meer van haar fantastische pianospel horen? Je hoorde trouwens haar, of de Mozart's 20ste pianoconcert, maar dan in een vrijspelversie van Olga Paschenko. Op 23 mei, dan staat ze samen met blokfluitist Lucy Horst op het Oranjebout Festival. Dat is een absolute aanrader, want dan krijg je direct als bonus ook nog andere fantastische muzici te horen. Bibi Suriadi bijvoorbeeld, Avi Avital. En iets heel anders, Typhoon voor de pop. Liefhebbers. En heb je kinderen, neem ze dan vooral mee, want er is ook een kinderprogramma en zelfs bijzondere optredens op een dak. Dus zeer de moeite waard om dat te checken. Meer informatie over alle concerten van Olga kun je zien en vooral horen op olgapaschenko.com. Olga, een buiging en dankjewel.

0: Uit de film Ladies in Lavender, The Letter van Nigel Hess. NPO Klassiek, daar luister je naar. En we hoorden daarvoor nog het vrijspel van Olga Pashenko. Moeten we er een beetje van bijkomen. Johan Litjes bijvoorbeeld. Die heeft mooie woorden daarvoor. Die zegt echt een magistrale, meeslepende, turbulente, subtiele en ook speelse vrijspelversie van Olga. Waarin een muzikaal huwelijk werd aangegaan tussen de opgewekte, vrolijke, open en zelfrelativerende stijl van Mozart. En de wat stevige, stuurse en strakke stijl van Beethoven. Wauw, applaus vanuit hier. Dat heb je heel mooi gezegd, Johan. Verder zegt Wacht, wauw, zo knap gedaan. En Emily die zegt ook, jemig dat iemand zo vingervlug kan zijn. Adembenemend om te zien. Ik heb het helemaal met je eens, Emily. Ik stond er met mijn neus bovenop. Dat was echt fantastisch. Nou, mocht je dit vrijspel nog een keer willen horen of zien, dat kan. We plaatsen later vandaag een video van het vrijspel op onze site. npoklassiek.nl/vrijspel.
1: Nog een klein half uur te gaan, huis pak of je glimlach.

0: tijdens de 5 mei-viering regelmatig hier en daar gehoord in allerlei versies. Je hoorde In the Mood.
1: Jets Vrijdagshow met Tim op het broek. Op NPO Klassiek. De filmmuziek top 3.
0: Ja, de afgelopen week zijn er weer een hoop nieuwe films en series uitgekomen. En daarvan heb ik de 3 mooiste soundtracks voor je opgezocht en samengevat in een top 3 die je echt even moet horen. Te beginnen uiteraard met de nummer 3. En dat is de nieuwe serie The Other Bennett Sister, die afspeelt aan het begin van de 19e eeuw. Ja, en dat hoor je. Vanaf moment 1 word je meegenomen naar die tijd. Je begint zelf bijna mee te walsen. Het is een vervolg trouwens op de film Pride and Prejudice. En daarin volg je het perspectief van een vergeten en ondergewaardeerde zusje Mary Bennett. En dat heeft de Franse componiste van deze serie ook terug laten komen in de muziek. Namelijk met een instrument dat net als dit personage ook een beetje ondergewaardeerd wordt. De altviool.

Ja, zij heeft voor alle muziek die ze voor deze serie geschreven heeft op deze manier nagedacht. Zeker de moeite waard om daar wat meer van te horen. Net als deze muziek bij de nieuwe animatiefilm Swapped. Als je dit toch hoort, dan zweef je toch gelijk door de lucht. Dan zie je de prachtige bergen. En dan wil je eigenlijk ook gewoon op avontuur gaan en de wereld ontdekken. Geweldig gecomponeerd door de Indiaas-Amerikaanse componist Siddhartha Khosla. Die niet over één nacht ijs is gegaan. Hij heeft flink wat uren gestopt en maar liefst 3 jaar aan deze muziek gewerkt. In de film volg je een vogel die andere dieren leert kennen en samen op reis gaan naar nieuwe werelden. Siddhartha die zag zijn kans en die ging aan de haal met volksinstrumenten van over de hele wereld. Hier wat Schotse muziek. Maar hij vergat ook zeker niet zijn Indiase roots. Maar het meest bijzondere is de muziek bij de nieuwe Franse film Fil de Personne.

Ja, je hoort het. Het is een wat verdrietige film. Het levert wel hele mooie muziek op. Het komt pas over een maand uit, trouwens, de film. Maar gelukkig kunnen we alvast luisteren naar de muziek die ervoor is geschreven door Sonia Mohamed Cherif en de Frans-Libanese componist Ibrahim Malouf. En die Ibrahim is niet alleen componist, maar hij is ook ongelooflijke goede trompetist. Hier speelt hij zijn eigen muziek. Voor mij de absolute nummer 1 van deze week. Memories. Memories.

ook op jazzpodia vaak te zien. En altijd weer adembenemend. Ibrahim Malouf samen met Sonia Mohamed Sherif. Philippe Persson, de film, je hoorde On the Sea Again. En wil je deze soundtracks nog eens even rustig terugluisteren? Dat kan, want de speellijst met alle nieuwe muziek, alle nieuwe filmmuziek beter gezegd, vind je op onze site. En die luidt npoklassiek.nl/jetpodcast.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Cécile Chaminade, gespeeld door Peter Jacobs op piano. Ja, en volgende week dan staan hier in Jets Vrijdagshow weer fantastische muzici die live in de studio zullen optreden. En dat zijn Judith van Driel en David Faber van het Dudok Quartet. En als voorproefje om alvast te laten horen hoe dat klinkt, hoor je ze nu.

Het eerste strijkkwartet van Tchaikovsky, uitgevoerd door het Dudok Quartet uit Amsterdam. Volgende week zijn zij, of eigenlijk twee van hen, te gast hier in de studio in Jets Vrijdagshow. Judith van Driel en David Faber die zullen dan een vrij spelbewerking gaan maken op het volgende stuk, Schubert's Forellenquintet.

0: En zo komen we langzaam aan het einde van Jets Vrijdagshow. Zonder Jet deze week. Ik hoop dat je genoten hebt. Straks hebben we een geweldig programma van Maartje Stokkers. Programma Podium. Maartje, goedemiddag.
1: Hey Tim, hoi.
0: Hoi.
1: Ja, aangenaam.
0: Aangenaam. Ja, we zijn nieuwe collega's eigenlijk. Ja, ik vond het ontzettend leuk om te doen. Ik vond het ontzettend spannend ook, zeg ik je in alle eerlijkheid.
1: Ja, dat snap ik ook.
0: Het is een hele nieuwe wereld. Ja. Ik zit normaal bij NPO Radio 2.
1: Ja.
0: Maar dit vond ik echt heerlijk om te doen. En ik ga helemaal zen het weekend in, kan ik je
1: goed
0: wel
1: zo
0: vertellen. Ja. Wat ga je straks doen in Podium?
1: Nou, ik heb een stukje muziek meegenomen. Dat is Radiohead.
0: Oh, nou.
1: Ja, ja, ik dacht, als ik nou jou toch tegenover me heb. Maar dan wel een hele mooie versie. Tenminste, Radiohead zelf heeft natuurlijk de allermooiste versie. Maar dit is ook een heel mooie andere
0: dan?
1: Versie.
0: Weet je dat alvast verklappen?
1: Van Creep.
0: Oh.
1: En dat heeft een reden. Ik wil eventjes gaan reflecteren op de incels.
0: Mm-hmm.
1: Ben jij op de hoogte van de incels?
0: Nee, nog niet. Vertel. Praat maar even bij.
1: Involuntary celibates.
0: Oké.
1: De mannen die dus onvrijwillig celibatair leven.
0: Ach zo, op die manier.
1: De mannen uit de manosfeer.
0: Ja, oh ja, ja. Nee, daar hou ik me verre van als je niet
1: heeft. Ja, gelukkig. Gelukkig maar, Tim. Daar ben ik heel blij om.
0: Ja. Maar begrijp ik Creep ook een stuk beter nu opeens.
1: Precies, dat is een beetje de link die ik zo meteen ga leggen.
0: Ja. Bijzonder. Oké, dat neem je zo meteen het podium. Dankjewel, Maartje. Veel plezier.
1: Yes,
0: en ik wens iedereen een heel fijn weekend. En nou, misschien tot de volgende keer. Maak er iets fijns van.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, elektrificerende kruisbestuiving tussen rock en klassiek. Je hoort twee gloednieuwe vioolconcerten van de componerende gitaristen Johnny Greenwood en Aart Strootman en muziek van Bryce Dessner en Steve Reich. Het Radiofilharmonisch Orkest staat onder leiding van Hugh Chappell Brunt. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister morgen vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée. Live op NPO Klassiek. Ster.
2: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
3: Alles stroomt tijdens de Dudok Muziekdagen van 28 tot en met 31 mei in Kampen. Met Harriet Krijg, Bram van Zambeek, Maria Milstein, Ellen ten Damme en nog vele anderen. Kijk voor meer info op dudokmuziekdagen.nl.
4: Oh, oh, oh, alles draait.
5: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
3: Kamermuziek voor iedereen. Boek nu op dudokmuziekdagen.nl. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn 2 tieners opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. De politie vermoedde toen al snel dat het om een misdrijf ging. Mogelijk lag het lichaam van de man er al langer. Na onderzoek zijn er nu 2 jongens aangehouden. Ze zijn 15 en 17 jaar oud. Ze zitten voorlopig vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Een man heeft 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk gekregen, voor het verbergen van het lichaam van een overleden vriend. De 2 werkten in een drugslab in Torhout in België. De man overleed door giftige dampen in dat lab. Zijn vriend, een man van 44, legde het lichaam in een bestelauto, reed ermee naar Boksmeer, laadde het daarover in een andere auto en liet die achter op een parkeerplaats. Het OM had 5 jaar cel tegen de man geëist. Hij kreeg 1 lagere straf omdat de man ook een posttraumatische stressstoornis heeft. De 2 vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van 7 en 6 blijven voorlopig vastzitten. Ze worden volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om niet het heft in eigen handen te nemen. Sinds de aanhouding van de vrouwen bekend werd, is het onrustig in Stadskanaal. Bij de woning van 1 van de vrouwen zijn ruiten ingegooid. Verdediger Matthijs de Ligt gaat niet naar het WK voetbal. Zijn club Manchester United meldt dat hij is geopereerd aan zijn rug en dat hij pas aan het begin van volgend seizoen terug is. De Ligt worstelt al maanden met zijn rugblessure. Zijn laatste wedstrijd speelde hij in november vorig jaar. Het weer, buien afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien en dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Dag radiovrienden, na 2000 ochtenden opstarten op de radio sluiten Jeroen en ik de week af op tv.
4: We geven het nieuws een laatste rondje met leuke gasten, live muziek en een uitzinnig publiek.
3: Wat kan weg en wat verdient een toegift?
4: Opgeruimd je weekend in met Jan-Willem Ruimt Op.
3: Vanavond om 9:30 bij BNN VARA op NPO 1.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium met Maartje Stokkers.
5: Goedemiddag en wat er allemaal gebeurt in de klassieke muziekwereld. Zometeen bel ik met Wouter Vossen, violist in het Storioni-trio, over het jaarlijkse Storioni-festival dat komende maandag weer begint. En verder, België in rep en roer over de Israëlische dirigent Lahav Shani. En componist Calliope Tsoupaki krijgt de Wagenaarprijs. Verder in het nieuws ook nog premier Jette, die de band tussen de Caribische eilanden en Nederland wil verstevigen met een jaarlijkse Koninkrijkconferentie. Als inspirerende opening van zo'n conferentie zou Jette kunnen kiezen voor de Marcha Union, vrij vertaald Mars van de Eendracht, van de Curaçaose componist Jan-Gerard Palm.

0: Dat was violist Jeroen Dupont en pianiste Keita van Charomashvili met de Marcha Union van Jan-Gerard Palm. Maandag begint het jaarlijkse Storioni Festival. 2 weken lang zal op bijzondere locaties in en rond Eindhoven kamermuziek klinken. Van het muziekgebouw Eindhoven tot een kasteel en zelfs in een skatepark. De artistieke leiding is in handen, ja natuurlijk, van het Storioni-trio. En aan de telefoon heb ik Wouter Vossen, violist van het Storioni-trio. Goedemiddag, Wouter.
1: Goedemiddag.
0: Hi. De 19e editie alweer. Hoe is het? Voel je je benen nog, je vingertoppen? Of is het inmiddels een routineklus?
1: Nee, helemaal niet qua routine. Nee. Het is echt, iedere jaargang is het weer nieuwe uitdagingen, nieuwe ideeën, nieuwe hele leuke projecten. Dus ja, geen festival lijkt op het vorige, zullen we maar zeggen.
0: Nee. En dat komt waarschijnlijk ook door de thema's die jullie de festivals geven. Dit jaar is dat musical postcards. Wat kunnen we daarvan verwachten?
1: Nou, ik denk dat iedereen kan zich voorstellen dat je komt in de zomervakantie, kom je bij een heel mooi pittoresk plaatje. Een mooi kasteel of een mooi strand of wat dan ook. En daar koop je een postcard van en die stuur je naar huis. Want dat was zo mooi, dat wil je delen. Nou, en we hebben eigenlijk gevraagd aan onze muzici die ons komen bezoeken en ons komen helpen om dat festival te laten verklinken. Heb ik gevraagd van, nou, wat is nou eigenlijk jouw muzikale aanzichtkaart? Wat is nou het stuk dat voor jou zo'n bijzondere plek inneemt in jouw herinnering, repertoire? Of wat zou jou nog ooit eens willen kunnen spelen? Ja. En dan krijg je hele mooie antwoorden.
0: Zoals?
1: En daar zijn we. Nou, bijvoorbeeld Benjamin Schmid, de beroemde Oostenrijkse violist, die komt naar ons festival toe. Is een goede vriend van ons. En ik vroeg hem dus deze vraag. En hij zei zonder aarzeling, zei hij, Korngold, de suite opus 23. En ik kende het stuk absoluut niet. Ik ben ernaar gaan luisteren. Ik heb Bart en Mark enthousiast gekregen. En we hebben daaromheen een hele mooie avond geprogrammeerd. Een postcard uit Wenen. Heel bijzonder.
0: Cool. Ja. En bij postcards horen postzegels. Dus al die muzikale filatelisten die jullie festival komen bezoeken. Wat voor postzegels kunnen zij allemaal verzamelen? Nog meer?
1: Ja, dat is een beetje een ludieke actie. En het gaat eigenlijk om de locaties waar de postcards te vinden zijn. Dus bijvoorbeeld die avond uit Wenen. Ja. Dat vindt plaats bij Piet Hein Eek. Dat is de designer.
0: Ja. En, mooie
1: niet
0: plek
1: zomaar
0: ook,
1: bij Piet Hein Eek. Ja, en dan ook nog eens op de werkplaats. Dus de zaagmachines worden letterlijk aan de kant geduwd. En dan gaat een bezem over de betonnen vloer.
0: Ja, super tof.
1: En dan transformeren wij het in een hele bijzondere plek om muziek te maken. Dus eigenlijk elke locatie heeft zo zijn postzegel. En die kun je verzamelen.
0: Leuk hoor. Piet Hein Eek, musical postcards uit Oostenrijk. En welke bijzondere locatie, waar kijk jij het meest naar uit, Wouter?
1: Ja, dat is een lastige vraag, maar ik ga hem toch beantwoorden.
0: Ja, dank je.
1: Ik denk, nou, behalve bij Piet Hein Eek, want het is echt een heel mooi programma. En er komen ook heel veel mensen aan meewerken en zo. Heel leuk. Er is iets heel bijzonders aan de hand in Eindhoven. Namelijk, de Wielenbaal wordt geopend voor publiek. En wij zijn eigenlijk degene die dat muzikaal gaan bekleiden met een Vroege Vogels concert.
0: Wat is de Wielenwaal, Wouter? Sorry, ik moet me even inlichten.
1: Natuurlijk. De Wielenwaal, dat was het landgoed waarop de Philips-familie woonde.
0: Ah, oké. Okay.
1: En dat is eigenlijk teruggegeven of weer toegankelijk gemaakt voor publiek. En dat gaat volgend weekend gebeuren.
0: Oké. Okay. Leuk.
1: Ja, dus dat is heel bijzonder. Daar gaan we een concert geven. Dat heet Vroege Vogels. En dat is hele mooie muziek met een cappuccino en een croissantje.
0: Nou, dat klinkt heerlijk.
1: Klinkt best mooi.
0: Ja.
1: En de andere, denk ik, hele spectaculaire avond. En dat is, als ik heel eerlijk ben, vooral voor en door jonge mensen. Ja. Dat is een Area 51. Dat is het skatepark. Dat is het grootste indoor skatepark van de Benelux. Dat is echt enorm. Ja. Alles is met hout bekleed, dus het klinkt fantastisch. Echt, het is een hele, hele mooie akoestiek. En daar werken we samen met aan de ene kant E-Moves. Dat is een collectief van urban artists. Dus dan moet je denken aan graffiti, rap, hip-hop, spoken word. Echt hele, hele bijzondere creatieve mensen allemaal. Aan de andere kant hebben we een open call gedaan voor conservatoriumstudenten van Nederland en Vlaanderen. En hebben wij een strijkorkest geformeerd. Nou, en dat wordt allemaal, dat komt allemaal samen in dat skatepark. Dus het wordt een hele mooie voorstelling. En, met muziek, dans en noem maar op.
0: Het klinkt fantastisch, Wouter. Heb jij dan, binden jullie dan ook de skates onder? Gaat de vleugel door de halfpipe? Of moet ik dat zien?
1: Nou, ik heb toevallig net de tekening gekregen. De vleugel staat op een halfpipe.
0: Oh, echt?
1: Ja, dat wel. Dat beloof ik. Nee, we gaan op gympies. Want het is best wel glad. En we hebben toch een storioni in de hand. Dus een beetje voorzichtigheid.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Maar dat klinkt wel ontzettend origineel allemaal, Wouter. Fantastisch.
1: Ja.
0: Luister, jullie festival is dus bijna 20 jaar. Jullie als Storioni Trio bestaan al 30 jaar dit jaar. Gaan jullie dat nog vieren tijdens het festival?
1: Ja, daar zijn we druk mee bezig. Nou, tijdens het festival, vreemd genoeg, realiseerde ik me ook toen ik met jullie redacteur sprak, eigenlijk niet. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen, een festival is toch een feestje. Dus dit is één groot feest, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Maar dit hele seizoen hebben we een paar hele mooie projecten al gedaan. We hebben Beethoven Triple net gespeeld in het Concertgebouw, de grote zaal. We hebben Doelen, Amare en zo. We doen nog heel veel concerten in het buitenland ook, om dat een beetje luister bij te zetten. Maar we kijken vooral ook naar de toekomst. We kijken bijvoorbeeld naar 2028, het Schubertjaar komt eraan. En daar gaan we een hele mooie nieuwe theaterproductie maken, samen met onze grote vriend Tom Hofman, de acteur. Mm. En die gaat over het leven van Schubert. Dus daar kijk ik erg naar uit.
0: Nou, wat een mooie plannen, joh. En dat terwijl het 19e festival nog niet eens afgelopen is. Wouter, dank je wel. Nee. Heel veel plezier en toi toi toi tijdens jullie festival. Maandag begint het. De aftrap van het Storioni Festival. Kijk voor het volledige programma op storionifestival.nl. En ook hier op NPO Klassiek kun je dat festival meebeleven. Aanstaande donderdag is het avondconcert erbij in het Muziekgebouw in Eindhoven, live op deze zender te horen. En op dinsdag 26 mei luister je in het avondconcert naar een opname van eerder die week. En dan hebben we hier natuurlijk ook het Storioni Trio samen met altviolist Nobuko Imai met muziek van Schumann.

0: Dat was het tweede deel, het scherzo uit het pianokwartet van Robert Schumann. Je hoorde het Storioni-trio. Maandag begint hun festival. Samen met altviolist Nobuko Imai. De ANWB, verkeersinformatie. Erik Evengroen, het was vrij rustig op de weg.
1: Ja, klopt. Het is natuurlijk voor velen een lang weekend. En dat zien we nu ook op de weg. Nadat we natuurlijk woensdag een hele drukke avondspits hebben gehad. Maar nu valt het reuze mee. Er staan wat korte files en een drietal opvallende. Om te beginnen de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Er is daar een auto gestand met pech. De A15, Gorinchem richting Nijmegen. Daar is bij Geldermals een ongeluk gebeurd met meerdere voertuigen. De weg is dicht. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook. Maar dat kost je wel bijna 20 minuten extra. Reistijd. En tenslotte de A16 bij daar richting Rotterdam. Bij Dordrecht Centrum stond een vrachtwagen in brand. Die is geblust en geborgen, maar er zijn nog wat opruimwerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstok is dicht en de vertraging 10 minuten.
2: Podium met Maartje Stokkers op NPO.

Dat was muziek van Aaron Copland, Quiet City. Je hoorde Celia Nicklin, althobo, Michael Laird, trompet en de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Neville Mariner. Hier in de studio collega Sigrid Bruggeler. We blazen namelijk de rubriek Female Friday of Vrijdagsvrouwen, hoe je wilt, weer nieuw leven in. Sigrid gaat het zo meteen hebben over de componisten van deze muziek.

0: Dat was muziek van Johanna Zenfter. Het tweede deel uit haar pianokwartet. Sigrid, ik moet eerlijk bekennen, ik had nog nooit van Johanna Zenfter gehoord.
1: Kan ik me voorstellen. Dat is ook helemaal niet gek. Er is heel erg weinig van haar opgenomen tot dusver. Ja. Tijd om daar verandering in te brengen. Dat heeft ook het Else Ensemble gedacht. Het ensemble dat de muziek van net speelde. En het leeuwendeel hebben ze gespeeld vanaf manuscripten. Dus echt vanuit haar originele handschrift. De muziek is ook nooit opgenomen. Deze cd dateert uit 2024. En Johanna Zenfter zelf was al volwassen aan het einde van de 19e eeuw. Dus daar heeft best wat tijd tussen gezeten.
0: Ja, laten we haar dan eventjes op de kaart zetten. Want dat doen wij in Female Friday. Want we schijnen dan met een spotlight. Nee, een bouwlamp op vrouwelijke componisten die ten onrechte in de schaduw bleven. Sigrid, Johanna Zenfter dus, vertel.
1: Ja, zij bleef eigenlijk heel bewust in de schaduw. Ze hield van een heel teruggetrokken bestaan. Ja, alleen haar studietijd is ze naar een andere stad in Duitsland geweest. En verder is ze geboren en ook gestorven in Oppenheim.
0: Ja.
1: En daar heeft ze lokaal heel veel voor het muziekleven betekend. Ze heeft een muziekverein gesticht. Daar heeft ze heel veel concerten gegeven met eigen werk. En ook programmeerde ze daar concerten. En ze gaf heel veel les.
0: Speelde zij zelf piano?
1: Ja, piano, viool en nog meer instrumenten. Hmm. Maar als je dan bedenkt dat ze 150 werken heeft geschreven, waaronder alleen al 9 lijvige symfonieën, dan verdient ze misschien wel een groter podiumpostuum.
0: Ja, nou, dat laten we haar dat dan nu geven. Niet alle 9 symfonieën gaan we draaien, want daar hebben we dan nu geen tijd van voor. Maar hoe sloeg Johanna Zenfter dan uiteindelijk aan het componeren?
1: Ja, ze kwam bij Max Reger in Leipzig terecht. En ze was daar sowieso de beste compositiestudente van haar lichting. Daar heeft ze ook een prijs voor gekregen. En die Max Reger was een hele dierbare, maar ook een hele strenge docent. Ja. Echt een vakman. Mm-hmm. Dus zij moest bijvoorbeeld eerst 100 fuga's componeren. Variaties op eigen thema's. Voordat ze haar eerste vrije compositie mocht schrijven. En als ze dan met kerst naar huis ging voor vakantie, dan mocht ze niet terugkomen zonder een dik pak verse noten op papier mee te brengen. Maar hij stond ook echt voor haar in. Ze had een hele zwakke gezondheid en haar vader heeft toen een brief gestuurd naar Max Reger om haar terug naar huis te halen. Omdat hij zich zorgen maakte. En toen heeft Reger een brief teruggeschreven en daarin gezegd, geen sprake van. Zij heeft zoveel talent en het is echt een plicht om haar die studie af te laten maken. En dat is ook gebeurd.
0: Ja.
1: Maar ja.
0: Wat heeft het haar dan haar leven gekost?
1: Of wat bedoel je?
0: Nou, je zegt dat ze had een slechte gezondheid.
1: Ja, ze had als kind difterie en daar heeft ze nog heel veel last van gehouden.
0: Ja, oké.
1: Ja.
0: Goed. Maar ze excelleerde dus, ondanks de slechte gezondheid. Ja. Maar waarom kennen we haar dan nu zo slecht?
1: Ja. Haar muziek werd in de jaren 20 en 30 wel uitgevoerd. En daarna is zij in de vergetelheid geraakt. Onder meer omdat haar muziek amper is uitgegeven. Een enkele sonate daar gelaten.
0: Heeft dat een verklaring?
1: Ja, nou, ze was zelf super verlegen en helemaal niet zo assertief. En het was ook wel, je werk aanbieden als vrouw aan een uitgever was ook niet zo chic. Je mocht dus wel excelleren en talent hebben. Maar componeren als vrouw werd toch een beetje gezien als een uitstapje. En daar schikte zij zich ook wel naar. Het organiseren van concerten, dat deed ze dus wel. En dat was eigenlijk al best wel assertief in die tijd.
0: Ja.
1: Nou, en ze was dus heel verlegen. Dat heeft ook niet meegeholpen. Dus die vergetelheid, die lag op de loer. En nu komt daar dus verandering in.
0: Ja.
1: En de afgelopen decennia is dat al mondjesmaat met haar kamermuziek gebeurd. Af en toe kwam er een plaat uit. En wat ik nu zo leuk vind, is dat er deze maand ook voor het eerst 2 van haar symfonieën zijn uitgebracht. Echt het grotere werk.
0: Ja.
1: Er is nu een cd uit met haar eerste en haar 9e. Dat is haar laatste symfonie. En daar zitten er dus nog 7 tussen. Dus dan kun je nagaan Wat er nog staat te wachten om ontdekt te worden.
0: Ja, geweldig. Waar gaan we dan nu naar luisteren?
1: Een deeltje uit haar eerste symfonie. Daarin is ze zelf in haar dertiger jaren toen ze die schreef. De oorlogen liggen nog in de toekomst. En het sprankelt nog van jeugdigheid en optimisme.
0: Mooi. Geschreven in 1914.
1: Ja, net aan de vooravond van.
0: Ah ja, mooi. De tweede deel gaan we draaien uit haar eerste symfonie, Johanna Senfter. Gespeeld door de Deutsche Staatsphilharmonie Rijnland-Pfalz. Onder leiding van Chelsea Gallo.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Hier het tweede deel uit haar eerste symfonie door de Deutsche Staatsphilharmonie Rijnland-Pfalz. En in deze regio in Duitsland ligt Oppenheim, waar Senfter vandaan kwam. Het orkest heeft nu de eerste en de laatste, de negende nota bene, symfonie van Johanna Senfter opgenomen. En die andere zeven zullen toch hopelijk gauw volgen. De Johan Wagenaarprijs 2026 gaat naar componist Kalliope Tsoupaki. Dat werd deze week bekendgemaakt. Zij schrijft geschiedenis als de eerste vrouw die deze Nederlandse oeuvreprijs voor componisten in ontvangst mag nemen. De prijs, die eens in de 6 jaar wordt uitgereikt, behoort tot de meest prestigieuze erkenningen binnen de Nederlandse muziekwereld. Tsoupaki ontvangt de onderscheiding op 16 oktober... tijdens een optreden van het residentieorkest in Amare, die dan ook 2 van haar stukken zullen uitvoeren. De jury koos unaniem voor Tsoupaki vanwege haar uitgesproken artistieke signatuur, de hoge kwaliteit van haar oeuvre en haar grote betekenis voor de hedendaagse muziekpraktijk. Hier hoor je trompetist Erik Vloeimans met muziek van Kalliope Tsoupaki natuurlijk, Music Forever.

0: Totaal nog maar 60 kilometer. En wel een paar bijzonderheden. De A15 valt op, Europort richting Rotterdam. Daar staat een vrachtwagen met pech bij Rozenburg. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 10 minuten. Wel een ongeluk op de A29 van Bergen op Zoom richting Rotterdam. Dat veel vertraging veroorzaakt. Dat gebeurt op de hoogte van Barendrecht. Dus er zijn twee rijstroken dicht. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook. Maar er staat wel 7 kilometer file met ruim 3 kwartier oponthoud. En tenslotte in het zuiden van het land de A76 Geleen richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat 10 minuten vertraging.
1: Podium met Maartje Stokkers op NPO Klassiek.

0: Muziek van de winnares van de Johan Wagenaar Prijs 2026, Calliope Tsoupaki. Music Forever, gespeeld door trompetist Erik Vloeimans. De ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Zijn er nog files of kun je al lekker naar huis?
1: Nee, die zijn er nog wel, maar ze worden nu wel al snel korter in.

derde deel uit het hoornquintet van Mozart. Je hoorde de Nash Ensemble. Morgenmiddag spelen de jonge muzici van podium Auxesis in de Kunstkerk Hoogeland in Warffum. Op het menu Beethoven in een bijzonder arrangement. Ebers arrangeerde Beethovens Eroica voor fluit, twee klarinetten, twee hoorns en een strijkquintet. De muzici spelen op historische instrumenten, waaronder de natuurhoorn. En als toetje hoor je die ook in het hoornquintet van Mozart. Morgenmiddag, zondag dus 17 mei, tussen 3:30 en 5:30, Kunstkerk Hoogeland in Warffum. En organist Geerten Liefting speelt op het Grote Verschurenorgel in de Sint-Catharina in Eindhoven een Frans programma met onder andere legendes Dupré en Duruflé. Maar je hoort ook Liefting's eigen improvisaties. Morgenavond, 16 mei dus. Nou, morgenmiddag toch, tussen 3 en 4, de Catharine in Eindhoven. En morgenavond staat het Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw. Gitarist Pau Figueres soleert in het zonnige Concerto de Aranjuez van de Spaanse componist Joaquín Rodrigo. En zangeres Laura Marshall straalt in de opzwepende liederen van Manuel de Falla, waarin hij zich liet inspireren door de Andalusische flamenco-cultuur. Gordon Nikolic staat op de bok. Morgenavond, 16 mei dus, 7:45, Concertgebouw Amsterdam. En daarna zijn ze ook nog in Haarlem en Alkmaar. Voor meer informatie, kijk op npoklassiek.nl/podium. En tot aan ster en nieuws is dit het slotdeel uit het Concerto de Aranjuez van Rodrigo. Hier met de legendarische Paco de Lucía en het Orchestra de Cadaques onder leiding van Edmond Colomer. Tot zo!

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Dit is de vijfde van de vijfde van Willem Sim.
2: Wie is dat? Is het iets Duits?
3: Rosalia.
4: Oh, wat grappig. Nee, ze is Spaans.
2: Ik ga luisteren naar je.
4: Ik ben heel benieuwd of je mij gaat beloven aan het einde aflevering.
2: Ja, ik ben ook heel benieuwd of ik het je ga beloven.
4: Maar dit is een hele moeilijke aflevering, want ik draai deze aan. En jij vindt het leuk en ik vind het moi.
0: Pop en klassiek ontmoeten elkaar bij Francis van Broekhuizen en Sander Zwiep. Luister naar de podcast De Vijfde van Beyoncé. Nu op nvoklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja. Wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Ster. Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Kom naar O, Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets, o-festival.nl.
9: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar ervaringen tijdens hun werk in de noodopvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en gemeenten steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Daarop brak het hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft nog een deel van de bemanning en de medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. In Amsterdam zijn 2 jongens van 15 en 17 opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Hij lag er waarschijnlijk al langer. De 2 vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Ze worden volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om niet het heft in eigen hand te nemen. Sinds de aanhouding van de vrouwen bekend werd, is het onrustig in Stadskanaal. Bij de woning van een van de vrouwen zijn ruiten ingegooid. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Loewe. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, die verhuist mee. Verdediger Matthijs de Ligt gaat niet naar het WK voetbal. Zijn club Manchester United meldt dat hij is geopereerd aan zijn rug en dat hij pas aan het begin van volgend seizoen terug is. De Ligt worstelt al maanden met zijn rugblessure. Zijn laatste wedstrijd speelde hij in november vorig jaar. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien. Het wordt dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
9: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
8: En voor de sta-opstoel van Toon.
10: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Medipoint.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Kom van 15 tot en met 23 mei naar Internationaal Liedfestival Zeist. Terug naar de natuur. Met Julian Precardien, Paulina Toekjanen, Simon Kienlieseit, Catharina Roekaber, Henk Neven, Hans Ijzakkers, Thomas Olimans en vele anderen. Kaarten op ilfz.nl.
0: NPO Klassiek.
3: NTR. Podium met Maartje Stokkers.
12: Welkom terug bij het tweede uur van Podium met meer nieuws. Onder meer de ophef in België rondom de concerten van de Israëlische dirigent Lahav Shani, die deze maand afscheid neemt als chef van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. En er is een nieuw stuk ontdekt van de Britse componist Ray Vaughan Williams. Onze gouden opname staat deze week in het teken van de onlangs overleden dirigent en componist Michael Tilson Thomas. Eerst een nieuw album van het Spaanse Cuarteto Quiroga, met drie strijkkwartetten van de Spaanse Mozart, Juan Crisóstomo de Arriaga. Hij kwam ter wereld op de 50ste geboortedag van Mozart en hij stierf 10 dagen voor zijn 20ste verjaardag. Aan zijn strijkkwartetten is goed te horen welke grote belofte daarmee verloren ging.

0: Dat was het derde deel uit het tweede strijkkwartet van Juan Crisóstomo de Arriaga, gespeeld door het Quartetto Quiroga, een nieuwe cd. In het eerste uur belde ik met Wouter Vossen, violist van het Storioni-trio. Hij staat in de startblokken voor het jaarlijkse Storioni-festival in en rond Eindhoven. En de rode draad dit jaar, muzikale aanzichtkaarten.
1: Iedereen kan zich voorstellen dat je komt in de zomervakantie, kom je bij een heel mooi pittoresk plaatje, een mooi kasteel of een mooi strand of wat dan ook. En daar koop je een postkaart van en die stuur je naar huis. Want dat was zo mooi, dat wil je delen. Nou, en we hebben eigenlijk gevraagd aan onze muzici die ons komen bezoeken en ons komen helpen om dat festival te laten verklinken. Heb ik gevraagd van, nou, wat is nou eigenlijk jouw muzikale aanzichtkaart? Wat is nou het stuk dat voor jou zo'n bijzondere plek inneemt in jouw herinnering, repertoire, of wat zou je nog ooit eens willen kunnen spelen?
0: Aldus Wouter Vossen. Nou, en die vraag die gaat beantwoord worden tijdens het Storioni-festival. En dat begint maandag. In Brussel zijn drie bestuurders van Podium Bozar opgestapt. Dat deden ze uit protest tegen de komst van de Israëlische dirigent Lahav Shani. De bestuurders vinden dat Shani zich onvoldoende heeft uitgesproken tegen het optreden van Israël in Gaza. Shani gaat komend seizoen in het Brusselse Bozar optreden met de Münchner Philharmoniker, waar hij de chef van is. Sinds 2020 is hij ook chef van het Philharmonisch Orkest van Israël. In België heeft de kwestie voor commotie gezorgd. De politieke partij Groen roept op tot een complete culturele boycott van Israël en kwam meteen met een persbericht. Volgens de partij, ik citeer, is er geen plaats voor culturele ambassadeurs van een regime dat genocide pleegt en illegale oorlogen voert zonder enige aansprakelijkheid. Het is niet de eerste keer dat Shani in opspraak komt. Afgelopen september werd een concert van hem in Gent vanwege dezelfde controverse afgelast. Hoewel Shani zich eerder uitsprak voor vrede, heeft hij nooit expliciet afstand genomen van de verwoestingen die Israël aanricht in Gaza. Daarbij kwamen tot januari minstens 75.000 mensen om.

0: eigenlijk wil je door, maar nee, we stoppen even. Dit was het tweede deel uit het vierde pianoconcert van Beethoven. Je hoorde Lahav Shani achter de piano, maar ook als dirigent van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Verkeersinformatie bij de ANWB. Erik Evengroen, heeft het herfstige weer nog een beetje resultaat op de weg?
1: Ja, normaal gesproken zou dat wel het geval zijn. Echter, er is heel weinig verkeersaanbod. Veel mensen zijn natuurlijk ook vrij, dus dat heeft niet echt veel invloed gehad. Het waren vooral wat korte files, waarvan de meesten nu ook wel echt aan het oplossen zijn. Twee opvallende nog op dit moment. Dat is de A15 om te beginnen, Rotterdam richting Gorkum. Bij Sliedrecht-Oost staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Veel oponthoud heb je nog op de A29 van Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. Bij Barendrecht is een ongeluk gebeurd, zo aan het eind van de spits, voor zover er sprake was van een spits. Twee rijstroken zijn daar dicht. Er staat 9 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging.
2: Podium op NPO Klassiek. Met Maartje Stokkers.

Muziek van Händel, dat was de aria Vatacito uit Giulio Cesare. Je hoorde Raffaele P. als Giulio Cesare en La Lira d'Orfeo onder leiding van Luca Giardini. Ja, misschien ben ik een beetje late to the party, maar ik maak me zorgen over kwetsbare jonge mannen die onzeker en beïnvloedbaar zijn, maar hun heil, hun bevestiging en hun empowerment nu kunnen vinden op het internet. Documentairemaker Louis Theroux maakte er een anderhalf uur durende schrijnende film over, Inside the Manosphere. Je kunt hem nog zien op de streamingdiensten. En een van de eerste citaten die je daarin hoort is: hij is zo woke dat hij zittend plast. Theroux brengt de mannen uit die manosfeer in beeld. En dan hoor je dus ook dingen als: wie niet gevaarlijk is, wordt nooit als succesvol gezien. Wees geen wijf. Het is al een aantal jaren aan de gang. Mannelijke influencers nemen delen van het internet over om andere mannen te waarschuwen voor, ja, voor wat eigenlijk? Ze zeggen dat ze andere mannen helpen om succesvol, rijk, machtig en magnetisch voor vrouwen te worden. Incels noemen ze zich. Involuntary celibates. Mannen die onvrijwillig celibatair leven. Ja, en ik kan me eigenlijk heel goed voorstellen waarom ze single zijn. Maar goed, dan hebben we het dus niet over de standaard Instagram tips. Zoals: mediteer elke dag om 4:00 en drink 53 minuten voor het ontbijt water van 98 graden met kruiden uit de berm naast de N115. En schrijf vervolgens op wat je dankbaar maakte. Nee, dit zijn misogyne, homofobe, racistische kreten, uitspraken over de deflatie, devaluatie van kracht. En het is een herdefinitie van het man zijn. Mannen die onzekere jongens vertellen dat ze hun bitches thuis moeten houden en anders moeten straffen. Mannen die meestal nog bij hun moeder wonen. Er lijkt een zorgwekkende radicalisering gaande te zijn. Femicide bijvoorbeeld wordt in de hand gewerkt. Vorig jaar zomer werd een Franse incel opgepakt die messen op zak had en van plan was vrouwen te gaan doden. Het is van alle tijden, hè? Componist Carlo Gesualdo slachtte in 1590 zijn vrouw en haar minnaar af toen hij ze samen in bed betrapte om de lichamen vervolgens op te hangen zodat iedereen ze kon zien. Dit lijkt verder te gaan dan een crime passionnel. Felix Mendelssohn verbood zijn zusje Fanny om haar composities onder haar eigen naam te publiceren. Aan het conservatorium in Leipzig, dat Mendelssohn en Schumann oprichten, werden vrouwen geweerd, want het vrouwelijke brein was niet in staat tot het creëren van mannelijke kunst. Ja, dat was toen. Nu vindt er aan de Universiteit Twente een onderzoek plaats naar de dynamiek van die online incelfora, waarin mannen elkaar opruien en vinden dat ze oppermachtig horen te zijn. Terwijl het in feite zielige, onzekere buitenstaanders zijn die 's avonds onder hun Superman-dekbed naar de muziek luisteren die de incels hebben ingelijfd als zijnde de hunne. Zoals het nummer Creep van Radiohead. Maar laat dit nummer nou gewoon een hart onder de riem zijn en blijven voor mensen die zich buitengesloten voelen.

Dat was het nummer Creep van Radiohead, maar dan in een versie door het Brooklyn Duo, dat is cello piano, en het Escher Quartet. Het NPO Klassiek album van de week is van pianist Arkady Volodos. Hij brak door als virtuoos, maar daar raakte hij na verloop van jaren gewoon een beetje op uitgekeken. Volodos bekeerde zich tot de diepgang van de poëzie. En zijn nieuwe album met Schubert en Schumann is daar een toonbeeld van. Duidelijker dan dit stuk kan hij het niet zeggen. Der Dichter spricht uit Schumanns Kinderszenen.

van het NPO Klassiek Album van de Week. Van Arkady Volodos hoorde je Der Dichter spricht uit Schumanns Kinderszenen. Vorige maand overleed de Amerikaanse dirigent Michael Tilson Thomas op 81-jarige leeftijd. Hij was chef-dirigent van het London Symphony Orchestra, maar ook en vooral van de San Francisco Symphony. Na zijn afstuderen in 1967 aan de University of Southern California kreeg Michael Tilson Thomas een dirigentenbeurs voor Tanglewood, de plek waar het Boston Symphony Orchestra zijn zomers doorbrengt. Daar won hij een belangrijke prijs, genoemd naar de legendarische dirigent Serge Koussevitzky. Hij ontmoette er ook dirigent en componist Leonard Bernstein, die zijn mentor, vriend en rolmodel werd. In 1971 voorspelde Bernstein in de New York Times: Michael Tilson Thomas kan een geweldige dirigent worden. Hij heeft een uitstekend organisatorisch talent en is ontzettend innemend. De mensen zijn dol op hem. Bovendien is zijn genialiteit verblindend. Bernstein voegde daaraan toe: ik gebruik het woord genie niet zomaar. In het geval van Michael gebruik ik het wel. Hij doet me denken aan mijzelf op die leeftijd. Alleen weet hij meer dan ik toen. Net als ik omarmt hij muziek in alle vormen met een enorme gretigheid en een totale veelzijdigheid. Leonard Bernstein in de New York Times in 1971. Michael Tilson Thomas, MTT voor Intimi, wat ik dus niet ben, dirigeerde de muziek van Bernstein graag. In 2013 maakte hij met het San Francisco Symphony een opname van de West Side Story, die de boeken in is gegaan als briljant. En we laten er vandaag een aantal delen uit horen.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Uit de West Side Story van Bernstein waren dat Maria, Tonight and Only You. Je hoorde Cheyenne Jackson als Tony en Alexandra Silber als Maria met de San Francisco Symphony onder leiding van Michael Tilson Thomas. En hij was de hoofdpersoon. Hij overleed vorige maand. Hij was de hoofdpersoon in onze gouden opname in Podium. Die laten we dus wekelijks horen en die vind je ook terug op onze website npoklassiek.nl/podium onder het kopje Gouden Opname. In het Verenigd Koninkrijk is een nieuw werk van de Britse componist Ray Vaughan Williams ontdekt. Een archivaris vond het manuscript in het archief van het Morley College in Londen. De Vaughan Williams Foundation bevestigde eerder deze week dat het stuk daadwerkelijk van de Britse componist is. Vaughan Williams schreef het lied, getiteld Before the Mirror, in 1899, toen hij 27 jaar oud was. Volgens het hoofd klassieke muziek van Morley College, Dimitris Karidis, is dit een bijzondere vondst. De ontdekking van dit manuscript, zegt hij, is belangrijk omdat het komt uit een periode waarin de muzikale identiteit van de componist zich nog ontwikkelde. We hebben mogelijk een bijzondere schat in handen. In juni gaat Karidis samen met sopraan Mariana Suri een opname maken van het ontdekte werk. En hier is muziek van Vaughan Williams die we al kennen, genoemd naar zijn eigen school in Godalming, The Charterhouse Suite.

0: muziek van de lichte kant van Ray Vaughan Williams. Uit de suite The Charterhouse Suite. English Northern Philharmonia, onder leiding van David Lloyd Jones. Morgen zijn we er weer met Podium op zaterdag om 5:00. En dan zit hier Wouter Plezier. En aansluitend om 7:00 presenteert sopraan Lilian Farahani de Verdi-hit Aida. Een opname gemaakt in de Bastille in Parijs. Eerst zometeen Opium. Naast me staat Brecht van Hulten al. Ha Brecht.
1: Hallo.
0: Wat ga je straks doen?
1: Ik heb te gast toneel- en scenario-schrijver Nathan Vecht. En hij heeft de liederen geschreven en de teksten van Aletta, de musical. Een musical over Aletta Jacobs.
0: Ja. Ja. Mooi. Leuk. Nou, veel plezier.
1: Dankjewel.
0: Mooie uitzending gewenst zometeen. Wij gaan afsluiten met muziek van Giuseppe Verdi. Natuurlijk als een soort van vooruitwerping op Opera Live morgen, Aida. We gaan de triomfmars draaien uit Aida. Je hoort het Philip Jones Brass Ensemble. Alle informatie op npoklassiek.nl/podium. Dag.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. Van jonge talenten tot legendarische artiesten. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een duizelingwekkende smeltkroes van klassieke en Hongaarse volksmuziek. Uitgevoerd door het Radiokamerorkest en de Hongaarse dirigent Péter Ötvös. Luister nu naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
2: Dynamisch.
1: Maar in de winter wil ik zekerheid.
3: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
4: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
5: Beleef een hartstochtelijke Spaanse avond met het Nederlands Kamerorkest en Concerto de Aranjuez van Rodrigo. Van 16 tot en met 22 mei in Amsterdam, Alkmaar en Haarlem. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Hantavirus dat uitbrak op een cruiseschip Hondius was waarschijnlijk geen gevaarlijke mutatie. Uit genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters zijn er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie geen aanwijzingen dat het virus op de boot makkelijker overdraagbaar was dan de al bekende varianten van dat virus. Door de uitbraak op de cruise raakten zeker 8 mensen besmet. 3 mensen zijn overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Volgens experts kunnen mensen elkaar alleen besmetten bij zeer nauw contact. In Amsterdam zijn 2 jongens van 15 en 17 opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Hij lag er waarschijnlijk al langer. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Dat wil zich meer gaan richten op dure merken als Christian Dior en Loewe. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, dat ook de eigenaar is, zoals de naamgever van het bedrijf, dat verhuist mee, zegt moderedacteur Suzanne Schouwman.
2: Hij blijft dan ook de catwalk-collecties voor het modehuis ontwerpen. Het is alleen wel even afwachten of dit bevalt van beide kanten na zo'n overname. Omdat de koers waarschijnlijk toch wat commerciëler wordt met deze nieuwe eigenaren. En we gaan zien hoe dat verder gaat.
1: Het exacte bedrag is dus onbekend, maar de geruchten houden het op zo'n 780 miljoen euro voor deze overname. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien en dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
3: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
4: Beleef een hartstochtelijke Spaanse avond met het Nederlands Kamerorkest en Concerto de Aranjuez van Rodrigo. Van 16 tot en met 22 mei in Amsterdam, Alkmaar en Haarlem. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
7: Museum Huis Doorn, de laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland, waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen en het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.
8: Opium met Brecht van Hulten.
9: Goedenavond en welkom bij weer een nieuwe Opium. Met vanavond aandacht voor een Gronings cultureel festival vol vers talent. Muziek van een bijna vergeten Braziliaanse componist. En een gesprek over het boegbeeld van de eerste feministische golf, Aletta Jacobs. Deze eerste vrouwelijke arts van Nederland leidde een zeer bewogen leven. Maar helaas is dat bij weinig mensen bekend. En daarom bedacht en schreef toneel- en scenario-schrijver Nathan Vecht de muziekvoorstelling Aletta the Musical. Zometeen vertelt hij erover, maar eerst muziek van de al even strijdbare Engelse tijdgenote van Aletta Jacobs, Ethel Smyth.

0: Dat was March of the Women van de Engelse componiste en dirigente Dame Ethel Smyth. Zij componeerde dit strijdlied voor de Engelse suffragettes, waar zij tevens de leider van was. Deze feministische beweging streed aan het begin van de 20e eeuw voor vrouwenrechten en dan met name het vrouwenkiesrecht. Ook Nederland had in die tijd een bekende feministische voorvechter, Aletta Jacobs, de eerste vrouwelijke arts van Nederland en sleutelfiguur in de internationale vrouwenemancipatie. Over deze indrukwekkende vrouw en haar onwaarschijnlijke levensverhaal is nu een muziekvoorstelling te zien, Aletta the Musical. Het script en de liedteksten zijn van de hand van toneel- en scenario-schrijver Nathan Vecht. Welkom, fijn dat je er bent.
1: Vind ik ook.
0: Ja, 5 jaar geleden stuurde jij regisseur Daria Bukvic een appje waarin je schreef: ik wil een groots opgezette historische musical over Aletta Jacobs. Wat maakte dat jij je wilde storten in het leven van een vrouw uit 1854, geboren in Sappemeer?
1: Nou, had ik de ambitie om een grote musical te maken een keertje. Echt een nieuwe grote Nederlandse musical met alles erop en eraan. Ik had 2 keer eerder een musical gemaakt, maar die waren gebaseerd op bestaande oude films. Hè. Dat was een soort remake van iets wat er al was. En ik had deze ambitie. En ik was toevallig in de bibliotheek om naar iets anders op zoek te gaan. En dat was precies 100 jaar dat in Nederland het vrouwenkiesrecht was ingevoerd. Dus 2019. En toen stuitte ik op een kleine tentoonstelling waar ook haar beeltenis stond van Aletta Jacobs. Toen ben ik haar biografie gaan lezen. En toen viel ik een beetje van mijn kruk. Ik dacht, wat is dit voor een leven? Aan de ene kant dacht ik, waarom kennen we het verhaal niet? Aan de andere kant was het zo theatraal dramatisch. Althans, ik zag die potentie. Dat ik dacht, dit is het. Hier kan ik een musical van maken.
0: Want jij ging je dus verdiepen in haar. Wat ontdekte jij bijvoorbeeld waarvan jij dacht, dit is ongelooflijk en dit weet niemand?
1: Nou, voor zover ik me kan herinneren, wist ik niet meer dan is dat niet die arts, de eerste vrouwelijke arts en iets met vrouwenkiesrecht.
0: Ja, maar dat toen weten denk ik de meeste mensen.
1: Mensen hebben echt nog nooit van haar gehoord. Maar toen ontdekte ik dat ze eigenlijk van de ene in de andere waanzinnige situatie kwam. Uiteindelijk eindigend met een bezoek in het Witte Huis als voorvechter van de, of voorzitter van de Internationale Vrouwenbond, om bij de Amerikaanse president Woodrow Wilson voor vrede te pleiten. En ook alles wat ertussen gebeurde was niet alleen publiek, maar ook privé. Zo fascinerend en dramatisch dat ik dacht, dit is het.
0: Ja, ja. En nou, dat leven vertel je in een musical. En eigenlijk haar strijd, hè, want zo kunnen we het wel noemen, haar strijd voor vrouwenrechten, dat begint met een brief aan minister Thorbecke. Ja. Is dat echt gebeurd?
1: Echt gebeurd. En alles wat in die musical, de grote feiten die langzaam zijn allemaal waren gebeurd. Ze wilde heel graag studeren. Ze kwam uit een gezin waar van 11 kinderen de broers gingen studeren. Haar vader was ook arts. Ze wilde medicijnen studeren. En ze ontdekte in het wetboek van strafrecht dat er nergens zwart op wit stond dat het verboden was voor meisjes om naar de universiteit te gaan. Het was gewoon gebruik. En ze stuurde een brief naar toenmalig liberaal minister Thorbecke. En die schreef, met verzoek mag ik naar de universiteit. Hij schreef terug naar de vader van Aletta. Want mannen en vrouwen die niet getrouwd waren, mochten überhaupt niet met elkaar corresponderen. En daarin stond, als u het niet verbiedt, ga ik het ook niet doen. En de feministische vader van Aletta zei toen, nou, je mag naar de universiteit.
0: Ja,
1: en
0: zo begon het. Die was vooruitstrevender dan haar moeder eigenlijk. Die lag wel dwars.
1: Nou, wat fascinerend is in het bestuderen van de geschiedenis van die eerste feministische golf, is dat je ziet dat er veel jonge vrouwen komen uit of hele rijke milieus, adellijke milieus, waar er dienstmeisjes thuis waren, zodat ze niet in het huishouden hoefden en naar de universiteit mochten. Of het waren vrouwen uit Joodse families waar de vaders zelf ook voor burgerrechten hadden gestreden en zich konden verplaatsen in hun dochters om de wil om mee te doen aan de maatschappij. Dat hadden ze zelf ook ervaren. Dus daar kwam het bij deze vader vandaan. Dat hij dacht, ja, ik snap wat je bedoelt. Ik wilde ook meedoen en dat mag nu. En ik snap dat jij dat ook wil.
0: Ja. Nou ja, ze gaat studeren. Ze krijgt het allemaal voor elkaar. Ze gaat een eigen praktijk openen. Ze maakt zich hard voor gelijke beloning tussen mannen en vrouwen. Introduceerde voorboedsmiddelen. Een hilarisch nummer ook. Als een soort college over hoe de vagina en de clitoris allemaal, hoe dat in elkaar zit. Maar goed, dat is in Nederland. Maar je zei het net al, zij trok naar het buitenland. Zij heeft een hele reis per boot gemaakt. En belandde uiteindelijk in dat Witte Huis. Hoe deed ze dat? Hoe kreeg ze dat voor elkaar?
1: Nou, ze was eigenlijk al best wel snel in haar leven. Had ze een heel groot internationaal netwerk. En was ze veel op reis. Wat voor die tijd zeer uitzonderlijk was. Zeker voor vrouwen die niet door een man begeleid werden. Dat was eigenlijk ook wereldnieuws. Dat zij op een gegeven moment op de boot een campagne ging houden voor dat vrouwenkiesrecht. Wat er op een gegeven moment gebeurde is dat het vrouwenkiesrecht kwam steeds dichterbij. De Eerste Wereldoorlog brak uit en toen kwam dat weer onderaan de agenda te staan. Eerst moesten de mannen vechten voordat de vrouwen zich mochten emanciperen. En toen dachten ze met die hele internationale vrouwenkiesrechtenorganisatie, we vormen ons om eigenlijk tot vredesbeweging. In die hoedanigheid ging zij als voorvrouw naar het Witte Huis om te zeggen, jongens, zorg nou voor vrede, want anders komt ons agendapunt er niet doorheen. Via wat omwegen is dat uiteindelijk gebeurd. Maar zij heeft daar met een aantal andere vrouwen voorgesteld om een verbond te maken van landen die elkaar niet zouden aanvallen. Dat is later door de Amerikaanse president eigenlijk geopperd, terwijl het idee van die vrouwenbeweging komt. En hij kreeg daar de Nobelprijs voor de vrede voor. En nu is dat de Verenigde Naties.
0: Ongelooflijk, Aletta,
1: een vrouw van 1,56 meter uit Sappemeer, stond in de Oval Office dit plan over te brengen.
0: Ja, nou ja, dat zie je allemaal, of je hoort het allemaal in een ontzettend mooie vorm in de musical langskomen. Inderdaad, je mond valt open, maar dat is dan nog alleen wat ze bereikte met haar werk. Maar privé heeft ze ook een enorme turbulent leven gehad. Ze verloor haar kind.
1: Ja, dus een zeer dramatisch leven. Kijk, wat natuurlijk waar zeg maar het publieke en privé samenkomen in haar levensverhaal. Als zij zou trouwen, als je een kind wil krijgen, moest je trouwen. Anders was het kind onecht. Maar als zij ging trouwen, werd ze automatisch bezit van haar man en mocht ze
0: moest
1: niet meer
0: werken.
1: Moest je stoppen
0: met werken, ja.
1: Er zat
0: ja.
1: ook een feministische man, een progressieve politicus, die zei, ik ben op jou gevallen omdat je zo slim bent en werkt. Dus dat was heel complex. En pas op haar 40ste konden ze door een uitzondering mochten ze dan trouwen en een kind krijgen en blijven werken. Maar toen was ze al 40. Dat kind is in de wieg gedood overleden. En zij heeft nooit meer nog een kind gekregen. Dus je ziet het is een voorbeeld, maar iemand die zo voor de troepen uitloopt, zoveel offers brengt om haar doel te bereiken, dat was bij haar ook erg aan de hand. En ja, het is heel ingewikkeld om in een theatervoorstelling 2 uur lang te kijken naar iemand die lobbyt voor het vrouwenkiesrecht.
0: Ja.
1: Wat wel heel erg aangenaam is, dus om naar iemand te kijken die verliefd wordt en een dramatisch leven leidt. Grote toppen en diepe dalen. En ja. Dat is bij haar ook het geval.
0: Ja, diepe dalen ook, ja. En nou, ik kan me helemaal voorstellen dat als je dat allemaal zo leest, dat je helemaal begeisterd raakt en denkt, hier moet ik iets van maken. Maar waarom koos je voor de vorm musical?
1: Nou, dat was dus inderdaad dus zelf al de persoonlijke ambitie dat ik het gewoon graag één keertje gewoon heel graag wilde doen. Een echte nieuwe grote musical met alles erop en eraan. Het andere verhaal is dat er is een cliché bestaat over vooral die eerste feministische golf. Het zijn natuurlijk allemaal zwart-wit foto's, hooggesloten jurken. In die tijd was de fotografie nog niet zo oud. Dus mensen hadden, het was een lange sluitertijd. Niemand lachte op de foto. Dus ons beeld is boze, seksloze vrouwen die anti-man zijn. En als je het levensverhaal van Aletta leest, ze heeft ook een geweldige autobiografie geschreven, die heel geestig en witty is, dan zie je dat het gewoon een revolutionaire tijd was, waar gelachen werd en mensen verliefd werden en er van alles gebeurde. En toen dacht ik, ja, dit is de vorm om dat verhaal opnieuw te vertellen en het echt revolutionair en levendig en geestig te maken. En wat ik net zei met die hoge toppen en diepe dalen. En wat een van de leukste complimenten is van Mieneke Bos, de Aletta-autoriteit in ons land, hoogleraar in Groningen, die de biografie heeft geschreven over Aletta, die zei, ik ben decennia bezig geweest om dit verhaal uit dat boze anti-manhoekje te halen. En nu met de musical zit jullie gelukt.
0: Ja, met één avond ontzettend, weet je
1: dat
0: hoe
1: het was.
0: Dat
1: was heel erg leuk om te horen.
0: Oh, leuk. Ja, ja, ja. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat je dat niet meteen overgedragen krijgt op de mensen die zo'n musical moeten gaan financieren of produceren. Want ja, hoe overtuig je ze?
1: Ja, het project is begonnen dat ik het verhaal gepitcht heb bij een commerciële producent, Mark Muller van het bedrijf Tech Entertainment, die grote commerciële producties maakt. En het eerste wat hij zei was, dit is echt een heel erg goed verhaal, maar hoe ga ik hier een godsnaam kaarten voor verkopen?
0: Ja,
1: een comedy musical over het feminisme. En we zijn gewoon, samen met mijn collega-schrijver Maud Wiemeijer, hebben we er 5 jaar aan gewerkt. Door de jaren heen hebben we een geweldig team van mensen voor en achter de schermen om ons heen verzameld. En stap voor stap kwam de producent erachter. Uiteindelijk ook met co-producent Theater Oostbog, subsidieerde theatergroep die het samen hebben geproduceerd. Dat ze dachten, ja, dit zou kunnen gaan werken. Maar het is pas uiteindelijk een jaar voor de première dat we definitief groen licht kregen om het te maken. Dus er was ook nog kans in de jaren dat we het aan het ontwikkelen waren, dat de producent zei, ik ga het risico niet aan. Maar hij heeft gelukkig voor ons een waanzinnig risico genomen. En dat is nu echt geweldig uitgepakt.
0: Ja.
1: Dus daar zijn we ook heel dankbaar voor.
0: En je moet dan ook wel de moed erin houden. Dat lijkt me best lastig. Als je zo lang en zo intensief gevangen wordt door zo'n project waarvan je niet weet of het uiteindelijk
1: de grap is,
0: gaat ontstaan.
1: Zo heeft dat dus nooit gevoeld. Dus bij andere projecten die ik doe, als ik schrijf voor toneel of televisiedrama, kom je altijd in een fase terecht dat je vastloopt en dat je worstelt en dat je denkt, ik hou ermee op. En dan ga je weer door. Maar het grappige met het, of zo heb ik het althans ervaren met het genre musical, is daar zit een levenslust in door die muziek. Dat ik samen, dat heb ik ook wel eens met Maud over gehad. We hebben eigenlijk nog nooit een slechte werkdag gehad. Het was ook niet dat we 5 jaar er permanent aan gewerkt hebben. Af en toe lag het stil, moest er weer gefinancierd worden, gingen weer door. Maar als je even vastloopt en je zet een liedje van een andere musical aan en je denkt, hey, dit is grappig, of dit is geestig, of dit is ontroerend, dan kom je weer in een goede energie en hup, dan ga je weer door. Dus er is iets met dat genre, waardoor het levenslustig is en het werkproces eigenlijk altijd heel erg leuk is geweest. Ik denk ook in combinatie met een verhaal dat steeds actueler werd naarmate we daar mee aan de slag gingen en het zo betekenisvol werd.
0: Ja.
1: Ik denk die combinatie deed heel goed.
0: Ja. Zullen we even een stukje luisteren?
1: Graag.

0: Ja, die liedjes zijn ook ongelooflijk catchy. Samen met componist Sjaan Duinhoven.
1: Ik wilde haar naam even noemen. Precies. En componist Wilco Sterk. Daar hebben we het samen mee gemaakt. Ja.
0: Maar ook met heerlijke teksten als... Er is een vrouw in het gebouw. Hè, de eerste keer dat zij gaat studeren. Regeren is voor heren. Het zijn allemaal heerlijke catchy liedjes. Gespeeld door een vijfkoppige liveband... Van alleen vrouwen op het podium. Was dat vanaf het begin ook het idee?
1: Ja, we wilden... Vanaf het begin was er het idee dat we een... We zagen de band een beetje als de... het idee was dat iemand die zo ver voor de troepen uitloopt... is ook vaak eenzaam. En dat geldt niet alleen voor Aletta Jacobs. Dat geldt voor veel pioniers. Die voelen zich niet begrepen. Verliezen mensen zijn alleen voor de troepen uit. Het idee was dat de band eigenlijk haar hartslag was... die altijd bij haar in de buurt is. En we vonden het mooi om deze band op het podium te zetten. Je ziet ze niet de hele show... maar ze komen op een gegeven moment wel tevoorschijn... achter de koorstukken. Vaak is het bij een musical zo dat de band beneden in de bak zit... en bij het applaus komt de dirigent even steekt zijn hoofd boven het toneel uit... en zegt, wij waren er ook, dankjewel. En wij vonden het te gek om ze op het podium te zetten. Eigenlijk, we hebben een waanzinnige... Ja, goede band met jonge vrouwelijke muzikanten die echt geweldig aan het rocken zijn.
0: Ja, dat is het, rocken. Ja, ja, het is echt een feest om naar te kijken en te luisteren. En akelig actueel, wat je zegt. Het is heel goed voor mannen die in de manosfeer zitten. Ga alsjeblieft naar Aletta the Musical. Ja, jullie hebben lovende recensies. Dus de kaartverkoop loopt goed. Maar er zijn nog kaartjes. Dus mensen, ik zou zeggen, ga naar Aletta the Musical. Met ook wel leuk om te melden natuurlijk. Een zeer overtuigende hoofdrol van Daisy van Doeveren. Die Aletta speelt. De musical is nog tot met 14 juni te zien in theaters door het hele land. Ook als je niet standaard van musicals houdt. Ik verzeker je dat je een mooie avond hebt. En dan ook nog leuk om te melden dat jullie genomineerd zijn. 8 maal maar liefst voor de Musical Awards. Jij ook als schriftschrijver?
1: Zeker, ja spannend. Spannende avond. Aanstaande woensdag. Dus fingers crossed.
0: Fingers crossed, ja. En dat kan je trouwens ook volgen, luisteraar. Woensdagavond 8:30 is het Musical Awards Gala op televisie te zien... bij de AVROTROS op NPO 1. Dank voor je komst, Nathan Vecht.
1: Heel leuk, dankjewel.

0: De Tunesische componist en absoluut virtuoos op de oud Anwar Brahim speelde Battement. En daarvoor soleerde Anna Fedorova in het Adagio uit het pianoconcert van Maurice Ravel. Je hoorde ook het Orquesta Sinfonica de Castilla y León onder leiding van Pablo González.
1: Opium met Brecht van Hulten op NPO Klassiek.
0: En we sturen je ook deze vrijdag graag met een tip het Hemelvaartweekend in. Anneke Jansen, programmeur bij Spot Groninger, vertelt wat er dit weekend in haar stad te doen is. Anneke, goedenavond.
2: Goedenavond, Brecht.
0: Wat wil jij tippen?
2: Nou, ik wil heel graag het Krasnapolski Festival tippen. Dat is een driedaags festival, dat is gisteren begonnen. En het staat eigenlijk bekend als een boutique ontdekfestival. Dat altijd plaatsvindt op een bijzondere erfgoedlocatie. Dus je kunt daar eigenlijk, de focus ligt op muziek. Dus je kunt daar eigenlijk de leuke nieuwe bandjes die op punt van doorbreken staan, kun je daar een beetje ontdekken. En er is ook hele leuke randprogrammering bij en er is gewoon een ontzettend leuke sfeer. En ze zijn nu voor het eerst in de stad Groningen en wel in het Zeefgebouw. En dat zit op een voormalige suikerunieterrein. En dat is een heel mooi gebouw. Echt weer zo'n oud industrieel gevoel met van de grote ramen. Prachtige akoestiek in het gebouw. En heel veel van die plekken die je echt kan ontdekken. Dus je kan helemaal door dat gebouw heen lopen. En je komt overal weer andere dingen tegen. Dus ik heb daar heel veel zin in.
0: Ja, dat klinkt mooi. Je zei een boutique en ontdekfestival. Die snapte ik niet helemaal.
2: Ja, boutique festival is een beetje een kleinschalig festival. Dus het is niet gigantisch groot, het is niet massaal, maar het is juist wat kleiner. Je staat echt dicht bij de artiesten. Dus dat maakt het ook heel sfeervol en heel persoonlijk.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
2: Dus dat
0: en wie staat er op het programma? Heb je een paar namen of zijn ze zo nieuw en aanstormend dat we ze nog niet kennen?
2: Nou, ik denk dat sommige mensen het wel wat zal zeggen. In het verleden stonden bijvoorbeeld mensen als bands als Goldband, Vrouwtje, S10 op Krasnapolski. Dat zijn nu grote namen. Maar dat is dus precies wat Krasnapolski doet. Die programmeert ze voordat ze groot worden. Dus Bazaard is daar een voorbeeld van inderdaad. Maar nu hebben ze ook een band staan, bijvoorbeeld zoals Kaboutertje Putlucht. Dat vind ik alleen al een fantastische naam. Geen idee wie het is, maar muziekkenners zullen misschien zeggen, oh ja, daar heb ik wel eens van gehoord. Er staat ook een band die heet The Etters. Dat is een punkband. Dus als je daarvan houdt, kun je daar. Ik heb ze gehoord, ik hou wel van punk. Dus ik vond het echt heel hilarisch wat ze deden. Hele grappige teksten ook. En denk je van, nou, ik wil iets meer melodisch. Dan kun je naar bijvoorbeeld Maya Maria gaan. Dat is een Terschellingse zangeres met een heel mooi warm stemgeluid. Dat is echt heel bijzonder om dat te horen. En dat is dus wat Krasnapolski echt is. Je kunt echt heel veel verschillende dingen ontdekken. En ondertussen ook nog eens een keer naar de poëziepsychiater bijvoorbeeld, die je dan helpt om je duistere gedachten om te zetten in een gedicht.
0: Ja, een soort Lowlands, maar dan in het klein op Groningse bodem. Genoeg te beleven hoor ik van jou. En jij staat dus vooraan dit weekend bij Kaboutertje Putlucht.
2: Zeker.
0: Geweldige naam inderdaad. Veel plezier daar en dank voor je tip, Anneke Jansen. En het Krasnapolski Festival is nog tot en met morgen in de voormalige suikerfabriek dus in Groningen. Meer informatie vind je op krasnapolski.nl.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

1000 goudstukken. Dat was deze muziek van de Italiaanse componist Antonio Bertali waard. Zijn werk werd naar verluid zo legendarisch gevonden door zijn opdrachtgevers dat ze hem rijkelijk beloonden. En sindsdien draagt dit stuk de naam 1000 Gulden Sonate. En het werd hier uitgevoerd door het Combattimento Consort onder leiding van Jan-Willem de Vriend. En we gaan door met een werk waar we de financiële waarde niet precies van weten, maar dat zeker voor menigeen een grote emotionele waarde heeft. Want het klarinetquintet van Johannes Brahms scoort stevast hoog in de klassieke top 400. Je hoort nu het derde deel.

0: bijna vergeten.
1: Films kunnen een flinke impuls betekenen voor bijna vergeten artiesten. Zo heeft Quentin Tarantino al veel popartiesten aan een tweede carrière geholpen door het gebruik van één obscuur nummer in zijn films. En soms hoor je zelf muziek in een film waarvan je denkt, daar wil ik wel meer van weten. Zo spraken de personages in de Braziliaanse Oscar-inzending The Secret Agents vol lof over Valdir Calmon, terwijl ze zijn muziek aan het draaien waren. Wij zochten naar meer nummers van deze Braziliaanse componist, pianist en orkestleider. En wij ontdekten dat zijn repertoire bestond uit filmmuziek, samba, maar ook deze mooie ballad. Dit is Risk, gezongen door Angela Maria.

Dat was de prachtige stem van Angela Maria, een superster in Brazilië tijdens de jaren 50. Ze kreeg in die tijd de bijnaam Koningin van de Radio. En dat was ze voor 3 minuten ook even op NPO Klassiek in dit lied van Valdir Calmon. Het is bijna 8 uur en dat betekent dat Opium er voor deze week op zit. Zometeen na het nieuws 2 hoogtepunten uit het AVROTROS Vrijdagconcert, gepresenteerd door Leonard Evers. Heel veel plezier daarbij en tot volgende week.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, elektrificerende kruisbestuiving tussen rock en klassiek. Je hoort twee gloednieuwe vioolconcerten van de componerende gitaristen Johnny Greenwood en Aart Strootman en muziek van Bryce Dessner en Steve Reich. Het Radio Philharmonisch Orkest staat onder leiding van Hugh Chappell Brunt. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee en luister morgen vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinee. Live op NPO Klassiek.
1: Ster. Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
2: Het VU-orkest speelt Gershwin en twee soloconcerten van mij, Jesse Passanier, bekend van mijn album Fight for Light. Ik wil hier een lans breken voor een aanstekelijke voortzetting van onze soloconcerttraditie. Met het orkest onder leiding van Arjan Tien.
1: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
2: Het VU-orkest speelt Gershwin en Passanier. Koop nu je kaarten via vuorkest.nl.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Bij Drents Museum de Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieve, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
7: Kom naar O. Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets o-festival.nl.
6: Bezoek nu Beauty of the Beast. Dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum de Buitenplaats.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8:00, Robert Baltus met het NOS-journaal. In Stadskanaal in Groningen is een minderjarige jongen opgepakt voor de vernieling van een woning. Het gaat vermoedelijk om het huis van een van de twee vrouwen die worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee kinderen. Nadat die zaak gisteren bekend werd, ontstond er 's avonds onrust in Stadskanaal en werden er bij 3 woningen ruiten ingegooid. De jongen die nu is opgepakt wordt verhoord. Het Hantavirus dat uitbrak op een cruiseschip, de Hondius, was waarschijnlijk geen gevaarlijke mutatie. Uit genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters zijn er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie geen aanwijzingen dat het virus op de boot makkelijker overdraagbaar was dan de al bekende varianten. Door de uitbraak op de cruise raakten zeker 8 mensen besmet. 3 mensen zijn overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. De zoektocht op Saba naar een vermiste Nederlandse wandelaar gaat nog altijd door. De man werd woensdag voor het laatst gezien toen hij ging wandelen aan de noordkant van het eiland. Correspondent Dick Draaier vertelt meer over hem.
2: Een ervaren Nederlandse wandelaar in de 50. Hij is ook lid van URSAR, van de organisatie die gespecialiseerd is in zoeken, reddingsorganisaties. En dat maakt de zaak eigenlijk wel extra opvallend, want het is dus niet zomaar iemand zonder ervaring. Hij weet als geen ander hoe de berg eruit ziet.
1: Vandaag hebben teams op de grond wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De zoektocht naar de nieuwe James Bond is dan nu echt begonnen. In 2021 kwam de laatste Bondfilm uit met Daniel Craig in de hoofdrol. En sindsdien gaan er al namen rond over wie hem moet opvolgen als Britse spion. Nu zijn de audities begonnen. Namen die worden genoemd nu zijn die van Louis Partridge, bekend van Enola Holmes, en Calum Turner, bekend van The Fantastic Beasts. Het weer dan nog, bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen droog, bij een graad of 4. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog. Later toch weer enkele buien, bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
4: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
5: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
6: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
7: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
8: Alles stroomt tijdens de Dudok Muziekdagen. Van 28 tot en met 31 mei in Kampen. Met Harriet Krijg, Bram van Zambeek, Maria Milstein, Ellen ten Damme en nog vele anderen. Kijk voor meer info op dudokmuziekdagen.nl.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Kamermuziek voor iedereen. Boek nu op dudokmuziekdagen.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Avro Tros Vrijdagconcert. Met Leonard Evers.
10: Goedenavond, fijn dat je luistert. Vanavond nog 1 keer een Avro Tros Vrijdagconcert vanuit de studio. En vanaf volgende week zijn we er weer live bij vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht. Het eerste deel van deze uitzending staat in het teken van de Utrechtse componist en dirigent Jan van Gilze. Op 20 januari 2023 werd zijn Kreis des Lebens uitgevoerd tijdens het Avro Tros Vrijdagconcert. En die live uitvoering is vrij recent uitgekomen op cd onder het Duitse label CPO. Er stond ook een ander werk op het programma. De avond begon namelijk met het Kyrie van de collega van Jan van Gilze, Wolfgang Amadeus Mozart.

Applaus op 20 januari 2023. Je hoorde het Radio Philharmonisch Orkest en het Grote Omroepkoor live vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht. Ze stonden onder leiding van dirigent James Gaffigan. Dat was het Kyrie van Wolfgang Amadeus Mozart. De avond ging verder met de weliswaar onvoltooide, maar toch beroemdste symfonie van Franz Schubert, zijn 7e. Of volgens sommige tellingen de 8e, het is maar hoe je het bekijkt, de Unvollendete. Ja, tot op de dag van vandaag is men er nog niet over uit waarom Schubert die symfonie nooit heeft afgemaakt. De een denkt dat hij in de herfst van 1822 halverwege het scherzo stopte, omdat het hem deed denken aan het moment dat hij voor het eerst ziek werd van syfilis. En de ander denkt dat hij simpelweg werd afgeleid door zijn wandererfantasie, een stuk voor piano, waar hij direct daarna al zijn tijd en energie in stak. Nou ja, misschien is het maar beter ook, want eigenlijk werkt deze vorm, een allegro en dan een andante, ongelooflijk goed. We gaan luisteren naar de Unvollendete van Franz Schubert. Je hoort het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van dirigent James Gaffigan.

De Onvolendete was dat van Franz Schubert. Je hoort het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van James Gaffigan. Een opname van 20 januari 2023. En na Schubert was het tijd voor Jan van Gilsen. Een behoorlijk interessant persoon, niet alleen in het Utrechtse muziekleven van voor de Tweede Wereldoorlog, maar eigenlijk in het hele Nederlandse muziekleven heeft hij heel veel betekend. Hij was een Nederlandse componist en dirigent en ook voorvechter van auteursrechten. Hij stond aan de basis van de rechtenorganisatie die nu onder de naam Buma Stemra door het leven gaat. Ja, tussen 1917 en 1922 tilde hij als dirigent van het Utrechtse Stedelijk Orkest, het USO, het lokale muziekleven naar een hoger plan. Al eindigde dat avontuur in een bittere soap door een al te veel benoemde felle vete met criticus en collega-componist Willem Pijper. En naast zijn talent voor grootschalige, late romantische symfonieën toonde Van Gilsen tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn ware karakter als leider in het kunstenaarsverzet. Hij weigerde elke knieval voor de nazi's, wat hem een zwaar leven in de illegaliteit opleverde en hem uiteindelijk beide zoons kostte. Van Gilsen was dus veel meer dan alleen die componist die Utrechtenaar voornamelijk kennen door zijn straatnaam in Oog en Al. Hij was een held die tot het einde toe vocht voor zijn artistieke en morele principes. En dus de componist van Der Kreis des Lebens. Een groot vocaal en symfonisch werk over niks minder dan de cyclus van het leven zelf. En Van Gilsen die schreef er zelf over: hoe kun je deze gedachte in haar eenvoudigste vorm weergeven? Als het besef dat het leven een kringloop is, dat begin en einde in elkaar overvloeien en slechts verschillen in mate van bewustzijn. En bovendien dat leven en dood één zijn. Dat de dood niets anders is dan de onverlichte zijde van het leven, zoals Rainer Maria Rilke het uitdrukt. Het muzikale antwoord op deze vragen is ontleend aan teksten van Rainer Maria Rilke en dus prachtige muziek. Je hoort sopraan Elena Tsalokova, tenor Benjamin Broens samen met het Radio Philharmonisch Orkest en het Grote Omroepkoor onder leiding van James Gaffigan.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Groot applaus in Utrecht op 20 januari 2023 voor het werk van Jan van Gilsen, de Kreis des Lebens. Je hoort het Radio Philharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor onder leiding van James Caviken. En de solisten waren sopraan Elena Zalogova en tenor Benjamin Broens. Ja, heel bijzonder werk van een hele bijzondere man, die trouwens deze week eigenlijk jarig zou zijn. Op 11 mei is hij geboren en ja, overleden in de Tweede Wereldoorlog in Oostgeest 1944. Toch nog een beetje van Gilsen, want naast groot symfonisch werk schreef hij ook prachtige kamermuziek, waaronder dit onvoltooide strijkkwartet uit 1922.

0: De eerste twee delen uit het onvoltooide strijkkwartet uit 1922 van Jan van Geelse hoorde je, uitgevoerd door het Ebony Quartet.
1: Avro Tros Vrijdagconcert met Leonard Evers op NPO Klassiek.
0: Het tweede deel van het programma staat in het teken van een grote inspiratiebron van componist Jan van Geelse, namelijk Richard Strauss. Op 14 september 2012 speelde het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van dirigent Carlo Rizzi zijn blazerserenade.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Applaus voor de blazerserenade van Richard Strauss. Je hoort een opname van 14 september 2014. Het Radio Philharmonisch Orkest stond toen onder leiding van dirigent Carlo Rizzi. En de avond ging verder met een suite uit de opera Vrouw ohne Schatten van Richard Strauss. Vrouw ohne Schatten was een samenwerking met Hugo von Hofmannsthal, een geweldige, iconische Duitse schrijver. Hij leverde het libretto aan voor Vrouw ohne Schatten, gebaseerd eigenlijk op een sprookje, behoorlijk sprookjesachtige tekst, maar ook zeer complex. Dat heeft nogal wat wrijving veroorzaakt tussen Strauss en Hugo von Hofmannsthal. Hugo von Hofmannsthal was behoorlijk intellectueel en vond Strauss eigenlijk maar een botte boer. Nou ja, dat bevordert de samenwerking natuurlijk niet heel erg. Ik moet zeggen dat ik persoonlijk de muziek beter vind dan de tekst. En dat is maar goed ook, want we gaan luisteren naar de symfonische fantasie. Dus zonder tekst die daarna van deze opera is gemaakt. We horen het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Carlo Rizzi.

Dat was de symfonische fantasie uit de opera Die Frau ohne Schatten, De Vrouw zonder Schaduw van Richard Strauss. Met dus die tekst van Hugo von Hofmannsthal die we in deze symfonische fantasie niet hoorden. We hoorden wel het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van dirigent Carlo Rizzi. En dat was een opname van 14 september 2012. We hebben nog net even tijd voor een collega van Jan van Gilsen, waar we in het begin van de uitzending heel veel aandacht aan hebben besteed. Richard Strauss was een grote inspiratiebron voor van Gilsen. En zijn collega Rudolf Escher, die werd ook veel gespeeld. En die horen we eigenlijk meer dan van Gilsen. Ja, waar van Gilsen behoorlijk geïnspireerd was door zijn Duitse voorgangers, waaronder dus Richard Strauss, was Rudolf Escher juist te porren voor de Franse collega's, zoals Ravel en Debussy. Je zou kunnen zeggen dat het muziekleven van Nederland zich voor de Tweede Wereldoorlog en daarna ook nog wel voornamelijk door deze tweestrijd tussen de Duitse en Franse inspiratie kenmerkte. Van Escher horen we het tweede deel uit zijn cellosonate.

Celliste Doris Hochscheid hoorde je samen met pianist Frans van Rut uit het tweede deel Largo uit de cellosonate van Nederlandse componist Rudolf Escher. En daarmee loopt het tegen 22:30. Volgende week zijn we er gelukkig weer live bij vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht. Dan Mendelssohn's Midsummer Night's Dream. En met Mendelssohn neem ik ook afscheid voor je voor vanavond. Een hele fijne avond en tot volgende week.

0: Passaggio Late Night. Met Pieter van Nes.
1: Een hele goede avond. Op de een of andere manier heb ik een fascinatie met het schudden van handen. En dat is niet eens dan de handeling op zich, maar ik merk dat ik onbewust mensen analyseer en beoordeel op basis van hun handdruk. Iemands voorkomen, iemands blik, iemands stem, al die dingen spelen natuurlijk ook mee bij een eerste indruk. Maar een hand, daar kun je zoveel uit aflezen. De kracht van de handdruk, is die slapjes of vermorzelend juist? Is de hand rank en pezig of juist dik bevleesd? Iltig of zacht, droog of klam? Wat die dingen allemaal zeggen, ja, ik zou het je eigenlijk niet kunnen vertellen. Maar ik weet wel dat die handdruk niet meer loskomt van die eerste indruk die die maakt. De afgelopen weken hebben we een aantal hoveniers over de vloer gehad. Enfin, over de vloer in de tuin. Omdat we offertes willen hebben voor een klus die er moet gebeuren. En nou, los van zo'n offerte beoordeel je ook of je iemand vertrouwt. Of je iemand een maand lang op je terrein wil hebben. Of iemand vriendelijk is, kundig, noem maar op. Maar het grappige is, voor de beoordeling van dat hele lijstje eigenschappen heb je volgens mij alleen die handdruk nodig. En het viel me op omdat al die handen van de hoveniers handen zijn die stuk voor stuk verraden dat het ruwe, sterke werkhanden zijn. En toch zo enorm van elkaar verschillen. Het besef van de veelzeggendheid van een handdruk, dat maakte mijn dag. En in die handdruk van mij stop ik vanavond vooral heel veel fijne en bijzondere muziek. Want tot middernacht is dit Passaggio Late Night.

Een deeltje uit The Garden of Eden van William Bolcom door pianist Marc-André Hamelin. Ja, wel ja, de tuin die stond nogal in het brandpunt van mijn lens vandaag. Dus ook toen ik de muziek uitzocht. Ja, en wat is nou de tuin der tuinen? Dat wat iedereen tussen zijn eigen schuttingen probeert te imiteren. Het Hof van Eden, The Garden of Eden. Het eerste deel was dit, Old Adam. Adam nog als mens, nog voor hij Eva ontmoette. Het is het begin van deze ja, hele leuke vierdelige cyclus die ik vanavond helemaal laat horen. Het paradijs als ragtime. Ja, en van dat paradijs naar de harmonische tuin, Il Giardino Armonico. 17e eeuwse ideaal van de tuin waarin alles net als in muziek in balans met elkaar is. Ook de 17e eeuwse Amsterdamse componist Johannes Schenk die schreef er een stuk over. Il Giardino Armonico door Suave Melodia samen met Frank Polman. Viool.

0: De Vrijplaat.
1: Ja, en ik heb alweer iets bijzonders meegenomen voor vanavond. Want ook al is de geluidskwaliteit soms niets vergeleken met huidige digitale standaarden, op de een of andere manier word ik erg gelukkig van hele oude platen. Het zijn voor mij kleine tijdscapsules. In dit geval eentje uit het jaar 1950, maar stiekem eigenlijk nog ouder. Want het was een uitgave, een heruitgave van Decca op vinyl. Dat echte zware oude vinyl van een nog oudere 78 toerenplaat. Het jaren 30 geloof ik, van Carlos Gardel. Argentijnse tango-grootheid. Nou, het begin dus van de 20e eeuw. En dat is iemand die we zo goed hebben leren kennen, juist door die verspreiding die er door LP's mogelijk was. Het nummer dat ik laat horen heet Mano a Mano. Hand tot hand, letterlijk. Maar het wil zoveel zeggen als we staan kiet. Het is een lied over armoede en overdaad, over liefde en verlies. Het is tango in zijn puurste vorm.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Het tweede deel uit The Garden of Eden van William Bolcom. Dit was The Eternal Feminine, het eeuwig vrouwelijke. Ja, daar kan hij alleen maar Eva mee bedoelen volgens mij. Het was een zachte ragtime, weer gespeeld door Marc-André Hamelin. Ja, Han die schrijft terecht, ja, ik moet toch wel kritisch zijn. Het is een Franstalige Canadees, die pianist. En zijn naam wordt dus op zijn Frans uitgesproken.

gesproken. Ja, ik hoor het heel veel mensen inderdaad zeggen. Marc-André Amelin. En volgens mij, ik kan het even niet terugvinden. Ik heb ooit ergens gelezen dat hij het allebei prima vindt. Ook de Fransen. Hij is inderdaad Franstalig van origine. Maar hij zegt zelf Marc-André Hamelin. En waar anders kan ik op varen dan op de beste man zelf. In ieder geval geweldige pianist. Nu dan, een liefdesvisioen in muziek. Het deel Jardins du Sommeil d'Amour uit de Turangalila-symfonie van Olivier Messiaen. Ja, daar is geen woord Engels aan. Overweldigend kleurrijk muziekstuk met de hoofdrollen voor de piano en de onde martineau. Bijzonder elektronisch muziekinstrument. Piano Pierre-Laurent Aymard, onde martineau Dominique Kim, samen met de Berliner Philharmoniker onder leiding van Kent Nagano.

0: Fascinerende muziek, dit van Olivier Messiaen. Een deel uit zijn Turan Galila symfonie. Het is kleurrijk, letterlijk. Hij zag ook de kleuren die hij in zijn noten probeerde te vangen. Maar ook de vogels zijn nooit ver weg bij Messiaen. En zeker niet in een tuin. Deze Jardin du Sommeil d'Amour. De tuin van de dromerige, de droom van de liefde. Pierre-Laurent Aimard, piano. Dominique Kim On de Martineau, dat elektronische instrument met die glijdende tonen die je hoorde. En de Berliner Philharmoniker onder leiding van Kent Nagano.
1: P.S. Schrijft u me snel uw altijd toegewijde...
0: Erik Satie. Ja, zo zoetsappig ging het er in de brieven die ik nu heb meegenomen niet aan toe. Want op 18 mei 1917 ging in Parijs de voorstelling Parade in première. Een krankzinnig, dadaïstisch, surrealistisch, multimediaal theaterstuk. Een stuk van Jean Cocteau met ballet van de Ballet Russe, decors van Picasso en dus muziek van Satie. En die première die ging er knotsgek aan toe. Misschien wel bijna net zo spectaculair als de Sacre du Printemps een aantal jaar daarvoor. En aanstaande zondag blik ik daar in de ochtend op terug in mijn tijdmachine. Maar er zijn wat briefjes aan verbonden die toch wel om te smullen zijn. De criticus Jean Pouillet had na afloop van de voorstelling Satie nog de hand geschud en hem gecomplimenteerd, maar schreef later nog wel een vernietigende recensie. Ja, Frankrijk onwaardig, dat soort dingen. En Satie was not amused. En hij stuurde hem een paar aanzichtkaarten. Ja, in diezelfde bijna dadaïstische manier. Met daarop de tekst dus voor iedereen te lezen. Van postbode tot concierge. En daarmee was Pouillet dan weer not amused. Het werd zelfs een rechtszaak. 30 mei. Geachte heer en dierbare vriend. Wat ik weet is dat u een zak stront bent. Een onmuzikale zak stront, als ik zo vrij mag zijn. En bovenal, kom mij niet meer uw gore hand aanreiken. 3 juni. Aan Jean Pouillet, grote generaal Kachel, oliedomme chef der kale bassen en kalveren. U bent toch niet zo dom als ik dacht. Ondanks uw uitstraling als domme balkenbrei en uw kortzichtigheid, ziet u dingen blijkbaar wel van grote afstand. 5 juni. Aan monsieur Jean-Claude Pouillet, beroemde kalebas en componist van balkenbrei. Een lelijke zak stront, ik ben hier, waar ik je met al mijn kracht te kakken zet. Erik Satie.

0: De suite au prélude de Rideau Rouge uit Parade van Erik Satie. Ja, ook wel toch wel vervreemdende orkestmuziek die bij het theaterstuk werd gemaakt. Muziek met sirenes erin, met pistoolschoten. Het publiek wist toch niet helemaal wat ze nou overkwam. Ja, ergens begrijp ik dat, maar blijft toch leuk om in dat soort bijzondere geesten te kunnen duiken. Het is inmiddels 11:50.
1: Passaggio Late Night met Pieter van Nes op NPO Klassiek.

0: Ja, dat is toch wel het meest beroemde deel uit die cyclus The Garden of Eden. The Serpent's Kiss. Ja, de kus van de slang, die kwam ook om de hoek kijken. Het geweldige, virtuose, opzwepende verklanking, verbeelding eigenlijk van William Bolcom. De pianist moet meeklakken met zijn tong, meetrappen met zijn hak op de vloer, meefluiten. Het is allemaal ook bedacht door William Bolcom. En Marc-André Hamelin voerde dat hier geweldig uit. En de Hollandse Nieuwe van deze week, die laat ik met heel veel plezier ook horen. Al was het maar vanwege het vuur waarmee violist Daniel Rowland die muziek verdedigt. Voor die muziek gaat staan die hij speelt. Hij zat zelfs in New York toen ik hem sprak. Maar hij wilde per se mij toch eventjes te woord staan, omdat hij het zo belangrijk vindt wat ze hier gedaan hebben. Nou, en ik begrijp dat wel. Het is het album van zijn Arethusa-kwartet. Nog een relatief jong strijkkwartet. Jong als in het kwartet bestaat nog niet zo lang. De leeftijd van de muzici heeft daar niks mee te maken. Maar met naast Daniel Rowland ook violiste Flor Lecoultre, Dana Zemtsov op altviool en de vrouw van Daniel, Maja Bogdanovic, op cello. Het album dat ze maakten bevat muziek van twee componisten. Ook twee componisten die ze goed kennen. Petteris Vasks en Osvaldo Golijov. Ze hebben ook met allebei aan die muziek gewerkt. Het zijn twee totaal verschillende componisten. Twee totaal verschillende stukken. Maar toch verbonden door de zoektocht naar een soort spirituele waarheid. Zoals in het geval van Golijov, The Dreams and Prayers of Isaac the Blind. Dat het kwartet samen met de klarinetist Gen Halevi heeft opgenomen. Het is muziek over dromen, gebeden en blindheid. Dus blindheid als een staat van zijn, waarin je alles uit je eigen binnenwereld moet laten ontstaan. Als een positieve kracht. Het is bijzondere muziek. Dit is het laatste deel van dat stuk, The Dreams and Prayers of Isaac the Blind.
1: Het derde deel is de Quagarat. En de Quagarat is denk ik het emotionele hart van dit stuk. Dat begon als een lied, een voordracht door een kantoor. Zoals in de synagoge. En is toen door Oswaldo gegrepen om natuurlijk op klarinet te spelen in dit stuk. En dat is echt alsof je de Joodse mystiek heel erg diep induikt en misschien zelf in de synagoge gestapt bent. Dit begint zeer, zeer zacht en pianissimo, heel, heel voorzichtig en misschien verlegen. En bouwt onstopbaar op naar een van de grote climaxen in de kamermuziek.

De Dream to Praise as the Blind is een voor mij een muzikaal universum als weinig anderen. En met extremen als weinig andere kamermuziek werken. En na dit kwaggerat is er nog een postlude waarbij de muziek, een beetje zoals Petrus Vasks, lijkt weg te verdwijnen, de ether in. Ik vond het heel mooi dat Oswaldo een paar weken geleden, toen de CD net uitkwam, of niet eens een paar weken, vorige week, ons appte dat hij, ik zou je willen vertellen wat hij precies appte. Hij zei, thank you dear friends, I just listened to the record online and it reached my heart. Big exploration of the soul between the two pieces. En dan zegt hij wat aardige dingen over de uitvoering. Maar dat hij dus ook voelde het raakvlak tussen de heel, heel andere muziek van Petrus Vasks en zijn eigen wereld, dat vond ik bijzonder.

Bijzondere muziek is dit toch. The Dreams and Prayers of Isaac the Blind van Oswaldo Golijov. Gen Halivi, klarinet en het Aretusa kwartet. Die speelt het hier. Het is een stuk dat ik zelf als klarinetist eigenlijk altijd al heb willen spelen eens. Ik heb er zelfs klesmer klarinetlessen voor genomen. Het is er toch nooit van gekomen. Misschien is het ook gewoon een brug te ver om dit ooit nog te doen. Maar het is zulke indrukwekkende muziek. En ik was heel blij met dit nieuwe album dat onlangs verschenen is. Niet voor niks de Hollandse nieuwe van Passaggio Late Night. Encounter heet het album. Met naast deze muziek van Golijov ook het zesde strijkkwartet van Pteris Vasks. Het Aretusa kwartet bracht het album uit op Challenge Classics. We keren nu terug naar de muzikale tuinen. De tuinen en Generalife in dit geval. Uit de Noches en los Jardines de España van Manuel de Falla. Marta Argerich speelt piano samen met het Orchestra della Svizzera Italiana onder leiding van Alexander Vedernikov.

Het eerste deel En el Generalife uit de Noches en los Jardines de España van Manuel de Falla door Marta Argerich en het Orchestra della Svizzera Italiana onder leiding van Alexander Vedernikov. Tja, die tuinen. Ik dacht, ik zoek me ook maar eens een mooi gedicht erbij. En toen herinnerde ik me dit gedicht. Ja, het is niet een gedicht met een klassieke schoonheid, maar eerder toch wel met een bepaalde knipoog. Judith Hertzberg schreef in haar bundel Sneller Langzaam het gedicht over bedreigde dieren gesproken. De kat van de buren wordt door mij met dagelijks dreigender dreiging bedreigd. Ik hoef het raam maar open te schuiven, mijn waterpistool profilactisch te vullen. Hij rent al voor dekking weg onder de heg en blijft naar mij kijken van ver weg daarachter. Lang, nijdig, verwijtend. Of is het een zij? Ik zie de betegelde tuinen van smetvrezende buren, maar het poepen en piezen doen hun snoezige poezen in de smeuïge aarde bij mij.

0: Het slot, het vierde deel van The Garden of Eden van William Bolcom. Through Eden's Gate. Oftewel, we verlaten de tuin weer. In dit geval de paradijselijke tuin. Marc-André Hamelin. Marc-André Hamelin mag voor mij ook. Die speelde hier die fantastische ragtime-cyclus van William Bolcom. En wat je hier hoort, is een mooi strijkkwartet. Bijgenaamd het Rozentuinspel. Derde deel, de vallende druppel van Ruud Langgaard door het Nightingale String Quartet.
1: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Het derde deel, de vallende druppel uit het rozentuinspel van Ruud Langgaard door het Nightingale String Quartet. En dat maakt het bijna middernacht, bijna weekend ook. Ik heb nog nachtelijke muziek van Toshio Hosokawa voor je meegenomen, die in de geest van de barokke Giardino Armonico een Japanse tuin in muziek heeft proberen te componeren. Dit is het nachtelijke laatste deel uit Singing Garden in Venice, gespeeld door Holland Barok. Dat hoor je tot aan de ster. Als je gaat slapen, zeg ik, slaap lekker. Als je wakker blijft, zou ik zeggen, blijf vooral luisteren naar al die mooie muziek die er nog voor je klaarstaat. En voor iedereen zeg ik, blijf dromen.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: De Joodse cellist Paul Herman gooit in mei 1944 een briefje uit de deportatietrein. Alsjeblieft, red mijn instrument. Het is zijn laatste levensteken. Wordt zijn cello gered en kan zijn muziek nog klinken?
2: Die cello die hoorde gewoon bij hem. Die cello was er altijd.
1: Ik ben Margriet Vromans en in twee nieuwe afleveringen vertel ik met zijn dochter Corrie het verhaal van Paul Herman. Ik ben de ziel van de muziek.
3: Luister naar een nieuw hoofdstuk in de podcast Muziek tot Leven. Nu te vinden bij NPO Klassiek en in de NPO Luister-app.
4: Van 15 tot en met 23 mei naar Internationaal Liedfestival Zeist. Terug naar de natuur met Julian Precardien, Paulina Toekjanen, Simon Kienlieseit, Catharina Roekaber, Henk Neven, Hans Ijzakkers, Thomas Olimans en vele anderen. Kaarten op ilfz.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
12: Wandel met Kalefax, Capelle Amsterdam, Female Economy en Troep Courage mee met De Stoet. In Amsterdam Nieuw-West maken we een theatrale wandeling langs verhalen over rouw en verlies. Kom samen het leven vieren. Van 4 tot en met 21 juni. Kaarten via kalefax.nl. Loop je mee?
13: Wij zijn Medipoint.
14: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
15: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
14: En voor de sta-opstoel van Toon.
16: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
14: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
17: Medipoint.
14: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: De Stoet. Kaarten via kalefax.nl. Loop je mee?
17: Medipoint.
14: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
18: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
19: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven en tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
20: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Filharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van zaterdag 16 mei. Levi van Eck met het NOS-journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen. Dat had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt. Maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam, daalde nog sterker. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.